0: uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Bij een vuurwerkexplosie in een

0: organisaties. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om een vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum.

0: 3800 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het is een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en lokaal een bui. Het is momenteel een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daarmee op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt, en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog, de zon is er ook regelmatig bij. Aan zee wordt het een graad of 22. In het binnenland kan het maximaal 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo'n wellness resort. Ik heb gewoon lekker in Den Dakenden rondgelopen. In het bad gedobberd. Alle sauna's bezocht. Ik heb voor het eerst een opgieting meegedaan. Nou, dat was een beleving.
1: Dan zie ik zo'n vrouw voor me die daar mooi naakt ligt. Waar dan kokend water overheen wordt gegooid.
0: Ik weet niet welke sites jij bezoekt, maar dat is het niet. Oh. Nee, het is een opgieting. Zit die met alles zeg maar in een soort theatersauna, zoals dat daar dan heet. En dan wordt er allemaal water op een gigantische stenen partij wordt gegooid. En dan krijg je een lekker geurtje. Ja. En dan ga je met elkaar lekker wapperen met een handdoek, wordt er dan gewapperd. En dan voel je in één keer een enorme warmte over je heen. En dit keer was het met muziek. Dus een of andere afrobeats werd er dan gedraaid. En met lampjes en entertainment. Die vrouw was helemaal een soort dans aan het doen. En werd het lekker opgestookt tot 85 graden.
1: Ach, wat heerlijk. Ja, toch? Dat jij toch in een heel andere wereld leeft dan ik, maar dat het dan hier zo in de vroege ochtend samenkomt.
0: Ja, ik vind het heerlijk. Fascinerend. Zou je daar geen plezier mee doen? Dan wil je dan gewoon niet lekker zeg maar in je blote pielenmuis lekker rondlopen daar.
1: Dit staat niet bovenaan mijn verlanglijstje. Meike, hoe was jouw weekend?
2: Ja, heerlijk. Ik heb nog even lekker genoten van het zonnetje op het terras.
1: Oh, dat was wel lekker.
2: Ja, we moeten het er nu nog even van nemen, hè, voordat het weer kouder wordt.
1: Vandaag wordt het ook lekker weer. Zelf was ik dit weekend in het land van de ei. Ballen. Nou, dan weet je natuurlijk in welke stad ik bivakkeerde.
0: Groningen.
2: Groningen.
1: Ja, heerlijk. Heerlijk. Even met wat vrienden van vroeger. Want ik heb daar gestudeerd en ook lange tijd gewoond. Lekker. Het was laat.
0: Hoeveel bier is er ingegaan?
1: Nou, heel wat. Het is ook nog zo. Mijn nichtje, Laure, die studeert daar momenteel. En ik ben even in haar studentenhuis geweest. En zij is lid van het koor van Vindicat. En daar zie je dan allemaal dingen. Ja, dat je denkt van, oh ja, prachtig. Dan ben je weer even terug in je studententijd.
2: Iets met kippen en hennen misschien?
1: Nou, ja, ook bijvoorbeeld. Maar ik zie daar ook ons Evergreen Top 1000 rad staan natuurlijk. Hier. Nou, dat hebben ze daar ook in het huis. Maar er zitten geen plaatjes in, maar andere dingen.
0: Oh!
1: Als je dan een verkeerde beslissing maakt bij een spelletje, moet je een slinger geven aan het rad.
0: Ja.
1: En waar het dan op uitkomt, nou ja, ik heb er een snel een fotootje van gemaakt. Dan zie je bijvoorbeeld 1 liter bier drinken, 3 shotjes achterover slaan of weet ik van wat. Het gaat nog veel verder, maar dat laat ik even achter.
0: Volgens mij heb jij dus zeg maar 3 shotjes gehad, 2 liter bier en je hebt allemaal verkeerde beslissingen genomen.
1: Nee, valt reuze mee. Ik heb het spelletje niet gespeeld, maar ik vond het wel leuk om daar even te zijn. Heerlijk in die prachtige stad. Later vanochtend gaan we natuurlijk even bellen met Evert en Napel. Want ja, dat was natuurlijk ook een verrassing. Als je Make Up Your Mind, hoe heet het programma?
0: Ja, Make Up Your Mind.
1: Make Up Your Mind niet hebt gezien. Nou, ik ga niet alles verklappen. Carolijn, ja, waar ga jij het over hebben vandaag?
2: Nou, dat zelfs Tatort even niet vertoond werd op de Duitse televisie. Want de uitslag van de deelstaatverkiezingen die was heel spannend. Maar radicaal rechts, AfD, is daar de grote winnaar geworden. De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid.
1: En die hebben ook het tv-beeld stilgelegd?
2: Nee, Tatort werd gewoon. Er waren continu nieuwsupdates en extra uitzendingen. Dus ja, dat programma is niet doorgegaan.
1: Gelukkig hebben we de DVD nog.
2: Ja. Inderdaad. Nou ja, en er zijn ook mensen die hebben de ruigste run gedaan dit weekend. 2500 man zelfs. Door de modder heen. Modder tot in je oren. En dan over allemaal obstakels heen klimmen.
0: Wat doe je jezelf aan als je dat doet?
1: Dat vraag ik me soms ook af. Ja. Maar zometeen meer daarover. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want je weet, de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 liggen nog in bed. En wij gaan er eentje uit bed halen, uit ons alfabet, op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
2: De G van Groningen natuurlijk.
1: Ah, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ja. De G, geef ze door. Via

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bert.
0: Was jouw weekend net zo relaxed als dit plaatje klinkt van de Carpenters? Yesterday once more.
1: Dat mag je wel zeggen.
0: Ja.
1: Het was een heerlijk weekend. Alleen al de zon, hè. Dat was natuurlijk al helemaal geweldig.
0: Ja.
1: Dus ik heb genoten.
0: En op wat voor manier? Wat heb je gedaan?
1: Ik ben met vriendinnen gistermiddag naar... ik woon in Arnhem. Naar de Eusebiuskerk geweest. Daar is een tentoonstelling. En je kunt met de lift helemaal naar omhoog. En dan komt het mooiste. Dan heb je daar zo'n... ik noem het maar een glazen bak. Dus dan kun je vanuit die toren... over een glazen plaat lopen. Dus buiten de kerk uit, zal ik maar zeggen. En dat is doodeng. Want als je naar beneden kijkt, dan zie je dus de stad, de straten. Dus heel spannend.
0: Ja, maar heb je nog wel de tentoonstelling gezien? Of heb je alleen maar het dak gezien daar?
1: Nee, we zijn ook wel de tentoonstelling hebben we ook wel bezocht. Maar dit was echt waar we voor gingen. Ja. Echt om voor de foto's natuurlijk. Ja.
0: En even over het uitzicht over Arnhem, kon je daar goed zien?
1: Ja, het was heel helder weer. Ja. Sorry, ja. Dus het was echt... hartstikke gezellig en een leuke dag heb ik gehad.
0: Hartstikke mooi. En hoe gaat deze nieuwe dag eruit zien voor jou?
1: Ik moet niks, want ik ben eigenlijk al met vervroegd pensioen gegaan. Ik ga werken vandaag en ik sta in de Dames Modezaak. En dat is ontzettend leuk, want dat is echt waar de klanten echt nog hun aandacht krijgen. Hè? Ja.
0: Wat leuk. Ik was afgelopen weekend dus in Groningen. Ook een mooie stad natuurlijk, net als Arnhem. Ja. En ook even wat kledingwinkels binnengegaan. En ik vond het wel leuk om even aan de dames die daar dan in de winkel lopen... en hopen dat je iets koopt, te vragen van... zijn de winterjassen al in de aanbieding?
1: Oh ja.
0: Dat is een hele leuke vraag op dit moment.
2: Waarom stel je die?
0: Ja, dat is gewoon complete onzin natuurlijk.
2: Die vrouw die staat er gelijk met een bek vol tanden. En ik denk, die Haandrikman is ook weer in het land hoor. Hij is er weer.
0: Maar laten we het even hebben over de mode voor de komende herfst. Wat valt op?
1: Ja, bruin hè. Bruin. Veel bruin. En
0: toch weer bruin.
1: Ja. Dus,
0: okay. Maar dan ben je met vervroegd pensioen gegaan. Sta je toch in de winkel. Ja. Maar doe je dat dan voor nop?
1: Ja, nee. Ik ben 5 jaar eerder met pensioen gegaan. Ik heb altijd op het postkantoor gewerkt. Dus dat was altijd superleuk natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik was 62. Ik denk, wat ga ik doen? Hè? Ik ga wat anders doen.
0: Ja,
1: dus toen werd ik daar gevraagd of ik daar wilde komen werken. Ik zei, ik wil wel werken, maar niet meer fulltime. Dus ik werk 2 dagen in de week. Ja. Dat is heel erg leuk. Ja.
0: Nou, zo kwam je in het posttijdperk terecht in de kledingwinkel.
1: Ja, maar dat posttijdperk dat was natuurlijk wel grandioos. Hè?
0: Ja, maar goed, in de tijd daarna. We gaan een lied uit bed halen. Doen we vandaag met de letter G. Vaak bezongen, dat blijkt wel uit de enorme hoeveelheid inzendingen in de NPO Luister. Ik pak er even een paar uit. Giving It All Away van Roger Daltrey komt binnen voor via Dirk. René kiest voor Galveston van Glenn Campbell. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. John van Roosmalen. Giddy Up Go komt hier ook nog binnen. Net als Good Day Sunshine van de Beatles via Harm Dallinga. Good Tradition, Tanita Tikram. Via Anneke Go Now van de Moody Blues. Honey Kruijer, Goodbye Stranger van Supertramp. Peter Schouwenaars, Golden Brown van de Bengals. Miriam Clemens, Going to the Run van de Golden Earring zie ik hier. Eens even kijken. Groothart van de Dijk, Rimmert. Geen Kind meer van Karin Bloemen via Wim Walravens. Good Golly, Miss Molly van de Swinging Blue Jeans via Ron. Doriet kiest voor Gimme, Gimme, Gimme. A Man After Midnight van ABBA. Give a Little Bit van Supertramp zie ik hier. Ghostbusters, Ray Parker Jr. via Gerrit. Dat Alden Leon kiest voor Green Green Grass of Home van Tom Jones. Hans Mulder, Go Like Eliah van Shai Coltrane. Maar nu is het woord aan jou, Ellen.
1: Mijn keuze is gevallen op Grijs van Jaap Reesemaak.

0: met het NOS-journaal.
1: De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning van de AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
2: We hebben in diesem land geschichte geschrieben. Het kan zo niet weitergehen.
3: Dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden. En voor wie de macht nu binnen handbereik is.
1: Ja, de overwinning is dus een schok. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal-rechtse partij de grootste is geworden. En de partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid. En daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten. Door aanvallen van de Verenigde Staten en Iran over en weer is de scheepvaart in de Straat van Hormuz dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag passeerden er slechts 2 schepen, gisteren waren het er 6. Het is gemiddeld het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Ja, en na al die tijd lijkt een oplossing nog steeds ver weg. Een Nederlandse grimeur heeft een Emmy gewonnen. Het is Arjen Tuiten voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie De Pit. De 45-jarige Nederlander leverde voor de laatste aflevering van het tweede seizoen een realistisch model voor een keizersnede. Ja, Tuiten werkt al heel lang in Hollywood. En hij zegt erg vereerd te zijn met de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs. En over tientallen obstakels klimmen terwijl de modder tot in je oren zit. In Sappemeer klommen bijna 2500 mensen gisteren over obstakels door de blubber. En het was de 10e editie van de Ruigste Run. Een verslaggever van RTV Noord bleef op veilige afstand.
4: Om het even te snappen, hè? Even door mensen komen hier om door de blubber te gaan.
5: En daar betalen ze zelfs voor. Ja. Even het innerlijke kind weer erboven laten komen.
6: Heerlijk. Ja. Heerlijk. Lekker in de modder spelen, hè?
7: Het is een aanrader.
4: Je wist wel dat je vies werd?
7: Ja.
4: Je kunt niet zo in auto.
7: Ja.
4: Wat vindt mama ervan?
7: Niet zo leuk.
4: Je hebt in elk geval een medaille.
7: Ja. Was dat dan poep? Of...
6: Kom, dames.
7: Het was wel heel plakkerig.
1: Ja. Ja, het langste parcours was 7,5 kilometer. En de echte diehards die deden zelfs 2 keer achter elkaar in dat traject.
8: Ik had toch even de provincie in moeten gaan. Hè? Even de stad
1: wel.
8: Moeten verlaten om naar Sappemeer af te reizen. Met,
1: en dan op veilige afstand even toekijken.
8: Ja.
1: Met je witte overhemd. Ja. Buiten wordt het zonnig en warm. Het blijft vrijwel droog. En het wordt 24 tot 29 graden. Supreme.

dat de regen zich meldt later deze week. Want vanaf morgen gaat het flink tekeer, dus geniet nog even van deze dag. En een plaat als deze van Pierre Chocolat Elise hoort er natuurlijk als geen ander bij. Benieuwd of je deze...

0: 5, inderdaad. Goed, goedemorgen. Het is 7:15, maandag, begin van een nieuwe week. We moeten het even hebben, mensen, over statiegeldflessen. Want het kabinet wil dat er nu na de blikjes en de glazen flessen nu ook statiegeld komt op plastic sap- en zuivelflessen. Zo is het toch, hè, Meike?
1: Ja, klopt. En je moet dus binnenkort, of tenminste vanaf 2028... op meer plekken alle flesjes en blikjes en pakken in kunnen leveren.
0: Dus niet alleen maar in de supermarkt, waar het natuurlijk één grote chaos is bij de inleverplek. Dat zal herkenbaar zijn.
2: Ja, ik weer meer petflessen inleveren. Weer meer moeten gaan scheiden. Weer moeten bewaren. Weer die ellange rijen in de supermarkt dat je ze kan inleveren. Dat je nog dat vloeistof eruit ziet lekken op die vloer daar. Zodat alles plakt op het moment dat je binnenkomt.
1: En die geur.
2: Dus, en je geurt niet. Je wordt er gewoon echt helemaal naar van.
0: Het allerergste is als je de supermarkt binnengaat en je hebt besloten om even de lege flessen en blikjes mee te nemen. Ja. En je dan een weg manoeuvreert. Vaak achter in de supermarkt, hè, die inleverautomaat. En dan hangt daar het printje. De automaat is defect. Dat is een pijnlijk moment altijd.
2: Dan loop je die walk of shame weer terug ook.
0: Ja, klopt.
2: Echt.
0: Ja.
2: Dan naar de kassa toe en dan zeg je, kan ik ze misschien hierin leveren? Ja. Nou, dat doen ze dan vaak niet.
0: Nee, dat doen ze niet. Nee.
2: En dan loop je op een gegeven moment, wat ik het allerergste vind, dat je dan de blikjes en de flesjes apart moet inleveren.
0: Ja, dat begrijp ik ook niet. Dan heb je een aparte automaat voor blikjes. Ik moet wel zeggen dat het geluid van de aparte blikjesautomaat mij wel enigszins opgewonden maakt.
2: Oh, oké. Okay.
0: Want daar doe je dan zo'n blikje en dan moet je...
2: Nog een keer? Dit gaan we opnemen. Ik hoor bijna het geluid.
0: De soundtrack van de blikjes inleveren is dat toch?
2: Ja, maar het is toch zo irritant. Dan ga je er gewoon inzetten. Dan gooi je die flesjes erin, één voor één. Want zo lang duurt het. Ja. Als je dan iemand hebt voor je hebt die dan zeg maar alle vuilnisbakken langs is gegaan om dan die petflesjes eruit te halen. Dan moet je daar uren staan te wachten. Ja. En ik denk, ik heb 4 flesjes. Dan denk ik, ja, laat maar weer. Dan gooi ik die wel weer weg.
0: Ja, maar de ergernis bevindt zich ook natuurlijk buiten de supermarkt, want ik ga vaak met Sammy op stap natuurlijk, loop een parkje in of langs de straat en hoeveel vuilnisbakken wel niet opengerukt zijn, met alle troep op straat, omdat daar dan weer een onverlaat iemand die te lui is om te werken volgens mij op zoek gaat naar blikjes om daar een beetje zijn salaris van binnen te harken. Nou ja, als je daarvoor kiest voor dat leven, pak dan gewoon het blikje eruit en gooi niet al die troep gewoon op de grond.
2: Ja, kijk Bert, sommige mensen moeten een paar euro bij elkaar sprokkelen om een onderdak te kunnen krijgen, dat snap ik. Maar laat het dan niet zo achter. En dan maar zeker niet ons met de ergernis zitten dat jij dan die zakken vol gaat duwen in die petflesautomaten.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Voorlopig is het nog niet zover, maar er komt dus een innameplicht aan. Meike, wanneer is het zover?
1: Als het goed is, per 1 januari 2028.
0: Oké, dan hebben we nog wel wat ogenblikjes om ons daarop voor te bereiden.
1: Ja.
2: Gelukkig. Oh.

0: Earth and Fire Seasons.
1: Je vrouwelijke vriend in de morgen.
0: Om 7:09.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Ja, veel reacties op het statiegeldverhaal. Hè. Binnenkort is ook plastic flessen die ingeleverd moeten worden.
2: Ja, en dan kwam er een appje binnen van Ronald die zegt: statiegeld gaat nooit 100% werken. Ben vrijwilliger bij een voetbalveld en ruim regelmatig zaterdags de kantine op. Maar ga niet meer tot mijn ellebogen in een vuilnisbak om de allerlaatste flesjes eronder uit te halen. Je zit helemaal onder de mayo en saté.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. En deze komt van Peter, vind ik ook nog wel leuk. Hij zegt van: als ik geen zin heb om een leeg blikje in te leveren, weet je wat hij dan doet? Dan zet hij het bovenop de vuilnisbak, zodat iemand die dingen verzamelt.
2: Dat is een hele goeie.
0: Hoeft hij niet helemaal met tot zo'n arm in de vuilnisbak.
3: Je hebt ook van die houders, hè?
2: Ja, is goeie ook.
0: Vind ik een goede tip. Ja. Dank je wel.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Mama.
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 7:00, het NOS-journaal met Caroline Bari.
17: Goedemorgen. De Duits radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen, net geen absolute meerderheid. De winst is een schok voor de Duitse politiek. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is een radicaal-rechtse partij de grootste en het wordt een kantelpunt voor Duitsland genoemd. Kinderen van amper 12 of 13 jaar worden steeds vaker geronseld om explosieven te plaatsen. In Zaandam ging het onlangs maar net goed. Door onkunde van die kinderen ontploft een zeer zwaar explosief niet, meldt één vandaag. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
18: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
19: Echt heel groot, hè, begreep ik.
18: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
17: De burgemeester is aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden, maar wil ook de opdrachtgevers opsporen. Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan, op een autoweg terechtkwam en uiteindelijk in een weiland tot stilstand kwam.
20: Oh, oh. Yo. Oh my god.
21: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
17: Ja, het vliegverkeer bij Miami werd korte tijd stilgelegd. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers. 3300.
22: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
23: Je hebt nog helemaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen het later niet meer krijgen, zeg maar.
24: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
25: Dat is echt een heel fijn gevoel.
17: Ja, de deelnemers zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, geregeld zon, droog. Het wordt 24 tot 29 graden.
26: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

gitarist van de band Ronnie Wood in Paradiso, Amsterdam. Helaas wel compleet uitverkocht inmiddels, maar misschien troost ik je met de gedachte dat de tickets ook wel extreem duur waren, namelijk ruim 200 euro. En een pijnlijke dag een beetje voor alle klanten van Albert Heijn, en zeker als het gaat om de

0: wat een evergreen deze van John Denver en Placido Domingo, Perhaps Love. Ja, aan het begin van een nieuwe week. Wat kan er eigenlijk nog misgaan als je zulke mooie platen op de radio hoort? Beetje bijgekomen afgelopen weekend. Zelf zat ik in de Martinistad in Groningen. Wat vrienden van vroeger ontmoet. Ja, en als je naar Grun gaat, dan kun je niet voorbij gaan natuurlijk aan de beroemde eierbal. Ik heb er verschillende gegeten. Heerlijk. Sterker nog, zaterdagavond kom ik laat in mijn hotelkamer. En ik zei tegen Karin, zullen we nog een eierbal halen? Oh, wel lekker. En toen zijn we weer uit het hotel gegaan over de grote markt en zo. Daar op het hoekje een eierbal gehaald.
1: Wat toch heerlijk is dat. Ja, ja, waar jij de eierbal had, had ik de Limburgse fly. Want ik zat in het diepe zuiden in Maastricht. En ik zat daar heerlijk aan de koffie met een puntje fly. En ik had nog een puntje fly. En ik dacht alleen maar, ik neem nog een puntje fly. Ik zat inmiddels 6 punten fly op.
0: Kijk aan.
1: En toen dacht ik, hoezo kan dat zo lekker zijn in Maastricht? Waarom is die fly daar in, hier in het noorden hebben ze ook. Maar waarom is dat Maastricht in Limburg zoveel beter.
0: Dat weet Casper Heuvelmans van Bakkerij Snijders. Hebben verschillende vestigingen in Limburg. Dag Casper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar moet de ultieme fly aan voldoen?
2: De ultieme fly die moet dan heel veel, een aantal punten voldoen. Sinds een paar jaar is de Limburgs fly erkend streekproduct. En er zijn een aantal richtlijnen waar een echte goede Limburgse fly aan moet voldoen. En dat is onder andere dat die in Limburg gemaakt moet worden.
0: Oh, nou zo simpel is het. Maar dus als ik afreis naar Limburg en er een ratje toe van maak, heb ik toch een Limburgse fly gefabriceerd, begrijp ik?
2: Nee, daar houdt het niet bij op, nee.
0: Oh, gelukkig.
2: Nee. Het moet ook een bepaalde diameter, maximale diameter hebben. De bodem moet een bepaalde dikte hebben. Het is belangrijk. Je mag het een Limburgse fly noemen. Als je de vulling meebakt en daarna geen bewerkingen meer aan de fly doet. Dus bijvoorbeeld geen slagroom meer op de fly of hem afgeleren. Allemaal punten die wij hebben meegekregen en wat wij ook al deden. Om het een echte Limburgse fly te mogen blijven noemen.
0: Juist, ik vind het wel mooi dat je zegt een aantal punten waar het aan moet voldoen. Hoeveel punten fly haal je eigenlijk uit zo'n hele fly?
2: En Limburgers die snijden de fly meestal in 10 punten. En we hebben ook wel veel klanten van boven de rivieren, die willen hem nog wel eens een 12 snijden.
0: Oh ja.
1: Je weet meteen dus dat iemand uit boven de rivieren is, dan zegt, ja, doe maar een 12.
0: Ja, die zijn wat zuiniger. Die zijn wat zuiniger. Ja. En welke smaak is het populairst als het gaat om die fly?
2: En bij ons zijn een aantal fly echt de populairste smaken. Dat is de kersenfly, de Limburgse kersenfly, de rijstenfly. En de kruimelpuddingfly.
0: Juist. En als je die dan dagelijks maakt, eet je dan zelf ook elke dag even een stukje van?
2: Ja, dan wordt geregeld kwaliteitscontrole gedaan.
0: Ja, dat zou wel.
1: Ja, zo heet dat tegenwoordig.
0: En dat
1: ja.
0: Zien we ook aan jouw omvang inmiddels, Casper? Of valt dat wel mee?
2: Nou, ik ben meer fanatiek aan sporten, dus dat valt wel mee.
0: Goed zo. Heel goed. En merk jij ook meteen, stel dat je boven de rivieren bent en je neemt daar een fly, proef je dat dan onmiddellijk?
2: Ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog niet heb gedaan, gedurfd.
0: Zo zit jij gebakken aan de Limburgse fly.
2: Ja, Limburgse fly. Wij eten het voornamelijk hier. Ik weet dat er een bakker in Amsterdam zit die ook uit Limburg komt. En daar ook Limburgse fly maakt. Daar heb ik wel een keer een stukje Limburgse fly gegeten.
0: Oké. Maar voor de rest klinkt het alsof je nooit buiten de provincie komt.
2: Ja, ik ben wel gehecht aan mijn provincie.
0: Ja, nou, dat is ook mooi. Dat vind ik wel mooi dat je dat gewoon zegt.
1: Maar als je dan zo'n stukje taart hebt, hè, dat is toch, dat moet je dan gewoon eten bij een koffie? Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, taart is weer wat anders.
1: Oh, is dat weer wat anders?
2: Dat is weer wat anders. Dat is een verschil dan? Nou, wij noemen taart overal waarna het bakken nog wat bovenop gaat.
1: Oh, okay.
2: Dus waar we slagroom op doen. En wij noemen dat luxe vlaaien. Dus daar gaat nog een bavoir op of slagroom. Dat is ook lekker, maar het is geen officiële Limburgse vlaai.
0: Nou, we moeten bijna een soort wetboek bijkomen om een vlaai te eten. Maar ik neem alles mee bij de volgende keer dat ik Limburg aan doe, want dat is ook een prachtige provincie.
1: Zeker.
0: En ik dank je wel voor je heldere uitleg, Casper.
2: Graag gedaan.
0: Casper Heuvelmans. Op de Limburgse flyer ben jij ook een beetje gerustgesteld,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, gelukkig maar. Ik neem nog een stukje.
0: Heel goed. Ik ook. En dat doe ik van deze band. What's a Woman, bezongen door Vlaya Condios.

0: betekent soms 6 minuten voor 19:30. Ja, Carmen die is inmiddels in Indonesië. Vorige week vertrokken natuurlijk. Geniet van een soort pre-huwelijksreis. Zo is het toch, hè? Ja, dat heeft ze gezegd. Ja. Want een huwelijksreis komt er geloof ik niet meer. Ze gaat nu gewoon...
1: Ja, dat is nog een beetje onzeker. Maar ze heeft nu al zoiets van dit wordt wel de reis van onze dromen, zeg maar.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Nou, en ik weet niet of het de reis van haar dromen wordt. Want ik maak me dan toch weer een beetje zorgen over. Die zorg heb ik vorige week ook al uitgesproken. Zij met alleen een rugzak om haar nek... Al backpackend door de wereld reizen. Want we kennen haar vooral van chique vakanties. Ja. Waarbij ze gewoon achterover hangt in een hangmat. Maar nu gaat ze dan backpackend op reizen in Indonesië. En daar is een vulkaanuitbarsting, Meike.
2: Ja, klopt. Er is een vulkaanuitbarsting geweest bij de vulkaan Anak Krakatau, als ik het goed zeg.
1: Applaus. Goed,
2: ja. Ja. Enorme rookwolken en het heeft afgelopen zondag, dus gisteren, 6 vliegvelden platgelegd. En er zijn zo'n 150.000 mensen, passagiers, gestrand op de vliegvelden.
0: Goed, de vraag is dus of Carmen op tijd terug is voor haar huwelijk in oktober volgend jaar.
1: Ik
0: komt ongeveer op neer.
2: Ja. Zou het lukken?
0: Maar goed, we kunnen haar volgen via Polar Steps. Hè. Ze heeft ook veel volgers. Wat vertelt ze hierover?
2: Nou, in het nieuws stond dus dat Polar Steps helemaal niet goed beveiligd is. Dus dat als je een privé-account hebt, dat je eigenlijk nog van alles kan vinden over iemand die alsnog zijn account op privé heeft staan. Dus,
1: Maar je kan Carmen gewoon volgen, hè? Dat is niet privé, ja.
2: Dat is niet privé.
1: Het Carmen Doorman, daar ze op Polar Steps. En ze schrijft dat ze lekker op een treinstation staat met een backpack op de rug om naar een volgende plaats te reizen.
0: Oké, vooralsnog geen beangstigende berichten dus vanuit dat
2: Carmen gaat het goed.
0: Oké, nou, goed. Als het nieuws is hieromtrent, dan hoor je dat hier natuurlijk als allereerste.
1: Goed zo.

0: James Blunt. Terug met de nieuwe single, die heet Taste It Like Summer. 19:30, Carolijn, opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Het is een grote verschuiving in de Duitse politiek. In Sachsen-Anhalt boekte de AfD een historische overwinning door met bijna 44% van de stemmen de deelstaatverkiezingen te winnen. Nooit eerder werd de radicaal-rechtse partij zo groot. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD laten halveren door een streng asielbeleid op te zetten. Maar het omgekeerde gebeurde. De AfD is verdubbeld, het CDU gehalveerd. Zelfs Tatort, de heilige tv-crimie op zondagavond, moest op het laatste moment wijken voor extra nieuwsuitzendingen. Uit kiezersonderzoek blijkt dat de jonge leider van de AfD in Sachsen populair is en dat mensen ontevreden zijn over de economie en over bondskanselier Merz. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat weer aangeklaagd in Nederland. Omdat de app jongeren zou aansporen zo vaak mogelijk te openen. Zo kun je bijvoorbeeld punten scoren als je vrienden dagelijks berichtjes stuurt. En de stichting die achter de aanklacht zit wil dat die verslavende functies kunnen worden uitgezet. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft gisteren voor een sensatie gezorgd op Monza. De WK-leider knokte zich van de 19e plek helemaal naar voren en won zijn thuisrace. Het was voor het eerst in 60 jaar dat daar weer een Italiaan won, horen we op Viaplay.
2: Achteraan gestart, maar de Italiaan leidt in Italië.
3: Forza Kimi!
4: Yeah!
3: Forza Kimi!
4: Yeah! Yes! Oh my god!
1: Ja, Max Verstappen stond uiteindelijk toch ook weer op het podium. Hij klaagde over zijn auto, maar hij werd toch weer een derde. En op vliegveld Twente waren gisteren honderden vrachtwagens voor het Truckersfestival. En je zou daar een hoop lawaai verwachten, maar het was opvallend rustig. En er gebeurt iets raars in mijn systeem hier, dus ik moet even iets hier veranderen. Zo. Nee? Wacht even hoor. Ja, geniet hiervan, Bert. Ja, ik weet dit, Er is iets met dit systeem wat niet helemaal meer oké is. Maar goed, we gaan dus naar vliegveld Twente, ja? Waar honderden vrachtwagens waren voor het Truckerfestival. En het was daar best wel rustig.
5: Het chauffeursfestival, ja, dit voor de 6e editie.
6: Jullie hebben één opvallende regel.
5: Ja, we gaan zo niet klaksoneren.
7: Dat heb ik wel gedaan.
6: Waarom?
7: Nou, een keertje leuk eigenlijk.
6: Heb je daar netjes aan gehouden?
8: Ik heb wel. Regels en regels.
5: We zitten hier in een Natura 2000 gebied. We hebben buren die hierbij wonen. We gunnen hun ook de nachtrust. Dus we proberen echt alles aan te doen om het zo stil mogelijk te houden.
9: Nou, dat lukte niet
1: dat
9: helemaal.
1: Dat lukte niet helemaal, maar over het algemeen hielden ze zich wel goed aan het verpot.
9: Ja, maar wat gebeurt er dan verder op zo'n truckersfestival? Of zit iedereen gewoon...
1: Kijken naar de mooiste gepimpte vrachtwagens natuurlijk.
9: Okay.
1: Ja.
9: Okay. Heb jij daar iets mee met trucks?
1: Nee, jij?
9: Nou, alleen met goocheltrucks. Dat vind ik mooier.
1: Nou, daar heb ik dan echt helemaal niks mee. Dus dan ga ik nog liever naar...
9: Het weer.
1: Ja, geregeld zon. Aan zee wordt het zo 24 graden. En in het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het wat meer bewolkt.
0: Vanavond de Pointer Sisters komen eraan met Happiness.

0: 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zouden we dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat bij mij gewoon niet in.
2: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
2: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.

0: 76. James David uit Roosendaal, 76. Ton Leendvaar uit Haarlem, 82. En uit Houten komt Wilma Boefink. Zij wordt vandaag 62. We gaan naar Wormen, Noord-Holland. Daar woont Karin Ros.
1: Met Karin Ros.
0: Goedemorgen, Karin Ros. Met Bert Hadrikman, je vrolijke vriend van 5.
1: Nou, hallo Bert. Wat leuk dat je belt.
0: Van harte gefeliciteerd met je 64ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben meteen nieuwsgierig naar jouw achternaam. Want Ros, dat schrijven we met dubbel S. Betekent dat je misschien in de verte familie bent van de grote Diana Ross?
1: Of van Bob Ross, nee. Dat niet dat ik weet.
0: Oh, die schilder.
1: Ja.
0: Maar nooit talent in je vingers ontdekt van enig schildertalent of zangtalent van Diana Ross?
1: Nee, ik zit wel op een koor, maar ik geloof niet dat ik een solistische overrol krijg.
0: Nee. Nou, laten we het dan maar even hebben over schat zoeken, want dat is jouw grote passie, hè?
1: Dat is mijn grote passie,
0: wat
1: ja.
0: Wat moet ik me hierbij voorstellen?
1: Geweldig. Ja, sorry?
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen bij schat zoeken?
1: Geocaching. Dat woord heb je wel een keer gehoord?
0: Geocaching? Of, nee, je moet het echt even uitleggen.
2: Dat is toch een partijtje leuk om te doen.
0: Geocaching? Ja.
2: Leg maar uit, Karin, want het is echt leuk.
1: Ja, geocaching, dat is schatzoeken voor volwassenen. En dat ligt overal in de wereld. En dat doe je met behulp van coördinaten. En die coördinaten kun je ofwel met een hand-GPS vinden... of met je telefoon, waarop je de app van geocaching hebt geïnstalleerd. En dan ga je op zoek naar iets. En ja, als het goed is, word je dan uiteindelijk beloond met het vinden ervan. En dan mag je je naam achterlaten op een logrolletje. En dat is het eigenlijk.
0: En die schat ligt dan begraven onder de grond, zodat je met een schop op pad gaat? Of,
1: want nee, zakken, nee, of... nee, die schat kun je op vele manieren vinden. Dat is of een petling, dat is een kokertje. En die ligt ergens op een plek. Nou, dat hoeft helemaal niet onder de grond te zijn, maar gewoon op een plekje ergens achter verstopt. Of je vindt iets heel creatiefs wat mensen gemaakt hebben, waardoor je, zeg het maar, ik heb een keer een kers gevonden. Moest ik aan de ene kant in de pijp blazen en aan de andere kant kwam de petling eruit gevlogen.
2: Wat leuk.
0: Wat voor ding heb jij gevonden?
1: Een petling noemen ze dat. Dat is een kokertje met een dop erop en er zit een logboekje in.
2: Wat
0: nou,
2: leuk.
0: Ik dacht dat er bij een schat gewoon zo'n kist waar dan gouden munt in zit en zo. Maar dit is een heel andere wereld, begrijp ik.
1: Ja, nou je kan ook een hele grote kist vinden.
0: Ja,
1: maar
0: dan vind je op een begraafplaats.
1: Nee hoor, dat kan ik gewoon ook in het bos vinden of zo.
0: Okay.
1: Ik heb in de buurt van Hilversum zelfs een kleine maquette van het Hilversumse vliegveld in de grond gevonden.
0: Oh, nou, wauw. Ik vind het wat hoor, ik vind het wat. Ik vind het een heel bijzonder verhaal. Als kind begroef ik ook wel dingen onder de grond met een briefje erbij. En dan misschien dat het ooit teruggevonden wordt. Deed ik dan gewoon in een leeg knakworstenblikje, zeg maar. Dat weer in een plastic zakje en dat ik dan begraaf.
2: Zo'n tijdcapsule, zeg maar.
0: Tijdcapsule, ja. Dat vinden ze dan ooit weer terug.
1: Eigenlijk is die dat ook een beetje.
0: Ja, nou, een kwestie van tijd en jij gaat het vinden, volgens mij, Karin. Nu gaan we een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rad. Ik ben heel benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt.
2: We komen uit op 853.
0: Het is ook een schatvol muziek natuurlijk, hè, dat Evergreen Top 1000 Rad. Supertramp is dit en Take the Long Way Home. Wil je die helemaal horen of wil je nog een slinger?
1: Nee, ik vind Supertramp helemaal geweldig. Dat was helemaal mijn tijd.
0: Nou, dan krijg je die van ons cadeau. En dan wens ik je nog heel veel mooie schatzoektochten.
1: Dankjewel. En ik vind het erg leuk dat ik gebeld ben. En ik ben een trouwe luisteraar van jullie programma's. Ga zo door.
2: Dankjewel.
0: Ik vind jou een schat van een mens.
1: Dank je wel.

Het applaus is voor Supertramp en Take the Long Way Home. Maar het applaus is toch ook voor die fantastische Karin Rosuit-Wormen, die vandaag haar 64ste verjaardag viert. En wil je ook op de

0: je vrolijke vriend in de morgen.
1: Het is 7:07.
0: Goeiedag, Hendrik Man.
1: Maandagochtend, ja, en dan weet je natuurlijk dat we contact gaan zoeken zometeen met onze grote sportvriend Evert ten Apel, die ons afgelopen weekend, nou, je hebt het ook gezien, Stefan,
2: ja,
1: op weergaloze wijze verrast.
2: Verbaasd gelijk. Ja. Ik zag het echt niet.
1: Nee, het is ongelooflijk. Als je jou vraagt, hè, wat? Heb ik iets gemist? Ja, je hebt iets gemist. Maar zometeen halen we dat in het komende uur.
3: YouTube-maand bij Goeiedag Hendrik Man.

0: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
1: Ja, hoi.
0: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
1: Ja, dat kan goed kloppen.
0: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
1: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
0: Oké. En waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 8:00, het NOS-journaal. Dag Carolijn.
12: Goedemorgen Bert. De Duitse deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt hebben tot een politieke schokgolf geleid in het land. De AfD won daar met bijna 44% van de stemmen en het CDU werd gehalveerd. De radicaal-rechtse AfD haalde net geen absolute meerderheid, maar kan nu misschien met een radicaal linkse partij, BSW, gaan regeren in Sachsen, zegt correspondent Gien Balduk.
13: Die partij die zegt dat ze niet met AfD in zee willen, maar een zakenkabinet willen. Maar daar is niemand voor te porren. En BSW heeft ook aangegeven dat als dat niet lukt, ze ook bereid zijn AfD te steunen. En onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt deze nacht al dat er al gesprekken gaande zijn tussen AfD en BSW.
12: De AfD wil onder meer in de eerste 100 dagen asielkinderen naar aparte klassen verplaatsen, een verbod op regenboogvlaggen op scholen invoeren en wil ook de regionale omroep afschaffen. Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, meldt E-Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsen daar explosieven, waarvan één zwaar explosief niet afging. En dat was maar goed ook, zegt de burgemeester, want er hadden hele huizen kunnen worden weggevaagd. Hij ging bij de bewoners langs om te horen hoe het met ze gaat.
14: Goeiedag, ik ben Jan Hamming. Dag. En ik ben burgemeester van Zaanstad en ik kom even horen hoe het met je is.
15: Ja, met mij gewoon goed op zich.
16: Schrok je heel erg van dit alles?
17: Ja, ik heb ook 3 kinderen. Die gaan alle 3 nog naar school, dus ze zijn best klein. Ja, dus ik voel me eigenlijk niet veilig meer.
14: We moeten alles wat ons bij macht is inzetten om te zorgen dat die weer veilig wordt. Dus dat die gasten dit niet doen. Maar ik maak me ook gewoon heel erg veel zorgen over de jeugd die kennelijk wordt verleid om dit soort acties te ondernemen en misschien ook niet altijd weten wat ze doen.
12: De politie zegt dat de jonge uitvoerders meestal wel worden gepakt, maar ze willen ook de opdrachtgevers opsporen. Premier Jette en zijn Noorse collega zijn vandaag in Zeeland voor de opening van een nieuw CO2-project van kunstmestfabrikant Yara. In de fabriek in Sluiskil willen ze voortaan jaarlijks 800.000 ton CO2 uit het productieproces afvangen. Dat wordt dan per schip naar Noorwegen vervoerd en daar moet het diep onder de zeebodem worden opgeslagen. En een opmerkelijk moment in de Eredivisie. Telstar-keeper Ronald Koeman junior schoot tegen Cambuur 2 penalties binnen. Daardoor werd het 2-2 en hij schreef er geschiedenis mee, maar zelf blijft hij vrij nuchter.
18: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik zat wat te twijfelen over de hoek, maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje, maar nee. Ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, Ja, dan kan hij duiken wat hij wil, maar dan, ja, dan zit hij er gewoon in.
12: De beelden gaan de hele wereld over. Het weer geregeld zon, het wordt 23 tot 29 graden. Vanavond is er wat meer bewolking.
16: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: en toch ook een glansrijke dag voor een kinderboek. De mooiste vis van de zee. Van schrijver Marcus Pfister heeft namelijk een platina boek gekregen. Dat betekent dat er inmiddels meer dan 150.000 exemplaren van dat boek zijn verkocht. Verscheen begin jaren 90. Ik ken het persoonlijk niet echt heel goed, maar jij wel, Steven.
1: Ja, het is echt een kinderboek uit mijn jeugd. Het stond in elke klassebiep. En het boek heb ik verslonden toen ik kind was.
0: Heb je het ook gelezen?
2: Zeker. Meerdere keren.
0: Ja, het verhaal gaat over een trotse vis die leert delen om op die manier vrienden te maken. En het is een vaste waarde, begrijp ik, voor alle kinderen die momenteel opgroeien.
1: Absoluut.
0: Ja. Vanavond gaat het slotseizoen van Roosmalen en Groenteman van start. En daarmee nemen ze ook afscheid van hun praatprogramma, althans dit seizoen. Samen blikken ze op eigen wijze terug, zoals we ze kennen, op berichten in de media. Vanaf vanavond te zien om 9:10 op NPO 3.

0: dat je niet vergeten bent. Het is 13 minuten over 8 op deze maandagochtend. Graag een diepe buiging en een groot applaus voor onze sportvriend Evert ten Napel. Dag Evert, goedemorgen.
1: Bonjour.
0: Bonjour, want wat heb jij ons verrast. Afgelopen zaterdagavond in het televisieprogramma Make Up Your Mind. Zelfs ik werd overspoeld met appjes van mensen die zeiden... Bert, heb je het gezien? Hier moet je het over hebben met Evert. Want ja, voor de mensen die het gemist hebben... vertel zelf even, wat was er aan de hand, Evert?
1: Nou ja, ik was verkleed en in het programma Make Up Your Mind. Carrie zat in de jury en dat werd een zeer emotionele ontknoping.
0: Ja, nou, die ontknoping klonk zo.
2: Wie bent u?
3: Is dit mijn vader?
2: Zou het?
0: Het is

0: door jou ben ik hier. Ach, wat mooi. Wat mooi, echt ontroerend om terug te horen. Als Viva La Diva betrad jij daar het podium. Wat dacht jij toen ze je hiervoor benaderden, Evert?
1: Nou, ik wilde eerst precies weten ongeveer wat het was. De producenten die mij belden, die kende ik een beetje redelijk. En toen ik hoorde dat Carrie meedeed, dacht ik, ja. Je moet in je leven eindelijk een keer iets doen waar je niet helemaal achter staat.
0: En dat was dit?
1: Ja, ik zou dit normaal nooit doen, Bert. Ik bedoel, je kent mij een beetje. Ja. Ik ben een nuchtere Drent en... Ja, daarom ben ik nu ook naar Luxemburg gevlucht om alle...
2: alle aandacht die je hiervan krijgt. Al die vrouwen die op je afkomen. Want ze zag er echt lekker ding uit, hoor. Zo.
1: Ja. Moet ik nou volgend jaar ook op de boot, of niet?
0: Ja, ik denk dat je wel benaderd wordt, ja. Nou, er komen heel veel leuke reacties binnen via de NPO Luister-app. Super dat Evert heeft meegedaan aan Make Up Your Mind, schrijft Connie. Complimenten en respect voor Evert, vult Johan nog aan. En Hanny zegt, ja, die reactie van Carrie, die was natuurlijk geweldig. Die was buitengewoon ontroerend. Waardoor was zij nou zo ontroerd, denk je?
1: Ja, omdat ze had twijfel. Ze dacht, zou die dat doen? Zou die dat niet doen? Ze had vooraf een soort vermoeden. Ze heeft daar rond die studio in Baden rondgelopen om te kijken of mijn auto er ook stond. Maar die hadden ze op een geheime plek. Ja, die hadden ze op een geheime plek neergezet. En toen dacht ze, nee, dat doet papa niet, zulke dingen.
0: Nee. Nou ja, Mieke schrijft nog van, ik was wel verbaasd dat Carrie het niet zag. Nou, ik kon het ook echt niet zien.
2: Nee, ik ook niet. Nee.
0: Ja, hoe lang zijn ze met jou in de weer geweest? Hoe lang heb je in die visagie gezeten?
1: Een halve dag. Ja, dat zou een wel. Halve dag. Ja. Ja, dat was verschrikkelijk. Daar hou ik niet van. Maar ja.
2: Ik dacht 2 dagen, ze zag het eruit.
0: Nou, echt compliment. We hebben er echt van genoten. Dan even naar de sport. Want ja, het moment van afgelopen sportweekend gebeurde... Ja, op het moment dat jij ongeveer onthuld werd als Viva La Diva. Tijdens Ajax-PSV. De beuk van PSV aanvallen Ruben van Bommel tegen het lijf van Ajax ziet Aaron Bouwman.
1: Ja, ik heb dat teruggekeken natuurlijk, want ik zit in Luxemburg. En ik snap dat niet. Ruben van Bommel, zo'n leuke, rustige jongen. En die dat dan doet. Waarom doe je dat zoiets? Zoiets raars, zoiets geks. En scheidsrechter Van der Eyck had hem natuurlijk onmiddellijk rood moeten geven. Wat voor onzin is dat om dat met geel te bestraffen?
0: Ja, hoe kan dat? Dat echt niet diep rood. Ja. Want daar spreekt iedereen over. Hugo Borst noemt het zelfs een moordaanslag. Ben je het daarmee eens?
1: Nou, moordaanslag was in Overasselt. Dat vind ik... Maar kijk, dit soort dingen gebeuren wel vaker op een voetbalveld. Maar dit was overacted. Dit doe je niet gewoon. En nee. Die jongen, die Bouwman, die is nu een maand uitgeschakeld. En ik vind dat Van Bommel dan ook eigenlijk een maand maar niet moet spelen. Ja. Toch?
0: Ja. Ja.
1: Gelijke munt.
0: Ja, en dan verliest Ajax ook nog. Ja,
1: maar kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om met allemaal nieuwe spelers een elftal op te bouwen. Kijk, PSV is een geraamte dat staat en die vullen dat in met 1 of 2 nieuwelingen. Dat verbaast mij niks dat PSV heeft gewonnen. Dat vind ik ook heel knap trouwens. Maar Ajax heeft nog een lange weg te gaan voordat het echt een elftal wordt.
0: Zojuist had Carolijn er al over in het nieuws om 8 uur. Dat was toch een mooi moment. Ronald Koeman junior, de doelman van Telstar. Die zomaar even 2 goals scoort als keeper zijnde.
1: Ja, dat heeft hij al vaker gedaan. Hij is een penalty specialist. Hij heeft de trap van zijn vader.
0: Ja, dat zit denk ik.
1: Ja, dat zit in de genen, ja. Hij is een goede keeper. Geen uitzonderlijk goede keeper, maar wel een goede keeper. Maar hij heeft een geweldige trap. Ja. En ook met de spelvoortzettingen en dan de penalties. Ja, ik vind het echt geweldig gewoon. Mooi, man.
0: AZ, Rettekentet, bovenaan schrijf ik in de NPO Luister-app. Ja, dat was toch pijnlijk voor Heerenveen gistermiddag.
1: Ook, maar ik vind het ook heel knap van de leiding van AZ. Ze hebben er een tijdje over gedacht, wat doen we? Wat doen we met de trainer? Doen we toch niet die Echtelt of doen we een nieuwe trainer? En uiteindelijk hebben ze voor Echtelt gekozen. He, een beetje een brutaal Amsterdamse kereltje. En ja, die doet het dan toch maar. En een goed transferbeleid, goede spelers. Kees Smit niet weg laten gaan. Perrot gewoon verkocht. Meerdink in de spits. Kortom, ja, heel leuk. Ik denk niet dat ze het volhouden tegen PSV. Maar heel leuk op dit moment.
0: En je hebt zelfs ook de Formule 1 nog even meegepakt, geloof ik, hè?
1: Heb ik ook gekeken. Ja, hier in Luxemburg kun je de Formule 1 volgen. Ja, die Antonelli die van de laatste plaats gaat winnen in Monza. Het was nog mooier geweest als hij met een Ferrari had gewonnen. Ja. Dan waren die Italianen helemaal gek geworden.
0: Juist. Zeg, lekker vakantie vieren daar in Luxemburg.
1: Ja, we gaan motorrijden. We gaan naar Bietburg vandaag. Oh. Bieten ein Biet.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zeg, ik wens je daar een mooie tijd. En ja, er is maar één plaat.
1: Dankjewel.
0: Er is maar één plaat die ik kon vinden en bedenken bij jou als Viva La Diva zijnde. En dat is deze van Coldplay. Viva La Diva.
1: Yo, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.

0: Stefan, wat zit er vandaag eigenlijk in de prijzenkist?
1: Ja, natuurlijk weer rammetje vol. Je krijgt van sowieso de deur hangen als je al meedoet. Dus dat is al een bonus. Dan krijg je de sleutel hangen als je een paar goed hebt. De Omroep Max sokken natuurlijk. En waar het allemaal om te doen is, die boodschappentas.
2: Wil je daar kans op maken, geef je dan nu op. Stuur het codewoord DIVA naar de gratis NPO Luister-app.
3: Als een soort eerbetoon aan Eef de Napel.
2: Ja.
3: Goed, DIVA, nu even door.

0: over een paar weken de Evergreen Week van de jaren 80 hier op Radio 5. Ja, dan zal Culture Club ook aan de bak moeten. Do you really want to hurt me? Om 9:30 het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met ontzetting gereageerd op de forse winst van de AfD. Gisteren won de radicaal-rechtse partij met grote overmacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Dramatisch, zeggen ze bij de Groenen. En de lijsttrekker van Die Linke in de Oost-Duitse deelstaat sprak van een zwarte dag voor Sachsen. Maar de AfD doet al langer goed in de peilingen, weten ze ook bij het Duitsland Instituut.
2: Het heeft toch voor een groot deel te maken met onvrede bij kiezers. Zeker in Oost-Duitsland speelt dat een belangrijke rol. Onvrede met de landelijke regering in Berlijn. Maar wat je de laatste jaren ook hebt gezien is dat de AfD niet alleen maar een protestpartij is, maar voor heel veel mensen, wederom zeker in Oost-Duitsland, een partij waarvan ze denken dat die de problemen beter zou kunnen oplossen dan de andere partijen.
1: De AfD haalde net geen absolute meerderheid, maar kan mogelijk met het populistische BSW toch een regering vormen. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. De Indonesische dienst die de vulkaan in de gaten houdt zegt dat er een grote kans is op meer uitbarstingen. Vandaag begint een grote militaire oefening in Nederland, schrijft RTV Utrecht. En de regionale omroep waarschuwt alvast: niet schrikken als er ineens militairen uit de bosjes komen of als grote vliegtuigen laag overvliegen. Militairen uit 11 landen doen mee. En elke dag zullen ze vanaf de vliegbasis in Eindhoven vrachten en parachutisten droppen in Nederland en België. En Nederlanders sparen meer, maar beleggen minder dan andere Europeanen, blijkt uit onderzoek in opdracht van ING. Daarmee laten we wel heel veel geld liggen, zegt deze redacteur van het FD.
3: Kijk, de afgelopen 24 jaar was het rendement op spaarrekening gemiddeld 1,2%. Als je dat had belegd, had je 6% behaald. En dan hadden we...
4: Krijg je rente op rente?
3: Rente op rente. Dan hadden we 2800 miljard gehad.
0: Ja, maar dat vind ik wel een typisch geval van achteraf lullen. Dat is natuurlijk heel makkelijk, want beleggen kan toch ook een heel andere kant uitvallen?
1: Ja, beleggen moet je altijd doen met geld wat je niet, wat je kan missen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, en dan moet je het over een langere tijd dus rekenen. Dus ja, over 10, 20 jaar. Ja. Dan haal je er meestal wel meer winst uit dan als je het op een spaarrekening zet.
0: Maar in andere Europese landen wordt meer belegd. Betekent dat we weinig durf hebben hier in Nederland?
1: Ja, we zijn het misschien gewend. Er was natuurlijk altijd, ik kan me nog spaarrentes herinneren van 4, 5%. Nog hoger. En dan kon je toch lekker. Ja. Aan het eind van het jaar kreeg je wel wat geld erbij.
0: Ja. Nou ja, ik luister elke middag naar de beleggingstips bij Daniel, maar heeft ook nog weinig opgeleverd. Het weer dan voor vandaag?
1: Vrij zonnig, het blijft droog en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten.
5: Oh.

0: zelf laten.
1: Ja, dat is weer een ander spelletje dit natuurlijk, hè. The Game of Music zou ik het bijna willen noemen. Vroeger of later, dag Hans Stam uit Enter. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
1: Zit je in de taxi op dit moment als taxichauffeur?
2: Nee, ik heb een weekje vakantie.
1: En dat terwijl de schoolvakanties net weer zijn begonnen.
2: Ja, je houdt nog wat goed, hè.
1: Ja,
2: als je die later opneemt.
1: Want je rijdt kinderen in een busje.
2: Ik krijg kinderen uit speciaal onderwijs.
1: Juist. En wat maakt dat vak zo tot een feest?
2: Ja, dus je hebt altijd contact. Maar ik rijd niet alleen kinderen uit onderwijs. Ik rijd met mensen uit het ziekenhuis en noem maar op. Het contact wat je met de mensen hebt is natuurlijk wel heel erg leuk.
1: Ja, je hoort bijzondere verhalen, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Hele verhalen.
1: Ja. Welk verhaal heeft bijvoorbeeld indruk op je gemaakt de laatste tijd?
2: Ja, vooral mensen die, nou niet de laatste tijd, maar mensen die, waar de partner van is overleden, zeg maar. Daar krijg je hele verhalen van. Ja, die hebben normaal gesproken niet zoveel te praten tegen iemand anders.
1: Ja, en dan kun jij dan ook van een luisterend oor zijn.
2: Dat ben ik een luisterend oor, ja.
1: Nou, dat luisterend oor heb jij nu natuurlijk ook heel goed nodig als het gaat om het spelletje Vroeger of Later. Je weet wat de bedoeling is. In een ketting van hits, telkens aan jou die ene vraag of de plaat die je hoort Vroeger of Later een hit was dan zijn voorganger. We beginnen in 1966. Dat is 60 jaar geleden. Het jaar waarin Johan Cruijff debuteert in het Nederlands elftal.
3: In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar. Lachend zagen de Nederlandse supporters hoe Oranje in die eerste fase van de tweede speeltijd telkens opnieuw de bal naar de andere helft bracht. En in de vijfde minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
1: Vanuit 1966 gaan we verder. The Richie Family and the Best Disco in Town. Vroeger of later een hit dan 66?
2: Ik denk later.
1: Dat is goed, 1976.

0: zien.
1: Ja, ken je die nog? Harco en Bol.
2: Ja, die ken ik nog. Ja. Ja, die ken ik nog.
1: Geweldig.
2: Harry van Wegen, dacht ik.
1: Ja, klopt. Samen met Henk Spaan. Onafvolgbaar. Geweldig was dat. Tiet Veur en Pafka. Strompel. Was dat vroeger of later in 1978?
2: Oeh, ik denk later.
1: Dat is goed. Namelijk 88. En dan deze, Edison Lighthouse.
2: Edison Lighthouse, ja, die is vroeger.
1: Ja, daar ging meteen een lichtje branden natuurlijk.

0: laatste, Dusty Springfield.
1: Ja, Dusty Springfield, ja. Die is vroeger.
0: Vroeger dan 1970, dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Namelijk 1968. Nou, eens even kijken. Genoeg prijzen voor Hans, lijkt me. Hè?
3: Ja, je hebt toch al 4 goed. Dat betekent gewoon dat je zowel de deurhanger krijgt, de sleutelhanger en je krijgt de Max sokken.
1: Nou, dat is altijd fijn natuurlijk.
3: Ja, ja, toch?
1: Dank u wel.
0: Dat dacht ik ook. Eens even kijken. Welke plaat wil je helemaal horen eigenlijk?
1: Maar Dusty Springfield is wel een leuk liedje.
0: Ja? Oh, god, nou heb ik niet. Die heb ik niet. Die komt later vandaag voor.
1: Je mag ook niet voor een pafje doen. Oh, dat niet voor.
0: Daar hoopte ik stiekem op dat je dat zou zeggen. Weet je dat? Daar hoopte ik stiekem op. En dat is gelukt dus. Nou, kijk eens aan. U vraagt, wij draaien.
1: Ja, helemaal goed.
0: Hé, Hans. Mooie dag, hè?
1: Ja, bedje. Doei.

0: meisjes.
1: Ja, Ronnie laat weten dat dat in Duitsland al heel normaal is en dat dat geen enkel probleem met zich meebrengt. Dus dat is misschien nog een goede voorbode voor hier. Maar langs de prullenbakken wordt het ook altijd natuurlijk zo'n zooitje, omdat iedereen die blikjes eruit vist. En Alex heeft daar een goede oplossing voor. Dat er zijn bij sommige prullenbakken van die hangers waar je blikjes kan inzetten. Dan hoeven de prullenbakken niet opengetrokken te worden.
0: Oh, dat is een buitengewoon handige oplossing. Stefan, nog meer?
2: Ja, en net bij het nieuws in Carolijn was er namelijk een enorme vulkaanuitbarsting in Indonesië. Daar zit natuurlijk ook nu onze Carmen. Veel mensen maken zich zorgen, waaronder José, Petra en Ton. En Maya zegt, het houdt allemaal in de gaten via Polarstep bij Carmen. Ze zegt, ik ben blij dat Carmen weer gezond, grappig en wel op de studio zometeen kan zitten.
0: Nou, dat is mooi. We kunnen haar volgen op Polarsteps via Carmen Doorman. Dus neem daar gerust even een kijkje. Zometeen.

0: Samen Max.
1: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Get it!
6: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Alsjeblieft, je auto is tip-top in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
15: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
14: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen Hans. De winst van de AfD in Duitsland wordt ook in Brussel op de voet gevolgd. De partij staat lijnrecht tegenover de Europese Unie. En in de peilingen is het de populairste partij in Duitsland. EU-correspondent Kiesja Hekster zegt dat er waarschijnlijk geen officiële reactie vanuit Brussel gaat komen.
19: Maar in de wandelgangen weten we, die zorgen over deze uitslag, die zijn er zeker. Hè. Die uitslag zagen we natuurlijk ook wel een beetje aankomen, al is die groter dan verwacht. Het komende jaar komen er ontzettend veel verkiezingen aan in hele grote Europese landen. En daar wordt verwacht dat extreme partijen, zowel links en rechts, veel stemmen kunnen gaan halen. Bijvoorbeeld in Italië, Spanje, Polen. En de zorg is dan dat dit uiteindelijk ook gevolgen heeft op Europees niveau.
18: Ja, als bijvoorbeeld meer radicaal rechtse partijen gaan winnen in EU-landen, dan kan dat ook invloed hebben op hoe er bijvoorbeeld naar de steun voor Oekraïne gekeken gaat worden. Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 gewonden. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan, op een weg een aantal auto's raakte en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De onrust in het Midden-Oosten houdt aan. Libanon is dit weekend getroffen door nieuwe Israëlische bombardementen. In Jemen is het geweld opgeleid en scheepverkeer door de straat van Hormuz is volgens correspondent Daisy Moore bijna helemaal stilgevallen.
20: Nou, er zijn gemiddeld 10 schepen per dag door de straat gevaren de afgelopen 10 dagen. Volgens verschillende bronnen zouden dat er zaterdag maar 2 zijn geweest en gisteren 6. Ook zijn er dagelijks aanvallen op schepen. Dit weekend ook gebeurde dat weer een aantal keer. Het is dus allemaal met elkaar verbonden.
18: Het heeft grote gevolgen voor de olieprijs en de prijs aan de pomp. De gemiddelde landelijke adviesprijs is nu €2,71. En een Nederlandse grimeur heeft een Emmy gewonnen. Het is Arjan Tuiten voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie De Pit. De 45-jarige Nederlander maakte een realistische baarmoeder na voor een keizersnede in de laatste aflevering van het tweede seizoen van die tv-serie. Tuiten werkt al heel lang in Hollywood. In 2018 en 2020 werd hij genomineerd voor een Oscar. Het weer, het wordt vrij zonnig, het blijft droog. En de maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. En vanavond neemt de bewolking toe.
16: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Uit Strandbrooien zijn dit, de classics. Onder de hoede van Johnny Hoes van Telstar zongen ze hun Lady of Spain. En ze kregen daar waar ook nog een mooie opvolger bij. Yellow Sun of Ecuador. Radio 5, arbeidsvitamine, Hans. Nou, wat zullen we zeggen? Denk dat we lekker muziek gaan draaien tussen 9 en 12, wat je van ons gewend bent. Het heet de arbeidsvitamine. We zijn er al heel lang in de geschiedenis. En het leuke is dat vandaag ook weer aanvragen worden gedraaid van een stel collega's van de afdeling administratie van CISA. Dat is een gehandicapte instelling in Arnhem. Een aantal van ons, zegt Margot Siebem, luistert geregeld naar arbeidsvitamine in de ochtenduren met de liefde voor muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het kan dus niet ontbreken om een keer onze 20 favorieten aan te vragen, en we hopen nog lang te genieten van dit programma. Al dus Kevin, Margot en collega's. Toon en Hanny Hofmans uit Papendrecht in Zuid-Holland zetten 's ochtends ook meteen de radio aan op 5 als ze wakker worden. Ton luistert veel naar muziek. Ze doen vrijwilligerswerk samen en fietsen veel. En bovendien bezoeken ze ook nog optredens van de rock'n'rollgroep Explosion Rockets.

eigenlijk een vroege rapper, die Neil Christian. Hij had een band met Jimmy Page en Richie Blackmore, maar hij schreef deze One Hit Wonder op zijn eigen naam. That's nice, Neil Christian. Daarvoor Cool in the Gang met Get Down on It. En de Beach Boys hoorde je met Sloop John B. Zo'n beetje het bekendst bezongen sloepje. Met the worst trip I've ever been on. Maar dan had je dit nog niet gehoord.

Sucro Fornaciari met De Vlucht in Volo. We kijken helemaal in de ziel van hem, terwijl hij van zijn Angela scheidde. Een hele verdrietige periode waar hij muzikaal goed mee uit de voeten kan. Want als je ellende beleeft, dan kun je daar betere muziek van maken dan wanneer je goed in je vel zit, hoor je wel eens in de kunst. Suspicion van Terry Stafford hoorde je. Een mooie Elvis-kloon. En Bonnie Sinclair kwam even voorbij. Dit is Majority One met Because I Love...

5 van NPO Radio 5.

creëert lekker veel opwinding daar in het Motown-eske plaatje. Love Really Hurts Without You. Dat is de eerste keer dat we van Billy Ocean hoorden. En vanochtend hoor je hem in de Arbis Vitamine. Note to Self is van Douwe Bob. Daar hebben we deze week de schijf van 5 mee. En de weken erop ook. En de Majority One hoor je met Because I Love. En dit is Eddie Cochran.

Alphen Vliet met, ja, mooi hoor, de meest comfortabele herinnering die je op kunt roepen eigenlijk. Maar je vader achterop de fiets met je wang tegen die jas. Wie heeft dat niet meegemaakt inderdaad? En hij weet de weg. Alone van Hart hoorde je. Dat is een van die rock ballads die je in de jaren 90 veel op de radio had. En we hoorden Three Steps to Heaven van Eddie Cochran ook nog. Dit is Padre van George Baker.

De Engelse net als toen van Corrie Bocker zou je kunnen zeggen. Mary Hopkin was dat. Ze was 18 jaar en ze werd begeleid door een mooi kinderkoor. Those Were the Days. En daarvoor ook Padre van George Baker. Het was een trilogie die hij destijds maakte. Met onder meer ook Fly Away Little Paraguayo, Una Paloma Blanca. En dat Padre ging over een Zuid-Paraguayaan die zich zorgen maakt dat er geen regen valt. Dat zijn dieren sterven in het hete zand. Vrede vinden bij het aardse lijden, dat was het thema daarvan.

0: NPO Radio 5.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana. NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
14: Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen er zo weinig spullen het gebied in. Israël laat die goederen niet binnen. En daarom raken medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen op. Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. Grote verliezer bij de verkiezingen in het Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU, de aanhang van de Christendemocraten halveerde. Grote winnaar is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. EU-correspondent Kiesja Hekster zegt dat er in Brussel met grote zorgen naar de uitslag wordt gekeken. Want in meer Europese landen groeien extreme partijen.
15: En bij de middenpartijen is de overtuiging dat de EU juist verzwakt wordt als die partijen aan de flanken te groot worden. Nou, die partijen staan dan bijvoorbeeld heel negatief tegenover de hulp van Oekraïne. Ja, en dan is er dus maar één antwoord. Die middenpartijen in de EU-landen, die moeten zorgen dat zij antwoorden zien te vinden op die populariteit van de extreme partijen. Maar dat blijkt keer op keer ontzettend moeilijk.
14: Het forse verlies van het CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Omdat die app jongeren zou aansporen hem zo vaak mogelijk te openen. Zo kun je bijvoorbeeld punten scoren als je vrienden dagelijks een berichtje stuurt. En ook de streakfunctie leidt tot verslaving, zegt NOS Stories.
16: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
14: De stichting die achter de aanklacht zit wil dat die verslavende functies kunnen worden uitgezet. En ook in Nijmegen mag je binnenkort op diverse wegen nog maar 30 kilometer per uur rijden. Nou, onder de inwoners zijn de meningen daarover nogal verdeeld, hoorde Omroep Gelderland.
17: Prima. Veilig.
18: Er wordt hier echt belachelijk hard gereden.
17: Geen 50, maar 70, 80, dat gebeurt ook.
19: Maar wie rijdt de 30? Ik rijd nooit geen 30. Dan kijk ik naar ze voor die fiets kopen.
17: Ze fietsen ook al op laat. En wij laten op, dus er ligt aan het handje.
20: Ik vind het goed dat 30 wordt.
21: Het is maar 20 kilometer lager, dus.
22: Ja, veiliger.
20: Ja, precies. Het maakt niet uit, mee met je langer onderweg.
13: Nou, lekker fietsen toch?
14: Ja. Het weer, geregeld zon. En het wordt 24 tot 29 graden. Vanavond neemt de bewolking toe.
13: Dankjewel.
12: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Arie Kleingeld, de manager van Heintje, die had ze onder contract. En die zorgde dat deze man uit Manchester hun Vets Domino cover tot in lengte van jaren konden herinneren. Hello, Josephine. Radio 5. The Scorpions. Dit zijn de arbeidsvitamine vanochtend met de aanvragen van Toon en Hanny Hofmans uit Papendrecht, die onze lijst sturen omdat de radio's morgens bij het wakker worden al op 5 gaat. Het duo doet vrijwilligerswerk en zoals zo vaak luistert de mannelijke helft van het tweetal waarschijnlijk het meest naar muziek. Het lijstje ligt hier op tafel. Net als het andere deel van de aanvragen gaat naar CISA, afdeling administratie Duiven, waar Margot Siebem namens Kevin en andere collega's hun favoriete 20 nummers aanvragen. En de liefde voor muziek voert ook bij hen van de jaren 60 naar de jaren 70.

0: The Shoes, met een wereldtentoonstelling die in het liedje van het Shoes een meisje is. Osaka. Of een restaurant, mag ook Japans eten. Eyes Without a Face van Billy Idol hoorde je. Dat ging over een plastisch chirurg die bij een auto-ongeluk het gezicht van zijn geliefde dochter verminkt ziet. Waarna die dan bij andere vrouwen gelaatstrekken chirurgisch gaat verwijderen om ze aan te brengen op het mismaakte gezicht van zijn dochter. Ik had het nooit achtergezocht, maar dat is waar Billy Idol over zingt. Daarvoor Roll Over Lay Down hoorde je ook nog live. Status quo.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: We puzzelen vandaag met Elvis, die staat in de fik. En hij zingt, hoo, hoo, hoo, I feel my temperature rising. Help me, I'm flaming. It must be 109.
1: 1.
2: I feel my temperature rising.
1: 2.
2: Hoo, hoo, hoo.
1: 3.
2: Help me, I'm flaming.
1: 4.
0: Nou, lijkt me een leuke maandagpuzzel dit. Via de NPO Luister-app kun je reageren en dan win je misschien wel het puzzelboek van arbeidsvitamine dat we rond dit spel altijd weggeven.

0: Een melancholieke blik op zaken die niet te rijmen zijn. En dat was destijds ook al zo. Het blijft een fantastisch nummer. En een mooie zang van Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. En dan niet te vergeten ook het mooie arrangement eronder. Ik kan er erg van staan te genieten als ik het draai. Als het avond is van Suzanne en Freek, en behoorlijk nog Tom Jones voorbij komen.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: En daarvoor legde ik ook nog even de puzzel uit. Dat doet Ron uit Arnhem-Muiden nu wel mee. Dan Ron, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hans.
0: Goedemorgen. Lekker vroeg opgestaan vanochtend?
2: Ja, ik ben er altijd. Ik ben nu jaren gepensioneerd, maar ik kom elke dag rond 7 uur eruit.
0: Echt waar, ja? Waarom zo vroeg dan? Ja. Je kan lekker blijven slapen.
2: Nou, ga ik lekker even wat lezen, mijn krant nog even uitlezen en dan ga ik fietsen.
0: Ja.
2: Maar nu heb ik het even wat later, want ik heb vanochtend bloed af moeten laten nemen voor mijn jaarlijkse APK. Dus ik ga nu wat later fietsen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, zo is dat. Ja, daar heb je dan ook af en toe een werkje aan natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: En dan zit je lekker naar arbeidsvitamine te luisteren en dan hoor je Elvis Presley in de fik staan met ja. I Feel My Temperature
2: Burning
0: Rising.
2: Love.
0: Burning Love. Ja, leuk nummer voor je.
2: Ja, ik vind dat ook eerlijk mag zijn en een van zijn allerbeste.
0: Een van zijn allerbeste zelfs?
2: Ja, wow. er zit lekker tempo in, een lekker op tempo nummer en ik hou ervan.
0: Ja, dat snap ik wel. Het heeft een enorme leuke energie. Nou, laat eens weten wat jij ervan gemaakt had dan.
2: Ja, ik ben eruit gekomen. Ik dacht alleen nummer 2 en 1 zijn omgedraaid. Dus 2, 1, 3, 4.
1: 2. 1. 3. 4.
0: Nou, dan moeten we dan geen tijd meer aan verkwanselen.
2: Nee.
0: Want je hebt hem hartstikke goed. En dat betekent dat je het puzzelboek voor arbeidsvitamine thuis krijgt.
2: Dankjewel.
0: En on top of everything, we're going to play the record. Zoals Elvis zegt.
2: Oké.
0: Dankjewel, Ron.

I'm the Wanderer zong Dion. En hier spiegelt hij zich aan een vrouwelijke equivalent daarmee. Run Around Sue was dat. Voor Some People van Cliff Richard. Die de hele jaren 80 zo'n beetje aan de zijde bleef van Alan Tarney als producent. En Burning Love was de puzzel van vandaag van Elvis Presley. Er komt een mooi boek uit waarschijnlijk over Benny Nijman. Dat is geschreven door Ben Holthuis. En de vriend van Benny Nijman. Dat zal zo ongeveer rond november verschijnen, mag ik aannemen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar. Want we draaien hem nog heel regelmatig, Benny. Ook hier weer met Oda Maastricht.

astrologie. Ze noemde zich Space en elektronica deed zo'n beetje haar intrede. Want je had ook Giorgio Moroder en Jean-Michel Jarre en Kraftwerk die de pioniers waren in dat hele genre. En je hoort er niet zo heel veel meer. Dit zijn de Rolling Stones met een saxofonist die niet zo lang geleden is overleden. Sonny Rollins. Wat kan die man toeteren? Heerlijk. Maar eerst de mannen zelf. Waiting on a Friend.

0: alsjeblieft, je auto is tip-top in orde.
1: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NAV.
2: En waarom NAV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: De olieprijs schiet vanmorgen weer hard omhoog. Dat komt doordat er dit weekend nauwelijks nog schepen voeren door de straat van Hormuz na nieuwe aanvallen van de VS en Iran over en weer. Door de stijgende olieprijs is ook benzine weer duurder geworden, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis.
22: Die staat nu op €2,71 voor €1,95. En dat was eind augustus was dat nog €2,60. Dus ook daar gaat het flink omhoog. En dan kijk ook nog even naar de diesel. Die staat nu op €2,68 per liter. En dat was een week geleden, eind augustus, nog €2,56.
21: Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder oplopen. De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zijn pas over 2 maanden, maar in sommige staten zijn de eerste stembiljetten voor het stemmen per post de deur al uit. Voor president Trump een doorn in het oog, want hij claimt dat stemmen per post leidt tot grotere fraude. Hij wil dat de postdienst gaat bepalen wie er wel of niet mag stemmen via de post. Nou, een rechter houdt Trump voorlopig tegen, want het gaat in tegen hoe verkiezingen in Amerika werken, zegt correspondent Rudy Bauma.
0: In de VS gebeurt dat decentraal. De staten zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar door die postdienst zo'n grote rol te geven, zou de organisatie dan eigenlijk wel onder federale regie komen, in ieder geval deels. En Trump die kan dan ook invloed uitoefenen op de US Postal Service. En het is ook 2 maanden voor de verkiezingen. Dus ga nu nog maar verkiezingsregels aanpassen. Dat zou toch naar verwachting een enorme chaos opleveren.
21: Trump wil nu dat het Hoge Rechtshof een uitspraak doet over het veranderen van het poststemmen. Het zijn vooral democratische kiezers die via de post gaan stemmen. De dinsdag en donderdag zijn in Nederland nog steeds de populairste dagen om op kantoor te werken. En het lukt werkgevers niet om dat te veranderen, omdat mensen dit nu eenmaal zo gewend zijn. Het gevolg is dat het op dinsdag en donderdag erg druk is op de weg en in de trein, terwijl er op andere dagen meer ruimte is. En vanaf deze week kun je in Den Haag met de nieuwe Tina-trams mee. Straks rijden er 62 en ze vervangen de oude rood-beige trams. Omroep West mocht alvast mee met een rit voor genodigden.
1: De reizigersvereniging Rover ook aan boord. Ik zie hele enthousiaste blikken.
3: Zeker, dit is voor de reiziger echt een enorme verbetering. Want nu kunnen ook mensen die met een beperking de tram gebruiken die de oude GTL niet kunnen gebruiken. Maar ook als je een koffer bij je hebt of een boodschappenwagen, je loopt er zo in.
1: Hij wil in de Tina zitten, denk je, mee reizen?
23: Ja, zeker.
21: Je moet even bijkomen, Hans.
20: Even de tram voorbij.
21: Buiten geregeld zon en droog en het wordt maximaal 29 graden.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Rose Garden bleek in te spelen op emoties in de samenleving in 1971. In Amerika kwam uit de Vietnamoorlog, waar het van probeerde te herstellen. En de boodschap dat je dus iets uit het niets kan creëren, dat sprak aan. Zeker

kwam uit de Vietnamoorlog, waar het van probeerde te herstellen. En de boodschap dat je dus iets uit het niets kan creëren, dat sprak aan. Zeker omdat een vrouw erop stond. Lynn Anderson. In de Irish Vitamine, met vandaag aanvragen van CISA. Dat is een instelling voor gehandicaptenzorg in Arnhem, met een administratieve afdeling waar collega's als Margot en Kevin werken. En we krijgen ook van de andere collega's de groeten. En Toon en Hanny Hofmans uit Papendrecht, die vrijwilligerswerk doen, maar ook van fietsen en van muziek houden, die hebben hun lijst hier op tafel.

De goedlachse zwarte blues-gitarist Robert Cray en zijn band. Don't be afraid of the dark. Daarvoor iets wat onvergelijkbaar was destijds toen het uitkwam. Lieutenant Pigeon, dat was een soort orkestje met militaire drums en fluitspel en twee piano's die dan de nadruk leggen op de 2 en de 4 in plaats van de 1 en de 3. En nergens is een plaat gemaakt die beschimmeld oud deeg heet, zoals Moldy Old Dough uiteindelijk heet ook. Beschimmeld oud deeg, ze doen het ook nog met zo'n enorme grom ook zeggen. En er zat een moeder in die band trouwens ook van een van de bandleden, dat weet ik nog wel. Zo'n oud omaatje in mijn jeugd tenminste, maar ze zal een jaar of 40 geweest zijn, want zo gaan die dingen altijd natuurlijk. Je hoort hier Tony Ronalds uit Spanje met Help, Get Me Some Help.

Elisabeth List die leefde met schrijver Sees Notenboom eind jaren 60. En toen dit op de radio was, toen was de literaire smaak van Sees en de nieuwsgierigheid van Elisabeth deed een eigen beetje een oren hangen naar dit Bachiaanse stuk, waarvan de tekst ondoorgrondelijk was en eigenlijk nog steeds niet te vatten is wat dat betreft. Maar dat is een mooi bewaard geheim in de tijd. Broken Harem, ze waren niet de enige natuurlijk ook. Hoe van Nielsen en Miss Montreal hoorde je. En Tony Ronald met Help, Get Me Some Help. Arbeidsvitamine met America, Sister Golden Hair.

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Dave Skinner en Andrew Rose, die duo met z'n vieren op de hoes gespiegeld, waardoor ze letterlijk twice as much leken, want zo heette de band. En de manager van de Rolling Stones die liet ze hun tweede hit zelf schrijven, want die eerste was Sitting on a Fence, die was aangeleverd door de heren Jagger en Richards. Maar dit was van hunzelf, dus twice as much met True Story. Daarvoor Rolls Royce. En dit is muziek uit Kaatsheuvel. Highway, bekend van Kiddy Kiddy Kiss.

I don't deserve this, but darling, you look perfect tonight. En hij meent het ook volgens mij. Ed Sheeran was dat met Perfect. Daarvoor hoorden we ook nog Give Up Your Guns van The Boys. En dit is Dusty Springfield. Zij neemt ons terug. Maar we waren al zo ver terug. Waar naartoe?

plaat niet gehoord hebben. Het waren de aanvragen vandaag van de CISA, afdeling administratief handelingen in Duiven. En dan vooral van de collega's allemaal daar. En Toon en Hanny Hofmans uit Papendrecht. Dat waren arbeidsvitamine. Deze stond er ook nog op. Daar hoor je wel heel eventjes nog wat van. Maar morgen zijn we weer met nieuwe vitamine. En dan hebben we ook weer gezellige popcorn voor je. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana? NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka?
8: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
16: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 12:00, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. De publieke omroep vraagt minister Letschert van Mediazaken alsnog om de vergunningen in te trekken van Omroep Ongehoord Nederland. Er is genoeg juridische grondslag voor, zegt de NPO. Vorige week zei de toezichthouder op de media al dat Ongehoord Nederland niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen. Aanleiding was een uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. Morgen wordt een besluit van de minister verwacht. Oud-premier Rutte is vandaag weer aan het woord in de laatste week van de parlementaire enquêtecommissie over corona. Hij wordt onder meer aan de tand gevoeld over de extra beperkende maatregelen. Die waren volgens Rutte niet nodig geweest als iedereen zich gewoon aan de regels had gehouden.
1: Dat is onvermijdelijk. Niet iedereen houdt zich altijd aan alle maatregelen. Dus uiteindelijk gaat het virus zich toch verspreiden. Moet je maatregelen nemen. Maar dit is zo'n dilemma tussen volledige verantwoordelijkheid bij de samenleving leggen en toch ingrijpen. En dan komt het tweede dilemma. Als je ingrijpt, en dat is het dilemma tussen het ingrijpen, dus de zwaarte van de maatregel en het effect van die maatregel.
20: Rutte zei verder dat de avondklok ervoor heeft gezorgd dat de zorg het heeft gered. Was die er niet, die avondklok, dan was het volgens hem helemaal fout gegaan. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het Openbaar Ministerie daar bekendgemaakt. Vrijdag zei de politie dat ze een klopjacht had geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet in Duitsland. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Ja, het is lunchtijd en dan gaat soep er ook altijd wel in. En dat vinden ze ook in Amsterdam-Noord. Daar was het internationale soepfestival. Je kon er soep uit onder meer de Dominicaanse Republiek, Marokko of Frankrijk proeven. En de bezoekers, ja, die konden munten uitdelen aan hun favoriet.
21: Wij houden van soep maken. Het is om te beginnen heel erg leuk en gezellig.
22: Verenigd mensen en dat is wel leuk om te zien.
23: In deze soep is dat heel veel lekker gezond.
24: De eerste is goed gekeurd.
25: Ja, eerste.
23: Met bruine bonen en vlees, maar heel veel groenten erbij.
26: Ik vind het helemaal een te gek festijn.
27: Wat is jullie favoriete soep tot nu toe?
28: De tomatensoep.
29: Erwtensoep of deze? Linzensoep.
30: Wil je nog een beetje soep? Ah, oké. Okay.
20: Ja, de winnaar was de vissoep van een plaatselijk restaurant. Dat kreeg de meeste punten. Het weer vrij zonnig. Het is 24 tot 29 graden. Nu wordt gezegd dat dat de laatste zomerse dag is. Vanavond neemt de bewolking toe en valt lokaal een bui.
19: Dankjewel, Carolijn. En tot zometeen.
20: Tot zo weer. Ja.
31: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: maar dit was het originele 1978, Chaka Khan. Nou, goedemiddag en van harte welkom.
1: Gezellig.
0: Ja, dat denk ik wel. Eet smakelijk, we hebben hier de allerbeste evergreens. En zometeen even bellen met Joost Hofman. Die gaat samen met zijn vrouw, Barbara Sloessen. Actrice natuurlijk, uit bekende series. En ze speelt nu volgens mij in de Videoland-serie over Marco van Basten, Basta. Gaat hij theater in, maar hij heeft zelf ook een prachtig nieuw liedje gemaakt. Daar ga ik me zo meteen even over bellen. En Sabine, die timmert al wat jaren aan de weg als zangeres. En ik kwam haar ooit een keer tegen op een boot, vertelde ik je net nog. Ik weet niet meer precies waar het was, in de Amsterdamse wateren volgens mij. En toen vertelde ze over haar liedjes. En ik zei, nou, als je echt een goed liedje maakt, kom dan een keer gezellig lunchen. Nou, en dit is zover. Zometeen gaan jullie het ook horen. Maandag 7 september, dit is Lunch Lekker.

0: een herrie, zeg maar, mijn broodje kaas. Is dat nou nodig? Dat jij Gaals bent, wel een lekker liedje hoor. De Freeze Frame was dat. En dan heb je van Ines dat de sokken binnen zijn. En ze heeft er ook een fotootje bij gedaan. Zo ga ik de honden uitlaten. En dan zien wij dus inderdaad op de enkel het oranje Omroep Max logo. Daar luister je ook naar. Dit is NPO Radio 5, een nieuwe aflevering van Lunch Lekker. Op de maandag, eet smakelijk. En ik heb Joost Hofman aan de telefoon. Toch wel vriend van de show. Joost, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag vriend.
0: Hoe is het met jou?
1: Ik ben een beetje ziekjes geworden op de eerste vakantiedag. Maar dus ik hoop dat het met jou beter gaat.
0: Ja, nee, ik ben niet ziekjes of zo. Ja, nee. Dat ik weet, laat ik het zo zeggen. Ik voel me prima.
1: Nou, dat is mooi. Goed om te horen.
0: Eerste dag vakantie, waar ben je dan?
1: We hebben even een huisje in het bos gehuurd. Want we moeten nog een deadline halen voor een theatertour en een boek dat zijn opwachting maakt. Dus wij dachten, we trekken ons even terug in de bossen van Gietmen in Overijssel.
0: Oh, wel mooi.
1: Ja. Ja, nou ja, ik kan nog herinneren dat wij vorig jaar lekker een drankje op Ibiza aan het doen waren. Dus dit is wel even weer de andere kant.
0: Ja, nee, maar dat is ook leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, toch? En ja, dan ben jij samen met Barbara Sloessen natuurlijk, jouw, de moeder ook van je kind.
1: Ja, zeker, ja. En ja, mijn vriendin nog.
0: Ja, ja, je vriendin. Zijn er altijd al plannen eigenlijk?
1: Nee. Laten we nog niks aanwakkeren. Nee. We hebben nu net een zoontje gekregen.
0: Ja.
1: Een hond hebben verbouwd. Ik vind het even genoeg zo.
0: Ja, nu nog trouwen erbij. Dat wordt te veel voor jou, hè, Joost.
1: Ja, dan wil ik ook wel dat die kleine het kan meemaken.
0: Hoe is het met die kleine eigenlijk? Hoe bevalt het vaderschap?
1: Ja, gaat heel goed. Het gaat heel goed. Hij begint nu te kruipen, dus ik moet opeens opletten. Want ik zat net even, had ik hem op mijn kleed gelegd. En toen ging ik even op mijn telefoon kijken. En toen was hij opeens onderhoek. Zat hij al bijna in ommen.
0: Ja, je moet het allemaal goed in de gaten houden, ja. Even over die theatershow Ouder Worden. Dat gaat over verwachtingen, kwetsbaarheid en liefde. Dat ga je samen met je vriendin dus doen. Met een boek er ook bij. Hoe ver zijn jullie? Wanneer moet het in première eigenlijk?
1: Ligt eraan of de uitgeverij meeluistert. Want dan zou ik zeggen heel ver, bijna klaar. maar tegen jou kan ik zeggen dat er nog wel wat hoofdstukken geschreven moeten worden. En theatertour zijn we ver op weg. We zijn begonnen met repeteren. 6 november begint die in Bergijk. En dan gaan we door naar Amsterdam, Arnhem, Utrecht. Nou ja, heel veel steden.
0: Nou leuk, dan hebben we binnenkort wel weer even contact over.
1: Kom je kijken?
0: Ja, nee zeker. Ik wil het wel even zien. En ik heb Barbara ook al gezien in de Basta, over Marco van Basten natuurlijk.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, echt goed.
1: Ja. Ik vond, nou ja, jij bent natuurlijk ook groot liefhebber. Ik vond die eerste scène van die eerste aflevering, dat vond ik echt kunst. Hoe ze die beelden gesneden hadden.
0: Ja, mooi hè? Ja, je bent natuurlijk ook nog steeds bezig met de sport en met het voetbal in het bijzonder.
1: Ja.
0: Want zijn daar nog nieuwe plannen voor? Want ik zie jou meestal dan wel ergens op een zonnig eiland aan een mooie tafel zitten met Robin van Persie en andere grote voetballers.
1: Ja, dat was een tot nu toe eenmalige reeks. Maar er zijn wel weer plannen om nieuwe kleine mini-documentaires te maken met sporters en artiesten. Dus dat, daar heb ik ook wel zin in.
0: Ja, want ik begrijp dat Jutta Leerdam zich ook heeft aangesloten, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Dat doe ik sinds kort dan voor Sports Entertainment Group, zeg. Het management in de Benelux van.
0: Wat leuk.
1: Dus het is erg variërend allemaal.
0: Ja, man, dat is hartstikke leuk. En nu in het bos even aan de slag met de theater door Ouder Worden. Ik ga je ook niet lang ophouden, maar ik ga natuurlijk even een nieuwe plaat draaien. Terug naar Geluk.
1: Ja.
0: Ik vind dat jij wel eigenlijk nu wel een beetje je eigen sound hebt gevonden.
1: Maar dat vind ik leuk om te horen, want ik was zo lang naar op zoek.
0: Ja.
1: Ja. En dan krijg je altijd, als je begint, hè, heb je nog labels of ga je nadenken over wat mensen leuk zouden vinden, waardoor je eigenlijk jezelf voorbij gaat. En dit is eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van ja, dit wil ik maken. Dit is waar wel mijn hart ligt.
0: Ja, en ik hoor in jouw teksten, dat had ik al eerder toen je hier ook een keertje was om gezellig mee te lunchen. Je wil wel liedjes schrijven die ergens over gaan, hè?
1: Ja, ik schrijf ook wel eens voor anderen. En wat me soms opvalt is dat er dan zeker nu met de huidige TikTok-generatie zonder als een boomer over te komen. Moet het toch allemaal wat sneller en vluchtig. En ik neem 1 glas wijn, want het wordt de avond zo fijn, weet ik veel. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En dat heb ik zelf ook genoeg geschreven. Maar ik dacht, ja, ik vind het nu wel eigenlijk mooi, zeker ook als ik naar andere muziek luister. Nee. Ik ga toch meer op de teksten letten en hier is toch mijn boodschap zit erin.
0: Ja. Terug naar geluk heet het liedje. Ik ga hem draaien. Maar wat betekent voor jou dan terug naar geluk, Joost?
1: Het is eigenlijk dat ongrijpbare, melancholische gevoel. Dus ik wil hem eigenlijk terugkaatsen en vragen wat jij, wat dat voor jou is. Ik denk misschien in 1995.
0: Gaan we niet die melancholie-knop bij mij indrukken? Dan is het zo 2:30 en hebben we nog geen liedje gedraaid. Dus,
1: maar dat is dus wel eigenlijk waar het om gaat. Het is ook als je als luisteraar naar luistert nu, dan hoop ik dat je even terug kunt gaan naar dat moment waarvan je nu denkt, ach jezus, was dat een goede oude tijd. Terwijl je eigenlijk niet realiseert dat over een tijdje vandaag weer die goede oude tijd is.
0: Ja, maar de goede oude tijd is ook vandaag inderdaad, ja.
1: Precies.
0: Zeker.
1: De goede nieuwe tijd.
0: Joost, knap snel op en geef je vriendin een dikke knuffel en die kleine goed in de gaten houden.
1: Ga ik allemaal doen.
0: Ik ga jou complimenteren met je nieuwe single en ik draai hem graag. Terug naar geluk.
1: Dankjewel vriend, we spreken.
0: We maken een mooie dag van.
1: Jij ook, hoi.
0: Joost Hofman, voor het eerst hier in Lunch Lekker met zijn nieuwe single.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: We gaan naar Deurne. Daar woont de enige echte Sjaak van Diezen.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hey Sjaak, hoe is het?
2: Goed, hartstikke goed. Lekker buiten in de zon. En dan zo'n leuk muziekje erop. Heerlijk.
0: En dit ook.
3: Dus je hoort bij hem een gegeven moment echt zo... Wil jij weten hoe het danst?
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

Ouder worden, de voorstelling van Barbara en Joost, die gaat vanaf 6 november tot en met half januari door het hele land. En Jorden, de nieuwe single van Joost Hofman, het heet Terug naar Geluk. En dit was Dolly Parton. Blijft goed natuurlijk, dat liedje. En dat heette Jolene. Het is lunch lekker voor de maandag vandaag. Oh, ik ben het helemaal vergeten. Hoera, het is weer maandag. En alles komt goed vandaag, lieve mensen.

0: in Los Angeles.
1: Nou ja, kroeg, dat zeg ik dan weer verkeerd natuurlijk. Ja, het is een Grand Café. En daar treedt Christopher Cross ieder weekend nog op. Doet hij twee optredens op vrijdag en zaterdagavond. Doet hij dit liedje ook in zijn eentje op een gitaar. Het heet All Right. Het laatste nieuws nu, het is 12:30 met Carolijn natuurlijk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In het Servische Belgrado is het druk geworden in aanloop naar de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Duizenden mensen zijn samengekomen bij de kerk waar Mladic ligt opgebaard om daar een laatste eer te bewijzen. En maar enkele van hen verwijzen expliciet naar zijn oorlogsverleden. Bij een vuurwerkexplosie bij een kerk in Mexico zijn zeker 10 doden gevallen. Ruim 60 mensen raakten gewond. Bij de kerk was een festival aan de gang waar een vuurwerkshow onderdeel van zou zijn, maar het vuurwerk explodeerde voortijdig. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van uiterst rechtse politici in Europa klinken de felicitaties, maar anderen zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en ook de rest van Europa. De Franse minister van Financiën spreekt van een populistische golf.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
2: Ja, in Tilburg is de ontsnapte serval Django weer terecht. Hij ontsnapte deze Afrikaanse katachtige dit weekend. En ja, Django heeft in ieder geval 2 slachtoffers gemaakt. 2 kippen van de buurvrouw. En hij werd vanochtend in haar achtertuin gevonden.
4: Maar hij lag gewoon met die kip te rollen.
5: Welk nummer is dit?
4: Goed zo, ja. Komt je eten.
5: Kom hoor.
6: Hey, Django eten? Eten?
2: Het is geen lievertje.
1: Nee, horen niet, nee.
2: En de buurvrouw vindt het jammer dat ze haar kippen kwijt is, maar niet heel erg, zegt ze tegen Omroep Brabant. De natuur doet zijn werk, hij ruikt gewoon al maanden mijn kippen en daar is hij op afgekomen, zegt ze.
1: Maar ze heeft toch niet die kippen aan het beest gevoerd? Of
2: nee,
1: wel?
2: Dat niet. Maar ze zag opeens een paar veertjes in de tuin liggen en ja, toen was het al te laat. Vorig jaar zorgde Django ook wel eens voor opschudding na een ontsnapping. Toen struinde hij uren door tuinen en over daken. Dat hebben we toen ook wel gehad.
1: Oh ja, dat weet ik nog wel, ja. Nou, ik heb het idee dat het dan deze week, vorige week ging het de hele week over paarden.
2: Ja, dat jij denkt dat het de hele week over...
1: Nou, dat...
2: Dat kan niet. Ik ben niet voor de poes. Ik ga gewoon wat anders regelen.
1: Oké, heel graag.
2: Het weer vrij zonnig. Het is 24 tot 29 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en valt er lokaal een bui. Morgen bewolkt, ook buien, koeler, maximaal 22 graden.
1: Oké, dankjewel. Dat was Carolijn Bari. Altijd hier bij Lunch Lekker met het dierennieuws zo rond 12:30. En wat leuk dat je er weer bij bent. Goedemiddag.

0: The Evergreens, You're to You.
1: La la la la la la la la la.
0: NPO Radio 5 met Egbert Humperdinck. Zo, twee keer een fragment van een heel beroemd liedje, Groovy Kind of Love. De eerste is van Phil Collins.
2: Nummer 1.
0: En de tweede is van The Mindbender.
2: Nummer 2.
0: Nou, daar komt hij dan weer, hè? De dubbeldekker quiz. En de vraag is, wie waren er eerder? De Mindbenders, of was dat toch Phil Collins? Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Je kunt het doorgeven via onze NPO luisteraar. Dan ben je binnen een paar seconden hier op het beeldscherm in de studio. En wie weet, spelen wij dan zometeen de quiz samen. 3 vragen en te winnen. Ook vandaag weer.

0: Ook al bestaan ze niet meer, ze blijven toch de beste band van Nederland. De Golden Earring was dat. En Back Home. En daar is hij weer, de dubbeldekker quiz met 3 vragen en de lunch lekker kaas gaan weer te winnen. We gaan spelen met Mathieu uit Hendrik Ido Ambacht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Maar daar ben je niet op dit moment, hoorde ik net.
1: Nee, we zijn op vakantie in Limburg, in het mooie Mechelen.
0: Oh, dat is ook prachtig. Ja, iedereen is maar met vakantie. Ik had net Joost Hofman, die zanger aan de telefoon, die zat ook ergens in een vakantiehuisje.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, nee, zeker. Het is je van harte gegund. Maar ik dacht dat iedereen wel weer een beetje aan de slag was.
1: Nee, we gaan altijd in september.
0: Ja, je hebt gelijk ook. En het is best wel lekker weer, toch?
1: Het zonnetje schijnt in lekker.
0: Nou, goed zo. En misschien wel een kaasschaaf te winnen vandaag, Mathieu?
1: Ja, wie weet.
0: Laten we bij het begin beginnen. Wie was er eerder met A Groovy Kind of Love? Was dat dubbeldekker 1 Phil Collins of dubbeldekker 2 The Mindbenders?
1: Dubbeldekker 2.
0: Ja, in de jaren 60 was dat al, hè. Je hebt de Omroep Max sokken gewonnen.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, ik weet niet of je het hebt gehoord, maar Ines kreeg ze vandaag of gisteren binnen.
1: Gisteren?
0: Ja, die heeft ze. Ja, we hebben dan zo'n speciale koerierrijder met sokken.
1: Oh.
0: Ja, onderschat ons niet nou.
1: En nee.
0: Ines wilde ze vandaag aan, dus dat gaan we dan fixen.
1: Zitten ze lekker?
0: Nou, dat weet ik niet. Volgens mij wel. Ze stuurde een fotootje en het zag er goed uit. Dus ik hoop dat ze jou ook passen en ook lekker zitten. Want jou laat het ons maar weten tegen die tijd.
1: Ja, is goed.
0: A Groovy Kind of Love was vanuit de Mindbenders al een hele grote hit natuurlijk. Maar onder Phil Collins werd de cover toen wereldberoemd. En dat was dankzij een film. En welke film was dat? Antwoord A, Against All Odds. Antwoord B, Buster. Of antwoord C, Risky Business.
1: Ik denk antwoord B.
0: Jij denkt B, hè? Ja, dat klopt ook. Against All Odds zat in Against All Odds, zo heette die film ook. En Risky Business, daar zat In The Air Tonight in van Phil Collins.
1: Oh, dat wist ik dan niet.
0: Nee, maar de vraag heb je goed beantwoord, want in Buster staat A Groovy Kind of Love. De Mindbenders die heten oorspronkelijk eigenlijk wel anders. Wat was de naam voor zij als de Mindbenders verder gingen? Was dat A, Wayne Fontana aan de Mindbenders? Antwoord B, Eric Stewart aan de Mindbenders? Of antwoord C, Herman en de Mindbenders?
1: Oeh, dat wordt een gok. Ik denk de laatste.
0: Jij denkt Herman en de Mindbenders?
1: Ja.
0: Dat denk je echt, hè?
1: Ja.
0: Nee! Dat is niet goed natuurlijk, Herman en de Mindbenders. Oh. Nee, het was Wayne Fontana en de Mindbenders. Ze had ook een hele grote hit met The Game of Love. Ik dacht, dat weet je wel, joh.
1: Nee, het is voor mijn tijd.
0: Nou ja, dat kan niet. Net zo goed dat we allemaal weer weggooien. Allemaal voor niks gemaakt. Geen lunch lekker kaasschaaf voor jou, Mathieu.
1: Nou, jammer.
0: Maar wel de sokken.
1: Ja, dat is fijn.
0: En jouw favoriete versie van Groovy Kind of Love op de radio. Zeg het maar, welke ga ik draaien?
1: Phil Collins, alsjeblieft.

Chris Montreal, oftewel Sanne Hans, die was bij ons afgelopen vrijdag om gezellig mee te lunchen. En dit is haar nieuwe single Groot. Komt een hele mooie nieuwe theatertour aan met haar 20-jarig jubileum.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 1 uur, het nieuws met Suzanne Vries. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Daniel. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Een onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat het budget moet worden verdubbeld. Dat staat in een rapport dat aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wordt gegeven. Door klimaatverandering is er veel meer geld nodig om het land veilig te houden. Nu wordt er ruim 11 miljard euro besteed aan het beheer van water. De Servische oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt straks begraven in Servië. Onder zijn leiding werden in 1995 in Srebrenica meer dan 8000 mannen gedood. Tot zijn dood zat hij vast in Den Haag. Er komen vandaag duizenden mensen naar zijn begrafenis. Correspondent Thijs Kettenis in Belgrado vertelt erover.
16: Die vinden dat hij niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in een oorlog waar meerdere partijen bij betrokken waren. En zij vinden het oneerlijk dat alleen hun leider dan is veroordeeld voor in die tijd genocide in 1995.
15: Radko Mladic heeft in totaal 15 jaar vastgezeten. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen er zo weinig spullen het gebied in. Israël laat de goederen namelijk niet binnen.
17: En het gevolg is echt dat voedsel opraakt, medische hulpmiddelen raken op. Deze week zijn we bijvoorbeeld gestopt met alle hartoperaties, want er zijn gewoon niet genoeg materialen om dat te kunnen doen.
15: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. En een Brabants bedrijf uit Raamsdonksveer mag beginnen met de productie van een vliegende auto. Het heeft de Europese goedkeuring binnen om bij auto's te maken die op de weg en in de lucht mogen. De auto lijkt op een helikopter, maar kan niet verticaal opstijgen. Het toestel heeft een startbaan nodig, omdat de rotoren pas snelheid krijgen door langsstromende lucht.
18: Wij hebben een PelVie-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Je ziet daarachter een staart, die schuift uit, vliegt dan daarheen, landt hem daar weer en rijdt door.
15: Ja, het bedrijf verwacht dat de eerste vliegende auto's over 2 jaar van de band rollen. De richtprijs is €500.000 en je hebt wel een vliegbrevet nodig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger.
13: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Walter Becker en Dolph Fagan. Dat was het illustre duo van deze band uit 1973, Reeling in the Years. Zometeen de zangeres hier in de studio. Haar naam is Sabine. En ze heeft een nieuw liedje uit. En ze maakt al wat lange muziek, dus ik ga jullie aan haar voorstellen. En ja, dat kan ze zelf natuurlijk ook. Ze komt hier zometeen gezellig mee lunchen. Wil je ook nog met de muziek bemoeien voor 2 uur hier bij NPO Radio 5? Dan kan dat.
1: De beleggingstips.
0: We zijn op zoek naar liedjes uit een film. Want het gaat over de film Odyssey. Die nu als eerste film volledig met IMAX-camera's is gedraaid. En die, ja, die film die breekt alle records in de bioscopen. Zometeen hoor je er nog wat meer over. Ik weet niet of je de film al gezien hebt. Laat dat ook maar even weten via de app als je een filmliedje aanvraagt. We hebben natuurlijk al een Groovy Kind of Love gedraaid van Phil Collins uit de film Buster. Er zijn natuurlijk nog heel veel liedjes uit films die fantastisch zijn om te draaien. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie suggesties. En ik vraag het eigenlijk ook voor een vriend, want wij maken er een mooi lijstje van. Dan hebben we een mooi lijstje met filmliedjes die onze luisteraars leuk vinden. De allerbeste evergreens hoor je hier. Wat dacht je van Roy Orbison?

0: dat waren de Pretenders met een jarige Chrissy Hynde. Die viert vandaag haar verjaardag. En ja, ik ga niet zeggen hoe oud ze is geworden. Dat hoort niet bij zangeressen, vind ik. Laura Orbison staat daarvoor uit 1964. Ik zei het al, de Evergreens hoor je hier op NPO Radio 5. Dat is Oh Pretty Woman. Bij ons vandaag, Sabine. Jawel. Goedemiddag, nou daar ben je dan toch.
1: Goedemiddag, ja daar ben ik dan.
0: Wat leuk.
1: Ja, superleuk. Ja, ja, te gek dat ik hier mag komen.
0: Nou, jij mag hier altijd komen hoor.
1: Ja, gezellig.
0: De deur is altijd open, of je altijd in de uitzending komt, dat is wat anders natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, dat is waar.
0: Maar je mag altijd
1: langskomen. Maar ik mag altijd binnenkomen.
0: Ja, dat vind ik altijd gezellig.
1: Ja, dat is fijn.
0: Maar ja, wij zijn natuurlijk een beetje onbekend nog met jou. Tenminste, ja, veel luisteraars wel. Ik volg je al een tijdje, want ik werd erop geattendeerd al een tijdje geleden dat jij kon zingen. Maar ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak.
1: Dat denk ik wel, ja, ja dat toch? Je dat heel vaak hoort.
0: Je hoort heel vaak, ja, ik heb nu iemand die kan zingen. En dan denk je, nou, bij mij benieuwen. Maar
1: moet
0: ik
1: vond, even zien
0: je,
1: dan.
0: Je had een goede stem. Ja, horen vooral.
1: Ja, horen, ja. Ja.
0: En, ja. Ja, je had een hele goede stem. En nu is er een EP uitgekomen afgelopen zomer. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, EP met 4 hertalingen. En die hertalingen deed ik al heel veel op de socials. En nou, we dachten, laten we gewoon lekker ook eens wat gaan releasen.
0: Ja.
1: En dat is heel leuk geworden, vind ik zelf.
0: Ja, op jouw social staan dan van die filmpjes. Dit is hoe het zou klinken als Taylor Swift een Nederlandstalig liedje zou opnemen.
1: Ja. Aha.
0: Zo
1: ja,
0: doe je dat.
1: En dat is dan voor mijn nieuwe single.
0: Ja.
1: Ja. Dus ja, omdat Taylor Swift natuurlijk ook vanuit met ik speel gitaar, akoestisch gitaar. En dat is wel een enorme inspiratiebron geweest. Dus dat probeer ik wel een beetje in mijn eigen muziek mee te nemen.
0: Maar wacht even, Sabine. Waar kom je vandaan en zo?
1: Ja, ik kom uit een heel klein gehuchtje, Nieuw-Milligen, dat ligt onder Apeldoorn.
0: Ja.
1: Dus tussen de weilanden opgegroeid. Inmiddels woon ik iets boven Apeldoorn, in Vaassen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat een beetje rondom Apeldoorn altijd blijven zweven, zeg maar.
0: Ja, maar daar ben je ook je zangcarrière begonnen in die omgeving.
1: Ja, zeker.
0: En dan ben je
1: ja,
0: een beetje in een muzikaal gezin opgegroeid, of?
1: Nou, mijn oma die zong en speelde ook gitaar. Dus ik denk altijd een beetje dat ik het daarvan heb eigenlijk. Mijn broer drumde, maar dat heeft hij inmiddels losgelaten. Oh. Dus het een beetje, ja, is het echt een muzikaal gezin? Weet ik eigenlijk niet.
0: Nee. Nee. Maar wat draaiden je ouders voor muziek vroeger thuis?
1: Mijn vader ook Nederlandstalig.
0: Ja? Altijd Nederlandstalig?
1: Ja, hij vraagt altijd, wanneer ga je iets van Peter Koelewijn doen?
0: Ja. Oh ja?
1: Ja, ja.
0: Serieus?
1: Ja. Ja. Dat zit niet in mijn repertoire.
0: Nee. En je broer die moest ophouden van de buren? Want het
1: ja,
0: kan
1: die vond sporten op een gegeven moment interessanter. Dus die is, ja, die heeft overspannen. Ja. Heeft hij mij aangestoken. Daardoor ging ik gitaar spelen. En bij mij is het eigenlijk helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, maar je doet hertalingen, maar je schrijft toch ook zelf liedjes?
1: Ja,
0: of niet?
1: Zeker. Ja,
0: met je
1: ja,
0: gitaar?
1: Ja, en afgelopen vrijdag is single uitgekomen.
0: Ja, die gaan we zo meteen laten horen natuurlijk.
1: Ja.
0: Zaterdag heet hij.
1: Ja, zaterdag.
0: Zomer op een maandagmiddag hier bij Lunch Lekker.
1: Ja.
0: Je hebt ook al in het voorprogramma mensen zouden je kunnen kennen als ze naar optredens zijn geweest van Douwe Bob bijvoorbeeld. Of bij de kampvuurconcerten van Mau Rakoon en Jaap Reesema.
1: Ja, klopt.
0: Want
1: ja,
0: hoe ben je dan met die mensen in contact gekomen mocht jij optreden bij die artiesten?
1: Ik had ze een mailtje gestuurd.
0: Serieus?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, omdat ik zag dat dat een van de reeks kampvuurconcerten in Vaassen kwam. En daar was ik net naartoe verhuisd. Toen dacht ik, ja, dat is echt mijn achtertuin. Dus het lijkt me heel tof om dan de voorprogramma's te doen. Hè? En daar hadden ze op gereageerd en dat was superleuk.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Hoeveel liedjes heb je daar dan gedaan voordat het optreden begint?
1: Elke avond ongeveer een half uurtje.
0: Oké, wat leuk.
1: Ja, dus iets van 8 liedjes.
0: En werd er een beetje goed op gereageerd? Of gingen de mensen...
1: Nee, er werd heel goed op gereageerd. Het was superleuk. Ja, toen gingen die socials allemaal een beetje... daardoor ook veel volgers gekregen. Dus dat ging allemaal een beetje lopen. En nee, dat was echt een heel leuke ervaring.
0: Nou, Sabine, zo moet je het ook een beetje aanpakken natuurlijk. Ja. Rustig aan, op je gemakkie.
1: Ja.
0: Nou, leuk dat je er bent vandaag. Ik denk aan jou. Dat is een liedje dat ik nu ga laten horen. Dat is eigenlijk al eerder uit geweest, toch?
1: Ja, dat is in mei uitgekomen.
0: Ja, daar hebben wij niks mee gedaan hier in dit radioprogramma. We hebben helemaal laten liggen.
1: Helemaal laten liggen.
0: Dat staat ons netjes dan. Maar dan gaan we nu dan even inhalen. Waar gaat het liedje over? Of wie gaat het?
1: Ik denk aan jou. Nou, dat is eigenlijk dus de hertaling van Need You Now van Lady Antebellum. En dat is eigenlijk dat je dus op een avond alleen thuis zit. En dat je denkt, ja, je had een relatie, maar zijn we wel echt voorbij? Want je ziet de foto's nog en ja, je ziet die persoon zo weer binnenkomen, zeg maar. En het is 1:30 in de avond. En je denkt aan die persoon.
0: Ja, waar je geen contact meer hebt. Dat maak ik hier dan uit op.
1: Ja, wat eigenlijk wel klaar is, ja.
0: Maar toch nog even denken.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja. Sabine bij ons, zometeen haar nieuwe single. En dit zou je kunnen kennen van Lady Antebellum, maar nu in deze uitvoering. Ik denk aan jou.

0: Jacksons en Shake Your Body. En daarvoor hadden we Sabine. En ik denk aan jou, en Sabine luncht vandaag gezellig mee.
1: De beleggingstips.
0: Daar zijn we ook nog mee bezig. Nou, Sabine, misschien kun je ook even een beetje meedoen. Want we zijn op zoek naar liedjes die uit een film komen.
2: Liedjes uit een film?
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik wel echt moeilijk eigenlijk, hoor.
0: Vind je dat moeilijk?
2: Maar ja, ik denk dan... Ja, ik ben een beetje van die... ik ben de laatste tijd echt zo'n Wicked... Dus dat was eigenlijk het eerste wat in mijn hoofd opkwam. Maar dat is echt zo'n musical.
0: Dat mag ook.
2: Zo For Good of zo.
0: Ja, dat gaat namelijk over die legendarische film die nu draait, The Odyssey. Van regisseur Christopher Nolan. En er zit ook een Nederlander is daarbij betrokken.
2: Oh.
0: De film is volledig met IMAX-camera's opgenomen. Dat is heel bijzonder. Er wordt momenteel in bioscopen gedraaid op 70 mm formaat.
2: Oké.
0: Okay. Zeg maar niks.
2: Nee, mij ook niet.
0: Het zal ongetwijfeld heel goed zijn, 70 mm. Je kan natuurlijk ook 50 mm pakken, maar je kan beter. Als je dan toch echt topkwaliteit wil, kun je beter meteen doorschakelen naar de 70.
2: Aha.
0: Om te kunnen filmen met die camera's moest er een hele nieuwe manier van filmen bedacht worden. Nou, dat is dan heel erg goed gelukt. Matt Damon zit erin, Tom Holland heeft inmiddels een record te pakken. Niet eerder was een film op dit formaat 11 weken lang onafgebroken in de bioscoop. Dus we moeten nog heel even wachten voordat we hem via de streamingdiensten gewoon lekker op ons gemakje thuis kunnen bekijken. En we vragen naar filmliedjes. En luisteraars doen we weer massaal mee. Er komen allerlei goede suggesties binnen. The Way We Were zie ik net van Peter, van Barbra Streisand. Even kijken. Ja, Tommy van The Who natuurlijk. Ja, is dat echt uit een film? Ja. Nou, jij komt ook wel met Wicked aanzetten. Dus.
2: Yeah.
0: En deze natuurlijk. And everybody needs somebody to love. Uit de film The Blues Brothers, aan het begin van de jaren 80 uitgekomen. Sabine is bij ons. Ik zat even eventjes te kijken. Ik denk aan jou, draaide ik net. Maar dat liedje, dat heeft al ruim 200.000 streams.
2: Ja, dat gaat echt wel lekker.
0: Ja, ja. Dat doe je echt heel goed. En al die andere liedjes, die gaan ook hartstikke hard op de stream.
2: Ja, ja, die EP heeft al bijna 600.000 streams in totaal.
0: Wat goed, man.
2: Dus ja. Ja. Ja, vind ik ook helemaal tof.
0: Ja, gefeliciteerd daarmee
2: Dankjewel.
0: In ieder geval.
2: Ja.
0: Even kijken, want je doet heel veel dingen op bruiloften.
2: Ja.
0: Treed je veel op?
2: Ja.
0: Word je veel gevraagd?
2: Ja, word ik veel gevraagd. Ja, en dat ligt ook echt aan de socials, denk ik. Ja, toch, ik zing ook best wel vaak natuurlijk liedjes klein met gitaar. Een beetje romantische setting geeft dat al.
0: Ja.
2: En dat, dat lokt een beetje naar zo de bruiloften.
0: Ja, maar dat vinden mensen natuurlijk mooi. Het is ook heel eervol om op de belangrijkste dag van iemands leven daar dan met je gitaar aan te komen.
2: Ja, zeker. Ja, het is altijd een heel mooi moment. Ja, ik vind het ook heel eervol, denk ik. Ja
0: toch? Woord. En, en wat vragen ze dan voor muziek? Speel je alles?
2: Ja, en bij een ceremonie dan kunnen mensen eigenlijk altijd liedjes aanvragen. Dus, en heel vaak heb ik wel bepaalde liedjes al vaker gespeeld. Maar dat zijn altijd wel een beetje de romantische liedjes, zeg maar. Maar nu is het wel heel leuk met die hertalingen. Dat ik dus ook af en toe is zo'n Elk Risico Waard of zo. Dat ook een heel romantisch liedje is. Dat ik dat nu ook kan spelen bij een ceremonie.
0: Ja, en er zijn geen liedjes bij waarvan je denkt... Nou, die moet ik eerst even instuderen. Die ken ik helemaal niet.
2: Ja, soms wel.
0: Ja?
2: Ja. Dat ik daar echt wel eventjes... soms ken ik echt liedjes niet. Nee. Ook wel een liedje uit een film of zo. Of,
0: Want met zo'n bruidspaar ga je natuurlijk vooraf overleggen, toch?
2: Ja.
0: Want dan kan je eventueel rekening mee houden.
2: Ja, zeker. Dus dat is wel fijn als dat even van tevoren vroeg aangegeven wordt, ja.
0: Ja. Ik moet nog even iets vragen.
2: Ja.
0: Want ik zag dat je vrijdag, de 11 september, kom je naar de Sound & Soul Food Bar in Lent.
2: Ja.
0: Ga je optreden?
2: Ja, klopt.
0: Ik moet er ook nog even iets over vragen. Maar ik was meer geïnteresseerd in het Drakenboot Festival.
2: Ja, die is al geweest.
0: Ja, wat is dat?
2: Drakenbootfestival is een festival bekend in Apeldoorn.
0: Oh.
2: En daar doen ze ook die roeiwedstrijden. Eigenlijk een beetje uit de hand gelopen festival volgens mij in Apeldoorn.
0: Ja, maar Sabine, daar doen ze ook die roeiwedstrijden.
2: Ja, meer weet ik er ook niet van.
0: Oh, dat was het. Ja. Oké, okay, goed.
2: Ja.
0: Nee, maar dat is het Drakenbootfestival, met die roeiwedstrijden.
2: Ja, met die roeiwedstrijden.
0: Oh ja, dat is daar natuurlijk. Oké. Zometeen je nieuwe single zaterdag hier op de radio. Had ik ontzettend leuk was dat je er was? Ja,
2: zeker.
0: Singer-songwriter Sabine is bij ons. Misschien gaan we nog veel meer van haar horen. Haar EP is uit. Zometeen draaien we nog een liedje van. Eerst Fleetwood Mac.

0: Aan het einde van de jaren 70, Fleetwood Mac. En Stevie Nicks natuurlijk, en dat was Sarah. Ja, een half uurtje geleden, ruim een half uurtje geleden, maakte ze haar debuut hier op NPO Radio 5. En nu is ze weer bij ons terug, Suzanne de Vries, met het allerlaatste nieuws.
1: Dankjewel, Daniel. Een man uit België wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen naar China. De oud-topman van chipfabrikant Belgan werd in mei opgepakt in Brussel toen hij naar Peking wilde vliegen. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Gisteren vielen in het zuiden van Libanon zeker 4 doden bij acties door het Israëlische leger. De NPO heeft minister Letchert voor Mediazaken alsnog gevraagd om de vergunning in te trekken van Omroep Ongehoord Nederland. De NPO denkt dat er nu genoeg juridische grondslag is. Morgen wordt een besluit van de minister verwacht. En een oud instrument is weer tot leven gewekt. De oudste blokfluit van Nederland, wel te verstaan. Die was ruim 600 jaar oud. Hij werd in 1940 opgegraven. Het gebeurde in de oude waterput van waar ooit een middeleeuws kasteel stond. Nu ligt de houten fluit in een museum in Dordrecht. En onderzoekers die waren natuurlijk heel erg benieuwd hoe die klinkt. Nou, een fluitiste probeerde eerst een moderne, 3D geprinte versie van de fluit.
2: Die klinkt namelijk zo.
1: Ja, lekker veel ruis dus, horen we bij RTL.
0: Ik hoor geen fluit trouwens, hoor.
1: Nee, nog niet.
0: Okay.
1: Daarom wilden zij ook even op de echte fluit blazen. Dat kon gelukkig, maar wel heel voorzichtig.
2: Hij is nogal gehavend, maar voor iets wat 600 jaar in een waterput heeft gelegen, vind ik het wel meevallen.
3: Wauw, dat was gewoon ongelooflijk te horen. Super blij dat we iets kunnen uithalen, opnemen.
1: Hoe vind je dat het klinkt?
0: Nou, ik dacht dat er een trein aan kwam. De spoorbomen blijven nog even gesloten.
1: Ja. De komende tijd wordt het geluid digitaal verwerkt en zal het geluid van de blokfluit dan te horen zijn bij de tentoonstelling.
0: Nou, wel mooi nieuws dit.
1: Het weer daardoor, het is vrij zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Morgen slaat het om, dus geniet er vandaag nog even van. Van het noorden en westen morgen regen bij 17 tot 22 graden.

0: Anouk Green. Uit de jaren 70 hier tijdens de lunch op NPO Radio 5. Who do you think you are? Nou, het is Sabine, die is bij ons, zangeres. En ze heeft een EP uitgebracht afgelopen zomer. Die heette Dicht bij mij. Allemaal hertalingen van beroemde liedjes. We lieten al iets horen van Lady Antebellum.
1: Ja.
0: Prachtig nummer heb jij een Nederlandse versie van gemaakt. Ik denk aan jou. En even kijken, er staan 4 liedjes op. En die, wat ik nu ga draaien, dat is helemaal gloedje nieuw.
1: Helemaal vers van de pers.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Maar heb je veel liedjes klaar liggen ergens op de plank?
1: Ja, zeker. Ja, afgelopen tijd echt veel geschreven. En ik schrijf altijd wel een beetje door, zeg maar. Maar er liggen echt wel hele leuke dingen. Ja,
0: maar dat zijn niet hertalingen van beroemde liedjes. Het zijn ook eigen nummers.
1: Ja, zijn eigenlijk veel eigen nummers.
0: Want dit nummer, dat is ook gewoon echt van jezelf, hè?
1: Ja. Klopt, ja.
0: Ik ga hem draaien, maar ik wil even... Ja, je hebt dit nummer geschreven over een avond die alles veranderde.
1: Ja. Mijn hele leven.
0: Gelukkig moet je erop lachen, want ik dacht eerst... het is toch niets ergens?
1: Nee, positief. Oh, positief.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ja, dat was de avond... Ja, kijk, het is altijd natuurlijk met songwriting ook wel een beetje dat je dingen aandikt. Maar dat was wel de avond... Het gaat eigenlijk over de avond waarop ik mijn vriend ook ontmoette... En mijn beste vriendin was erbij op dat moment. En die appte mij toevallig gisteren nog. Van, Sap, gaat dit over de avond, die avond? Ik zei, ja, dat is eigenlijk wel die avond.
0: Maar ben jij gekoppeld door je vriendin?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar het was gewoon een hele leuke avond. Ik kan er gewoon altijd heel leuk naar terugkijken.
0: Hoe lang is dat geleden nu?
1: 8 jaar.
0: En jullie zijn nog steeds samen?
1: Ja.
0: Wat mooi.
1: Ja, leuk,
0: dat
1: hè?
0: Dat is wel mooi, ja.
1: Ja.
0: Hoe heet hij?
1: Terrence. Terrence heet hij. Ja, sorry, ik dacht even dat je de single bedoelde.
0: Nee.
1: Je vriend.
0: Die single die heet... Eigenlijk had het liedje moeten heten Die Zaterdag.
1: Ja. Die Zaterdag. Ja, en uiteindelijk, ik dacht, weet je... Er zijn heel veel mensen die terugkijken natuurlijk op een heel mooie... 1 mooi weekend of een mooi moment in hun leven. Dus het hoeft echt niet, het gaat echt niet specifiek over alleen dat moment.
0: Nee.
1: Maar wel dat in mijn achterhoofd natuurlijk.
0: Ja. Waar schrijf je nog meer over? Liedjes, waar gaan die over die je nu hebt liggen?
1: Meer wie ik ben, maar ook dromen. Soms ook wel over iets wat niet per se alleen mijn situatie is geweest. Maar dat kan ook een situatie zijn die ik meeneem van iemand anders... waar ik dan iets over schrijf. Dus het is altijd een beetje gerelateerd aan mijn leven.
0: Ja.
1: Maar ik maak een soort van soms ook wel liedjes die een beetje wat ik zelf graag wil horen of zo. Dat klinkt ook een beetje raar, een soort boost voor mezelf. Dat,
0: ja.
1: Dat gaat een beetje vanzelf misschien.
0: En die teksten die komen makkelijk uit jouw pen.
1: Ja, ja.
0: Oké, maar goed, ik vraag het eventjes dat we niet allemaal van die clever liedjes over Terrence krijgen.
1: Nee. Nee, dat wil hij zelf ook niet hoor.
0: Oh, ja, gelukkig.
1: Nee. Zegt hij, hou daar maar even mee op nu.
0: Ja. Nee, wel mooi. En ik ben benieuwd, wat zijn je plannen nu, behalve dan meer muziek uitbrengen? Ga je nog, 11 september sta je dus in de Sound and Soul Food Bar in Lent.
1: Ja.
0: In je eentje?
1: Samen met gitarist.
0: Okay.
1: Ik treed ook wel met eigen muziek heel vaak op met Niels, gitarist.
0: Okay. Ja. Nou, dan ga ik daar in ieder geval succes mee wensen. Misschien,
1: Dankjewel. Wie weet,
0: wat is een grote droom van jou om ergens op te treden?
1: Ik zeg altijd, eigenlijk mijn droom is om in de Melkweg op te treden. Ik weet niet waarom, maar ik vind die zaal gewoon heel erg leuk.
0: In Amsterdam?
1: Ja. Dus daar gaan we gewoon voor.
0: Okay. Nou, ik wens je alle succes.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er was. En dit is een leuk liedje geworden.
1: Dank
0: Sabine,
1: je.
0: Zaterdag.

0: Chocola is dat en Lady Lay.
1: De beleggingstips.
0: Bij de volgende grote trading, I've Got Dreams to Remember. En Sabine voor het eerst op de radio met haar liedje over Terrence, haar grote liefde. Zaterdag heette dat. En we gaan nu naar Peter uit Tweede Exloermond. Dat ligt vlak achter Emmen, volgens mij.
2: Ja, dat ligt ver achter Emmen, Daniel. Dat ligt onder Musselkanaal.
0: Ja, nou, dat is nog wel een eentje vanaf Emmen. Maar ik kan
2: het
0: me
2: is
0: nog
2: een eentje vanaf Emmen, ja.
0: Ja, ik kan me herinneren dat ik ben er wel met de trein ben ik eens een keer naar Emmen gegaan. En moest je naar Tweede Exloermond, maar er was geen treinverbinding. Was een
2: dat klopt.
0: Een belbus.
2: Dat zal goed kunnen. Ja, kijk, zo lang woon ik hier nog niet. Ik woon hier nog maar een goed jaar. Ja. Of klein jaar eigenlijk. Mm-hmm. En ik ben zelf niet zo van het openbaar vervoer. Ik ben meer met de... Nou ja, goed, dat ben je hier ook wel bijna verplicht met de auto en de fiets.
0: Ja, de fiets is natuurlijk prachtig. Hele mooie omgeving, toch?
2: Het is een mooie omgeving om te fietsen. En probeer ook elke dag naar mijn werk te fietsen.
0: Oké. En ben je nu op je werk of heb je...
2: Nee, ik ben aan het lunchen. Okay. Ik heb net een broodje gegeten. Ik zit misschien zappen schoon te maken. Althans, nu even niet meer. Maar ik zit nu aan de telefoon.
0: Ja.
2: Gaat ook gewoon door allemaal.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Als je maar lekker geluncht hebt.
2: Ik heb heerlijk geluncht. Goed zo. Muziekje op de achtergrond.
0: Mooi zo. Dus even kijken wat er nog meer binnenkwam. Uit de film Grease bijvoorbeeld deze.

0: Duff uit Alles is Liefde. Ja, dat had ik ook wel een goede gevonden, deze Dirty Dancing natuurlijk. Bill Medley en Jennifer Warnes. Maar
1: ja.
0: Ja, we gaan toch voor het liedje dat jij hebt aangevraagd. En er waren nog andere luisteraars ook bij. Even iedereen bedanken ook voor het insturen. Ik weet dat jij ook iedere dag wel een mooie suggestie doet, Peter.
1: Ja, ik doe wel vaker een suggestie, ja. Maar ja, je moet wel vrij zijn. Want als ik werk, ja, dan heb ik de radio niet aan.
0: Nee, dat snap ik ook. Maar, maar vandaag ben je in de uitzending en je mag het nummer aankondigen.
1: Ja, ik wil graag het nummer van Duran Duran, A View to a Kill, uit een gelijknamige film.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Moest even alle spullen weer op een goede plek zetten in het huis. Het is weekend geweest, dus het is altijd leuk om weer thuis te komen in je eigen huis. Zometeen gaan we met de Beatles en Vaya con Dios openen. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz had niet verwacht dat de radicaalrechtse AfD zo'n grote verkiezingswinst zou behalen. Hij zegt geschokt te zijn en noemde het de zwaarste verkiezingsuitslag in decennia voor zijn partij, de CDU-CSU. Zijn partij werd gisteren bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gehalveerd in zetelaantal. De AfD wist juist ruim 43% van de kiezers voor zich te winnen. Bij de coronaverhoren heeft oud-premier Rutte gezegd dat hij het niet doorhad dat mensen in verpleeghuizen stierven zonder dat familie werd toegelaten tijdens de laatste momenten. Politiek verslaggever Lars Geerts legt uit hoe dat komt.
11: Nou ja, Rutte zei dat de regels toen de tijd toestonden dat in de laatste levensfase van mensen in een verpleeghuis bezoek was toegestaan. Hij heeft in die tijd zelf zijn moeder verloren en kwam tijdens die crisis en merkte toen in zijn geval dat dit ook zo werkte.
10: Ja, verder ging het in het verhoor ook over de extra maatregelen die genomen werden tijdens de pandemie. Volgens Rutte waren die niet nodig geweest als iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden. Maar hij erkende ook wel dat het onmogelijk is om iedereen deze maatregelen te laten volgen. In de Bredase wijk Heuvel zijn vannacht kort na elkaar een scooter, afval bij een container en een Dixie in brand gevlogen. Het is niet voor het eerst, want de afgelopen maanden zijn al zo'n 20 mobiele toiletten uitgebrand in de stad. Omwonenden begrijpen er niets van, zeggen ze tegen Omroep Brabant.
12: Ik vind het niet normaal. Goede, waarom zou je dat doen? Het is eigendom van iemand anders en dan steek je het gewoon in de fik. Waarschijnlijk voor de lol. Dus,
13: Het is niet vrij natuurlijk. En ik weet niet of het meerdere personen zijn. Misschien is het één iemand die dat in de hand heeft. Maar wat doe je er tegen?
10: De politie vraagt mensen om zich te melden als ze iets hebben gezien of camerabeelden hebben. En NAC Breda heeft trainer Carl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens die hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de eerste divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger.
8: Open huis. Henk van Steeg.

0: hele goede middag. Daniel, dankjewel voor die heerlijke lunch. Het was gezellig en fijne evergreens ook bij jou gehoord. Nou, dat gaan we gewoon doortrekken in het open huis. Al hebben we lekker de ramen en de deuren tegen elkaar opengezet op deze zomerse dag. Zijn we voor op de picknickbank voor het huis gaan zitten. En schuif lekker aan, er is een plekje voor je vrij. We hebben de beste evergreens onder andere van The Beach Boys, Adamo. En het blijkt dus een zomerse hit te zijn. En ook Queen. En ook vandaag zit je weer goed voor de mooiste verhalen over bijvoorbeeld een prachtig Afrikaans gezegde. Ons mors, ons tijd. Stef Bos heeft daar een mooi liedje over geschreven. En dat laat ik je zo horen. En ik zou het ook leuk vinden als jij jouw verhaal deelt met jouw
1: sleutelwoord.
0: Ja, want wat heb je vandaag al beleefd? Wat staat er nog op het programma voor deze maandagmiddag / avond? Deel het in slechts één woord. Dat is de uitdaging, want dat is jouw sleutelwoord. En het kan echt van alles zijn. Ben je naar de kringloop geweest? Nou, kringloopfonds. Heb je vanochtend het huis schoongemaakt? Poetsen. Dat kan jouw sleutelwoord zijn. Voor mij was het geurherinnering. Ik weet niet of dat een officieel Nederlands woord is, maar anders bij deze. Ik zat vandaag op de fiets naar het open huis. Ik reed door de graslanden vlakbij Soest en heb het gras binnengehaald. En normaal gesproken denk ik dan aan hooi en aan de zomer. Maar nu rook ik weer even dat ik in de eetjes zat. Een muffige gras. Dus een geurherinnering. Dat is mijn sleutelwoord voor deze maandag. Wat is die voor jou? Laat het weten. Leuk om van je te horen. Via de NPO Luister-app maak je kans op de gouden sleutel.

zo'n mijmerliedje waarin de verhalen uit je eigen leven naar boven komen. Prachtig. Herman R.B. samen met pianist Jozef Kusters. En eigenlijk ook wel een zomerse herinnering. Hoe ze elkaar vonden was in Amsterdam. Maar hoe die naam ontstond. Ontstond op de bekendste camping van Vlieland. Camping Stortemelk. Misschien ben je wel eens geweest. En Herman was daar de recreatieleider. En ze, nou, hij ontmoette zijn goede vriend Jozef Kusters. En ze waren nog op zoek naar een goede naam om samen daar te gaan optreden. En dat werd toen Circus Kusters. Niet met clowns, maar met heel veel fijne liedjes.

Wilson, maar Carl Wilson, The Beach Boys, I Can Hear Music, 1969. Het is, hoe laat? 19 minuten na 2, 11 voor half 3. Het is de maandagmiddag, we genieten van een nazomerdag met elkaar en we genieten ook van de beste evergreens. Zometeen ga ik nog een duit in het zakje doen voor de beleggingstips van vandaag bij Daniel. Ja, was op zoek naar soundtracks. Dus ik heb er eentje gevonden van Toy Story. Welke zeg ik nog niet? Dat zo meteen, maar eerst eens even kijken wat het zoal brengt deze dag voor alle openhuizers. Ron de Bruin die stuurt een appje met zijn sleutelwoord: gras maaien. En dit is een foto, denk ik, van na, want het ziet er echt wel heel strak uit. Ik zou bijna golf gaan spelen bij jou in de achtertuin. Gerrit, die heeft als sleutelwoord gekozen voor deze dag: genieten van deze heerlijke dag. Ja, dat snap ik wel. En Johan, die heeft een nostalgische dag, want nostalgie is zijn sleutelwoord. En daar stuurt hij ook een foto bij van zijn ouders. Ik kreeg gisteren van mijn jongste nicht een tas vol met foto's die bij mijn tante lagen. En daarvoor bij mijn opa en oma. Met de foto's van toen mijn moeder nog jong was en wel al iets met mijn vader, die ik nooit gekend heb, had. Veel foto's roepen nog heel veel herinneringen op. En ik heb ze verbeterd met AI. Nou, dat is leuk, dat je dan een scherper beeld krijgt, letterlijk en figuurlijk ook, van je ouders. En Hanny, die stuurt: gisteren heb ik een uitnodiging van mijn dochter gekregen... om bij de Italiaan te eten. Het schijnt wel heel lekker te zijn. Dat was nog vanwege mijn verjaardag in februari. Een leuk en gezellige verrassing. Nou, dat is een leuke sleutelwoord uitnodiging. Ben ik wel even benieuwd wat jouw sleutelwoord is voor deze maandag. Iets wat gebeurd is, of wat nog gaat gebeuren, in één woord samengevat deze dag. Dat is jouw sleutelwoord. Stuur het in. Leuk om van je te horen.

Ah, nog zoveel films van de afgelopen zomer te kijken. The Odyssey en deze ook, Toy Story 5. Taylor Swift deed de soundtrack I Knew It, I Knew You. En nu twee zomerse platen, twee zomerhits. Zometeen Ademo, zijn hit uit de zomer van 64. Maar eerst naar een vakantieresort. Fuerteventura, midden jaren 70. En twee flamingo-dansers die daar de sterren van de hemel zingen. Een platenbaas is daar op vakantie, denkt, die moet ik contracteren. En uiteindelijk is daar Baccara. En is dit de eerste single en de zomerhit van 77. Oh, wat was het warm.

0: eigenwijs. Deze Adamo. Het is een reconstructie van een afspraakje. Ja, hij wachtte als jonge man, een jaartje of 17 was hij, tijdens een sneeuwstorm op zijn vriendin Eliane. Maar zo kwam hij opdagen en een week later hoorde hij waarom. Een romance werd het niet. Dat zul je wel snappen. Uiteindelijk leverde het wel een evergreen op. En hij was zo eigenwijs om te zeggen tegen zijn platenmaatschappij: ja, maar dit is zo'n goed liedje, dit moeten we nu uitbrengen. Maar Adamo, dit zou heel mooi zijn in de winter. Ja, maar het moet nu uitgebracht worden. En het was de zomer van 64, dus twee zomerrits uit 77, Baccarat.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En zometeen stappen we nog in het bootje met de US Corporation en nog muziek in het Afrikaans. Baie goed van Stef Bos. Maar eerst eens even kijken wat deze dag ons allemaal heeft gebracht. Niels, die zit met zijn hoofd in de chloorlucht, dat is zijn sleutelwoord. Met een jaloersmakende foto van het zwembad laat Niels ons weten dat hij vandaag in Spanje zijn zwembad weer helder aan het maken is. Heerlijk helder zwembad. Rina, die is samen met haar partner, haar geliefde, op zoek nog naar een mooi plekje om de camper neer te zetten. Want je mag natuurlijk overal je camper neerzetten. Om te overnachten in Noorwegen. En als ik de foto goed zie, is het er een beetje grijzig. Dus hun sleutelwoord is overnachtingsplek. Mocht je nog een goede plek hebben, misschien bij jou in de achtertuin in Noorwegen. Laat het zeker weten. Wilco, die zit ook lekker in de sleutels. Ik denk niet de gouden sleutels. Zijn sleutelwoord is namelijk sleutels. Ben de hele morgen al bezig met sleutelbeheer op mijn werk. Sleuteluitgifte, registratie, bijmaken van sleutels. Zo, dat klinkt als een serieuze taak waar je je kop bij moet houden, denk ik, Wilco. Dus dank voor je appie. En Jack, jij bent de man die zich vandaag, maar niet alleen vandaag, in het zweet werkt, toch?
2: Absoluut, absoluut. Ik werk mijn eigen al 4 dagen in het zweet.
0: Oh, oh. Als ik de foto zag, dacht ik ook, waar ben je aan begonnen? Maar het moest gebeuren, hè?
2: Ja, het moest er echt uit. Ik dacht bij mezelf van, ik ga het wel even regelen. Want die twee knapen die kregen maar niet uit. En ik denk bij mezelf, ik regel dat wel even. Ik ben de bamboeheld.
0: Ja, bamboe, als je er één keer in je tuin hebt staan, fantastisch. Want het groeit fantastisch snel, hè? Je hebt meteen een mooie schutting, een mooie heg. Het gaat supersnel. Maar als je het eruit wil halen, 4 dagen bezig.
2: Dan ben je 4 dagen bezig, echt.
0: Ja. Maar je voelt je denk ik ook, hè? Hoeveel spierpijn heb je al van de afgelopen dagen?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh, dat is wel een goed teken. Dus dan
2: ja,
0: zit je dan
2: dat is echt een goed teken. Dat is gewoon rustig aandoen en... Ja. Het moet eruit, dus verstand op nul en frezen, hakken en spaaien.
0: Ja, want dat wilde ik net vragen. Heb je nog een goede tip waar te beginnen en hoe te beginnen?
2: Ja, je maakt hem eerst kort en dan kun je hem het beste met een bosmaaier frezen.
0: Kijk, met een bosmaaier even frezen. Nou, dat vreesde ik al voor. Maar ik heb gelukkig geen bamboe in de tuin. Maar ik heb wel buren gezien die me inderdaad de laatste tijd ook hebben verwijderd. Heel slim van ze, want je komt er anders niet af. Hebben de schoonzoon en dochter al gereageerd op dit fantastische werk?
2: Nou, mijn dochter nog niet, want die is aan het werk en ik heb gezegd, hou je mond, mag niks weten.
0: Och,
2: maar mijn schoonzoon wel, die vindt het knap, hij is eruit en dat was de bedoeling.
0: Ja, en wat komt er nu voor terug? 7 blad?
2: Ik weet het niet, ik denk een groot zwembad.
0: Dan mag jij dat ook weer gaan graven.
2: Ik denk het niet.
0: Nee.
2: Ik denk het niet.
0: Nou, het heeft je de waardering opgeleverd, denk ik, sowieso van je schoondochter van je schoonzoon en je dochter. En daarnaast krijg je van alle open huizen de gouden sleutel met eraan de sleutelhanger van open huis.
2: Dankjewel, Henk.
0: Graag gedaan, Jack. En lekker douchen nu, hè?
2: Hey. Ja, zeker te weten. Spreek je nog.

0: alle stormen doorstaan. Rock the boat. We kennen het allemaal in onze relaties, toch? Dat er wel eens een metafoor als scheepsmetafoor voorbij komt. Hughes Corporation had er een hit mee in 74. En daarvoor nog Journey. Don't stop believing. Dat is ook wel een goede tip voor in relatiestress. 1982. En dan naar een man die zowel in België woont, in Nederland woont, maar ook in Zuid-Afrika. Hij heeft daar een vrouw en een gezin. Hij is hier een groot deel van het jaar te vinden. En hij is ook verliefd geworden, niet alleen op die vrouw, maar ook op het land en de taal. En als er dan één uitspraak is die ik zo mooi vind in het Afrikaans, dan is dat die voor we verspillen onze tijd. Maar eigenlijk is dat vaak helemaal niet het verspillen van onze tijd. In het Afrikaans heet dat ons mors ons tijd. Yep. En die had een weekje geleden niet misstaan. Met alle talen van over de hele wereld, behalve het Nederlands en het Engels. Nu een mooie inhaalslag met Stef Vos. Ons mors ons tijd. Nu in het huis.
1: Ons kuier, ons drink, ons praat en ons lach.

Maar ik kan me er alles bij voorstellen. The Animals, It's My Life. En daarvan nog Ons Mors, Ons Tijd. En Rimmers, die is afgelopen jaar bij Stef Bos in Harmonie geweest in Leeuwarden. Wat een avond, zo ontzettend mooi. En Henk, bedankt ons nog even. Baie dankie voor Ons Mors, Ons Tijd vanuit Zuid-Afrika. Saturday Night Fever. Zeg je dat, dan kom je vanzelf bij de Bee Gees. Het was eigenlijk bedoeld voor Yvonne Elliman, maar die kreeg een ander liedje. Dus deden ze maar zelf. Houd diep.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Caroline, 1964. The Fortunes, het was allemaal in datzelfde jaar. En mede door die piratenzender werd het alsonog een soort van, in ieder geval het collectieve geheugen opgenomen. Het is 3:05. Zometeen Suzanne met het NOS-journaal van 3. Daarna draai ik in ieder geval de Foundations. En ook nog Dirk en de Dominees, Leila. En dan de derde naar 3, die is gewoon nog open. En ik zat te denken, het is een maandag. Ik ben gewoon wel eens even benieuwd. Als we nou een soort van kaart van Nederland maken. Met welk liedje werd jij vanochtend wakker? Wat is het eerste liedje van, wat je vanochtend hoorde? Dat is eigenlijk de vraag. Als je dat nog weet. Ik moet zelf ook een beetje graven. Oh nee, ik weet het. Bij mij op de wekkerradio zit een cd en die gaat iedere ochtend aan sinds anderhalve week. Dat is van een artiest en dat liedje, dat maak je meteen wakker. Ik zal het je straks wel even laten horen, maar ik ben gewoon nu eerst benieuwd naar jouw liedje. Waar werd jij vanochtend wakker mee? Heb jij een ringtone die jou iedere ochtend wekt? Een wekkerliedje? Of misschien wel Bert Hendrikman vanochtend natuurlijk, hier op 5. Zou ook fijn wakker worden. Of heb je net zoals ik een cd spelen met daarin een wekkerradio?

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Nou, mijn radiohart doet nu al een sprongetje. Heel veel mensen zijn vanochtend wakker geworden. Of met de arbeidsvitamine of met Bert vanochtend. Dus dat is al leuk om te lezen. En ook heel aantal mensen hebben echt wel een eigen liedje waar ze een hele jaar door lang mee wakker worden. Zometeen eens even eentje gaan kiezen voor de derde na drie. Eerst naar Suzanne de Vries. Heb jij eigenlijk een liedje waar je 's ochtends mee wakker wordt?
5: Ik heb iets van Taylor Swift altijd aanstaan dan.
4: Dat is fijn wakker worden volgens mij, of niet?
5: Vind ik wel fijn, ja zeker. Ja. Ben meteen wakker dan.
4: Nou, hier. En nu het NOS Journaal van 3 uur.
5: Ja, goedemiddag. Op de A28 bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen uit voorzorg dicht. Daardoor kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Wat er precies aan de hand is, laat Rijkswaterstaat in het midden. Het gaat om een veiligheidsmaatregel. Of de brug is verzwakt, is niet duidelijk. De Duitse bondskanselier Merz is geschokt door de verkiezingszegen van de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Dat zei hij op een persconferentie.
6: Ik kan Ihnen zeggen, we zijn alle zutiefst schockiert. We hebben is in dieser Form so nicht erwartet.
5: Hij had niet verwacht dat het radicaal-rechtse AfD zo groot kon worden. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
7: Hij zei ook, ja, als zoveel mensen op partijen stemmen die de democratische beginselen in twijfel stellen, ja, dan kan je niet gewoon overgaan op de orde van de dag. Dan moet je dat echt even verwerken. En die uitslag, zegt hij, heeft niet alleen Sachsen-Anhalt veranderd, maar eigenlijk heel Duitsland.
5: Merz, zijn positie staat nu onder druk, maar hij is niet van plan af te treden. Nederland moet veel meer geld opzij zetten voor waterbeheer. Nu is dat 11 miljard euro, maar de onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat dat 22 miljard moet worden. Volgens de Delta-commissaris staan we voor grote uitdagingen, onder meer door klimaatverandering.
8: Juist die combi van ofwel langdurige extreme droogte, een stijgende zeespiegel en af en toe op onvoorspelbare momenten heel veel neerslag. Dat kun je als je voor een groot deel onder zeeniveau woont en het moeras als het ware hebt drooggelegd, dat kun je niet meer met techniek wegorganiseren.
5: Het kabinet gaat het rapport nu lezen en bekijken wat ermee wordt gedaan. En Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren die rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit. Dat komt door de vele zonuren van deze zomer. Het weer, zonnige periode. Vrijwel overal is het droog. Het is 20 graden aan zee tot plaatselijk 29 in het zuiden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden.
3: Open huis. Henk van Steeg.

weinig mensen dit als wekker hebben. Derk en de Domino's, Leila, misschien wel de wat meer akoestische versie van Eric Clapton. Leila, het was deze uit 1971 en daarvan nog The Foundations. Het was het debuut voor hun, het fundament werd gelegd in 1967. Baby, nou de dive.

0: uur werk hebt staan, dan ben je wel lekker wakker geworden, toch? Met deze plaat. Dan heb je de nachtdienst waarschijnlijk net achter de rug en heb je daarvoor geslapen. Dat kan natuurlijk, maar de meeste mensen zijn eerder wakker geworden. Veel mensen die vanochtend lekker naar de ochtendshow hebben geluisterd hier bij Bert. Bijvoorbeeld Honey, die zegt inderdaad bij Bert een liedje met een G. Het werd Go Now van de Moody Blues, daar werd ik wakker mee. Rimmert, die is wakker geworden met Seasons van Earth and Fire. En Shiloh John B. van de Beach Boys was hem voor Peter. Toen ik de radio aan zette op de arbeidsvitamine op NPO Radio 5. Geweldig programma en een heerlijk begin van de dag. Dat is ook mooi. Toon, die heeft op zijn wekker deze staan. Oh, dat is ook wel mooi, ja. En Marcel, die wordt al het hele jaar wakker met deze.
1: Birds flying high.
0: Dat is fijn.
1: You know how I feel.
0: Ja, het is ook wel echt zo'n begin van de dag. En deze vond ik ook mooi, Hans Blokhuis. Kun je nog een keer omdraaien? Beetje snoezen. You know when you en ja. Prachtig mooi. En we gaan eens even contact leggen met Mark uit Blokker. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk. Ja, allemaal leuke nummers om te horen.
0: Ja, toch? Om mee wakker te worden zo 's ochtends en vroeg. Hoe laat staat bij jou de wekker? Of zet je tegenwoordig geen wekker meer?
2: Nou, ik zet geen wekker meer. Maar ik ben in een jolige bui. Dus toen jij die oproep deed voor een nummer,
0: ja.
2: Toen schoot mij iets te binnen.
0: Ja.
2: En toen dacht ik aan de film Groundhog Day met Bill Murray.
0: Dat ja, ja.
2: En die wordt iedere ochtend wakker met Sonny en Cher, I Got You bij.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, goh, laten we...
0: Dat eens doen, ja.
2: Een klein sapje uithalen. En het is gewoon een heel leuk nummer.
0: Ja, inderdaad. Oh, wat is dat een film. Het verhaal is dat die man iedere keer eigenlijk wakker wordt op dezelfde dag. Dat is iedere keer Groundhog Day. Tot hij eigenlijk beseft dat hij iets anders moet gaan doen in zijn leven. Dat hij een leuke
2: man
0: is.
2: Ja, hij wordt van een slechte man op een gegeven moment. Na het beleven van al die dagen. Wordt hij een heel ander persoon.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, laten we hopen dat ik niet morgenmiddag weer dezelfde oproep doe. En dat jij morgenmiddag het gevoel hebt. Hé, dit is een soort van Groundhog Day.
2: Nee, 2.0, 5.0. Nee, nee. Eén keer is leuk.
0: Ja, toch?
2: Twee keer niet meer.
0: Hey, dankjewel en een hele mooie middag, Mark.
2: Geniet ervan.

onze kennismaking met Thomas en Paul. Het was in de zomer van 98 een top 2 hit. Want Brandy en Monica hielden ze van die plek af met The Boy Is My. Maar ze stonden wel 22 weken met als hoogste genoteerde plek 2. En daarvoor nog I Got You, Groundhog Day. Dankjewel, Mark. Ja, ik hoop niet dat we die morgen ook nog gaan doen. Ik kreeg nog een berichtje van Margot. Die zegt, ja, ik werd vanochtend wakker met Green Green Grass of Home van Tom Jones. Dat had alles te maken met een optreden van gisteren. Wat we verzorgd hebben bij de seniorenmiddag. En iedereen die was aan het meezingen. Dan krijg je dat je de volgende ochtend ermee wakker wordt. Sinds anderhalve week hebben wij een nieuwe cd in onze cd radio wekkersysteem. Ik kies mijn vrouw altijd uit, want ik ben van de muziek beneden en zij van boven. En ik ben dus vanochtend wakker geworden met deze. Ik moet er nog een beetje aan wennen, vooral de blazer.

begint, omdat je begint met een kruispunt in je leven en dat je een keuze moet maken. Het is van de Nederlandse zanger Martijn Bewalde en Wat Wil. Gisteren was hij jarig en vandaag trakteert hij ons op een nieuwe single. Misschien toch ook eens vragen waar hij mee wakker wordt 's ochtends als muzikant zijn. Of dat hij dat in stilte doet met een kopje koffie en een schrijfblokje. Ja, ik stel het me zomaar voor. Zometeen hier in het huis, onze huisvriend Martijn Bewalde. Maar eerst Sam en Dave. Dit is The Soul Man op 5.

soms komen liedjes zo uit, maar het is wel bijna naadloos het verhaal waar we nu met elkaar induiken. David Bowie in 71, in een periode waarin hij zelf volop veranderde. Vrouw Angie was zwanger van hun eerste kind Duncan. En daarom klinkt het allemaal net even wat optimistischer en allemaal net wat vrolijker. Ja, want het zal 2 jaar geleden zijn geweest, toch? Zo ongeveer in deze tijd. Ja, want we zijn nu alweer 2 seizoenen verder van De Beste Zangers. Dat we kennis maakten met de zanger die ik nu aan de telefoon heb, met zijn liedjes ook. Bijvoorbeeld deze.

0: Nog steeds een heel goed liedje van hem. Martijn Buwalda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt wel iets met september, of niet?
1: Ik vind september wel een mooie maand altijd, ja.
0: Ja, moeten we nog even teruggrijpen op gisteren? Of is dat al uitgebreid gevierd? Er was er een jarig gebruik.
1: Ja, dankjewel. Nee, we hebben het lekker met z'n allen in het gezin gevierd. Beetje klein, maar het was hartstikke mooi weer.
0: Ja.
1: Dus we konden in de tuin zitten en ik heb een mooi boek gekregen. Dus ik voelde me rijk.
0: Ja, wat voor boek krijgt een man van 43? Heeft dat iets te maken met de tijd van het leven?
1: Waar probeer je me in te praten?
0: Nee, helemaal niks.
1: Nee, ik heb het boek van Philip Goff gekregen. Het heet Waarom? Het doel van het universum. Een Engelse filosoof.
0: Oh, nou, dat is. Ik ben heel benieuwd naar je volgende werk dan. Want dat zul je dan wel weer terug gaan horen in de muziek. Nou ja, voor de rest natuurlijk 2 jaar geleden in september waren de uitzendingen van onder andere van De Beste Zangers. Dat heeft veel gedaan. En 10 jaar geleden, dat weet je niet, Lichtjes in de Mist is volgens mij van 10 jaar geleden deze week.
1: 10 jaar, ja?
0: Ja.
1: Wauw. Dat voelt echt langer.
0: Ja.
1: Wat leuk, wat goed.
0: Ja, met Stef Bos onder andere een duet er ook op. Hoop gebeurt in 10 jaar. Dat gaan we ook allemaal meemaken. Want deze maand september heb je uitgekozen om jarig te zijn. Maar dat wist je natuurlijk al. Er komt een plaat aan volgende week. Op mijn manier gaat die heten. En dan heb ik... Nee, nu ga ik 2 dingen door elkaar halen. De nieuwe single heet Op mijn manier. Toch?
1: Ja, en de plaat gaat De Rest Mag Je Hebben.
0: Dat is. En dan ga je ook nog theater in, dat is komende donderdag. Waar zie je het meest naar uit en waar zie je het meest tegenop?
1: Poeh, ik zie het meest uit naar komende donderdag.
0: Ja?
1: De eerste voorstelling. En ik zie het meest op tegen komende donderdag. De eerste voorstelling.
0: Wat is dat toch met mensen?
1: Ja, dat is zo lastig uitleggen. Dus het is mijn eerste try-out van mijn nieuwe programma. En het is alsof je... Ja, je gaat iets laten zien en ik heb het natuurlijk heel goed voorbereid... maar je weet pas wat het waard is als je het in een zaal legt bij het publiek. Ja. Het is niet een scriptie die je inlevert waar je feedback op krijgt... die je dan nog heel vaak aan kan passen. Het is... de basis moet eigenlijk al wel goed zijn. En die spanning is heel groot. En tegelijkertijd is de zin om te delen net zo groot. Dus dat is het.
0: En wat is een beetje de rode draad door het verhaal?
1: Het is wat mij betreft een soort deep dive naar de dingen die voor mij echt belangrijk zijn. Ja. En tegelijkertijd daarmee dus ook een relativering van heel veel andere dingen.
0: Ja. En wat ben je gaan relativeren?
1: Nou, bijna alles. zoveel dingen waar we ons nu druk om maken zijn uiteindelijk klein bier, zeg maar. Zeker als je het uitzoomt en bekijkt in het licht van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus mijn eigen ambities en wat ik wil bereiken en of het wel beklijft wat ik doe en of ik me wel ten volle ontwikkel en alles uit mijn leven haal.
0: Heel erkenbaar.
1: Dat soort dingen. Ja, het is eigenlijk, het stelt niet zo gek veel voor. En daar kom ik, misschien moet je daar wel wat ouder voor worden hoor, om daarachter te komen. En mensen dichtbij voor wie ik iets kan betekenen, aan wie ik iets door kan geven, dat soort. De kleinere dingen worden steeds groter en de grotere dingen worden steeds kleiner.
0: Mooi, mooi gezegd. Vorige week mocht ik al eventjes de single die we zo gaan draaien... al even horen. Een paar keer heb ik hem nu aangezet.
1: Okay.
0: Op mijn manier herkenbaar. Ik denk dat wij zijn alle 2 veertigers. En ik denk dat daar ook in doorklinkt... dat je dingen net gaat relativeren en ook weer anders ziet. En dat je soms ook moe bent van uitleggen. Het is volgens mij een van de eerste zinnen ook in de nieuwe single.
1: Ja.
0: Wat zit daar voor jou in? Ja, ga je toch wat uitleggen, maar...
1: Ja. Ik zal even uitleggen dat ik echt moe ben om dingen uit te leggen. Dat is... zo vaak is er een soort van... Wat bedoel je dan precies? En welke kant sta je dan precies? En misschien is het leeftijd, maar misschien is het ook wel tijdsgeest. Hè, waarin er wordt gezegd van... Ja, maar welke kant kies je dan? Waar hoor je dan bij? Of zo. En ik merk dat ik steeds meer denk... Ja, heel eerlijk... Ik hoor vaak een beetje bij allebei, want ik snap soms van alle kanten wel een beetje wat er gezegd wordt. En ik weet het ook nog niet. Alles wat ik doe blijkt de hele tijd een tussenstand te zijn. En niet een eindconclusie. Dus ik probeer mezelf te trainen om dat iets weer weg te houden bij anderen. Want ja, ik weet niet zo goed wat het nut is om dat de hele tijd maar te zeggen of zo. Of wie er wat bij vindt.
0: Ja, wat ik ook een mooie zin vond was dat mensen zeggen dat je veranderd bent. Dat is ook zo'n... vroeger waren dat de tantes. Oh, ben je groot geworden. Wat zeggen mensen nu tegen je?
1: Ik moest wel een beetje denken aan toen ik een relatie had met Annemieke net, een verkering, dat sommige mensen tegen me zeiden, nou, je bent wel veranderd sinds je met haar hebt.
0: Oh, wow.
1: Dat vond ik, en dat ik toen al dacht, ik vind het eigenlijk heel positief.
0: Ja?
1: En nu ook wel dat mensen, sinds Beste Zangers is er gewoon een hele hoop publiek bijgekomen en er zijn een hele hoop mensen bijgekomen. En dat doet iets met de dynamiek. Ja? Dat is nou eenmaal zo. En sommige mensen vinden dat helemaal te gek en die vieren dat met je mee. En andere mensen zeggen, nou ja...
0: Vroeger vond ik je beter. Ja,
1: ja, zoiets. Of misschien kun je nog wel iets vaker hierover hebben of daarover hebben. En ik merk dat, hoe goed bedoeld dat vaak ook is... Ja. Dat je dat op een bepaald moment toch weer van je af moet schudden... om weer echt van jezelf te kunnen worden. En daar gaat dit liedje voor een deel ook over.
0: Nou, mooi gezegd. Volgende week dus, de rest mag je hebben. Komende donderdag theatertour, die gaat het hele land door. Martijn, dank je wel. Nog een laatste vraag. Met welk liedje ben jij vanochtend wakker geworden? Dat kan er maar één zijn natuurlijk.
1: Met Op Mijn Manier.
0: Ja, prachtig. Ja, mooi. We gaan met je genieten. Het is een prachtig mooie levensles wijsheid geworden op prachtige muziek. Dank je wel. En succes, ook komende donderdag. Ik ga aan je denken.
1: Dankjewel. Fijne middag.
0: En dat allemaal hier op NPO Radio 5 in ons huis.

Nothing was dit voor de Police met Sting. In 1981, ze probeerden het op allemaal verschillende manieren. Snel, langzaam, ze probeerden er reggae van te maken, punk. En zelfs bossen over, maar uiteindelijk was Stuart Copeland. Die zei, weet je, ik ga gewoon weer meespelen met die demo en de rest komt wel. Dus een beetje bozig was hij wel. En dat was precies de magie die het nodig had in 1981. En daarvoor nog Fats Domino met Blue Monday. Zometeen muziek voor je van Buddy Holly. Maar eerst wil ik je mee terugnemen naar de jaren 70. Larry Norman, grote grondlegger van de christelijke rockmuziek. En dan heb je het niet over brave kerkelijke orgelmuziek of huiskamermuziek. Maar hij zit er gewoon goede gitaren onder. En we grijpen een beetje terug op Vaya con Dios. Die hebben datzelfde introotje. Oh nee, net anders. Sweet, sweet song of salvation, nu op 5.

rock and roll. Want na zijn overlijden kwam dat naar buiten door de platenmaatschappij, want het lag nog op de plank. Buddy Holly met de Brown Eyed Handsome Man. Weet je ook van wie het origineel is? Inderdaad, van deze man, Chuck Berry.

0: Chuck Berry die schreef het niet als zijnde een rock'n'roll verhaal, maar echt als een commentaar op het racisme. Brown Eyed gebruikte hij eigenlijk als soort van code voor mensen van kleur in een tijd waarin een populaire hit wel in de weg zou kunnen staan als hij dat letterlijk zou gaan zingen over racisme. En daarvoor nog Larry Norman op NPO Radio 5 met Sweet Sweet Song of Salvation. Is het al vrijdag?
1: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

Ja, van die DVD, hè. Hij bracht het uit als DVD. Maar voor mij vooral onlosmakelijk verbonden aan Rotterdam. Ik zal het je uitleggen. Het was de finale van The Passion in 2012. Met Diddy de Munk daar hoog op die de zwaan van Rotterdam. En Birgit Lewis beneden in het publiek. Als moeder van Jezus daar gespeeld. Prachtige uitvoering was dat in 2012. Marco Borsato op 5 met Afscheid nemen bestaat niet. Zometeen Henk-Jan Smit met Bert op 5. Ik zou zeggen, schrijf lekker mee. Beloof weer een leuke uitzending te worden. Ik zie al Charles als naar voren klaarstaan en ook Dan Hartman. Dus dat zometeen aan de andere kant van vieren. Laat ik je achter met de man die de liedjes schreef.

0: Bye bye. Arrivederci.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 21:30 op NPO 1.
2: Pairsafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: En nu is het 4:00 en dit is de NOS Journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
7: Hi Henk-Jan. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Op verschillende plekken in Zaandam is het de afgelopen tijd onrustig. Zo zijn er explosies, brandstichtingen, beschietingen en ook bedreigingen. Ook dit weekend was het weer raak. Deze buurtbewoner ging in de ochtend kijken na een nachtelijke explosie.
8: Toen zag ik dat de ramen er allemaal uit lagen. Net toen stond er meer niet. Zo, dat moet toch wel wat geweest zijn. Maar ja, de ene zegt een cobra. En de andere zegt een gemaakte bom. Ik weet het niet.
9: Mogelijk zwaar vuurwerk. We hebben sporen aangetroffen. En in samenwerking met de explosieve opruimingsdienst doen we daar nu onderzoek naar en de spullen zijn veilig in beslag genomen.
7: Ja, dat zei de politie. Er zijn 2 minderjarige verdachten aangehouden. De politie wil ook de opdrachtgevers opsporen. Belgen die online een verkeersboete betalen krijgen vanaf vandaag eerst een video te zien van een ouder die een kind verloren is bij een ongeluk. Het is een campagne tegen te hard rijden. De justitieminister vertelt bij de VRT waarom hiervoor is gekozen.
10: Durf toch te veronderstellen dat als je geconfronteerd wordt met de emotie van die moeders die een kind zijn verloren door in dit geval overdreven snelheid, dat je de volgende keer als je het stuur neemt, dat je even gaat nadenken omdat je weet welke vreselijke gevolgen er kunnen zijn.
7: 1 op de 3 dodelijke ongelukken in België heeft te maken met snelheid. Wie de komende weken naar de lucht boven Twente kijkt, kan iets bijzonders zien. Tijdens een grote militaire oefening wordt er namelijk auto's uit vliegtuigen gedropt. En ook zullen er parachutisten uit de toestellen springen. De oefening heet Falcon Leap en zal tot 18 september duren. Het is bedoeld om alvast te oefenen om bijvoorbeeld hulpgoederen in noodsituaties vanuit de lucht te kunnen leveren. Het weer dan nog, flink wat zon bij 24 tot 30 graden. Morgen koeler, eerst met wolken, later ook met regen. En dan wordt het 15 tot 24 graden.
6: Dankjewel Suzanne en tot zo.
7: Tot zo.
5: Bert op 5, Henk Jan Smits.

Hier in de studio op Dan Hartman en Relight My Fire. Een hartelijk goedemiddag. Nu de kurkdroge zomer voorbij is, maken we zometeen samen met een boswachter de schade op. En doe mee en maak kans op een bed op vijfje. Ja, dan moet je wel eerst de entreevraag goed beantwoorden. Wat die is, dat hoor je straks tegen 16:30. En in het Friese Museum Opsterland is een nieuwe tentoonstelling begonnen, genaamd Koffer vol verhalen. Maar wat voor verhalen? Ja, dat hoor je straks. En voor al die mensen die geappt hebben via de NPO Luister-app, is Bert ziek? Nee hoor, Bert geniet gewoon even van een weekje vrij. Dus voor al die mensen die denken, ah, ik mis Bert, de hele week zit je met mij opgezadeld. Veel plezier in ieder geval.

Le Comédien Charles Aznavour. Ja, en je hoorde het net al in het nieuws bij Suzanne. Er hangt ons iets boven het hoofd. Ja, schrik niet, het is Falcon Leap, een militaire oefening boven ons land de komende 2 weken. Dus ja, u hoeft zich echt helemaal geen zorgen te maken. Het gaat om een grootscheepse oefening. Ik herhaal, het is dus een oefening waaraan 10 landen meedoen. Vanaf vliegbasis Eindhoven worden militairen van de landmacht en luchtmacht gedropt. Ja, en ook in Nederland en boven het is voor mij een beetje einde oefening nu hoor.

0: Een eigenwijze draaier aan het nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje. Hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste.

0: Nieuwe van Ilse Lange, Something Good. Ja, dat is de titel, hoor. En daarvoor die ook nog Cats met Be My Day.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De huizen die we nu bouwen moeten nog tientallen jaren mee, maar ze worden volgens experts ontworpen voor een klimaat dat koeler is dan nu. In Frankrijk is een enorme partij cocaïne uit Ghana onderschept die mogelijk van de criminele organisatie van Bolle Jos is. Het is vandaag misschien wel een van de laatste warme dagen van het jaar. Nu de kurkdroge zomer bijna voorbij is, wordt het tijd om de balans op te maken. Want één ding is zeker, de natuur heeft flink geleden. Zo was ook te horen bij de NOS.
2: De gevolgen van die droogte zijn op dit moment groot.
3: Door de aanhoudende droogte mag er op veel plekken in het land geen water worden gehaald uit sloten en kanalen.
4: Ja, en dit is wel vrij uniek, hoor. Zo heb ik het nog nooit gezien.
0: En de gevolgen van de droogte zijn ook te zien in het bos. Erik Schram is boswachter bij Staatsbosbeheer in het Leenderbos in Zuidoost-Brabant. Goedemiddag, Erik.
5: Goedemiddag.
0: Wat zie je als je door het bos loopt nu?
5: Nou, ik loop op dit moment inderdaad door het bos en dan zie je echt wel droge bomen. Met name die naaldbomen. Denk aan Douglas, fijnspar, larix. Die echt van die kale toppen al beginnen te krijgen. Van die bruine plekken erin. Net als berken trouwens en beuken. Die doen op dit moment ook erg slecht.
0: Je zou juist zeggen dat die dennen en sparren juist tegen droog weer zouden moeten kunnen. Of is dat mijn rare...
5: Nee, dat klopt toch niet helemaal. Die hebben echt wel toch wel water nodig. Ja. Net als denk aan Oostenrijk. Als je naar de Alpen gaat, dan zie je ook veel van die fijnsparren staan op de pistes en zo. En dus die hebben echt veel vocht nodig. En hier zie je ook echt met deze afgelopen zomer, en vandaag is het nog steeds heel warm, ja, dat die bomen daar gewoon heel slecht tegen kunnen.
0: Maar hoe erg is het? Want bomen hebben een enorme weerstand, heb ik altijd begrepen.
5: Ja, dat klopt. Heel veel bomen die hier geplant zijn in het Leenderbos, die zijn destijds geplant. Eigenlijk voor de mijnbouw in Limburg. Daar werd dat hout voor gebruikt. En werd er heel veel monocultuur aangeplant. Dus heel veel bomen van dezelfde soort. Ja, dat kan ook betekenen dat als er iets verandert, als het te droog of te nat wordt, ja, dat ze dan heel gevoelig zijn. En daarom kun je het beste werken naar een iets gevarieerder bos toe.
0: Ja, maar dat is dus bij jullie niet gebeurd. Als ik nu rondloop, dan zie ik al eikels liggen, beukennootjes. Oké, de meteorologische herfst is begonnen, maar het is nog niet echt herfst. Hè? Als ik zie hoeveel kastanjes er ook liggen op de straat, dat is niet normaal. Hoe komt dat? Heeft dat te maken met de droogte?
5: Ja, dat zou kunnen. Hè. Als die bomen echt op het einde zitten, zeg maar, dat ze het echt niet meer trekken. Dan kan het ook zijn dat ze nog één keer volop zaden geven en dat ze er dan mee uitscheiden. Maar er zijn ook soorten die doen het wel goed. Hè. De eiken waar ik nou tegenaan kijk en de tamme kastanjes, die doen het juist wel goed met dit weer. Maar je ziet met name de sparren, die gaan het niet redden. Er gaan heel veel dood op dit moment.
0: Maar Erik, zeg je nou dat een boom een soort gevoel zal het niet hebben, maar wel een soort wetenschap heeft van, oh, ik ga het niet redden, dus ik moet heel veel nootjes of heel veel eikels of heel veel vruchten gaan produceren om een soort nageslacht te kweken?
5: Ja, dat denk ik wel. Want je ziet het. Je kan het gewoon bijna zien aan die bomen. Ze zijn een bepaalde vale groene kleur krijgen ze. En dan zie je gewoon echt van, ze zijn echt aan het kwijnen. En dat is dan voor die bomen ook de enige kans nog om nog een keer voor nageslacht te zorgen. Waardoor ze dan nog één keer proberen zoveel mogelijk zaden te verspreiden. En dan, dan kunnen ze het loodje leggen.
0: Wauw. En wat doe je met de bomen die doodgaan? Of die dood zijn eenmaal? Vaak blijven die liggen of...
5: Ja, die midden in het bos staan, die kunnen gewoon blijven staan. Hè? Want daar zijn natuurlijk weer mooie plekken voor spechten en schimmels en andere dieren die daar profijt van hebben. Hè?
0: Paddenstoelen.
5: Doodhout leeft, paddenstoelen inderdaad, bijvoorbeeld allerlei zwammen. En die langs paden staan, die halen we meestal weg voor de veiligheid. Hè? Want als je eronder doorloopt en die bomen die vallen om, dat wil je natuurlijk ook niet op je geweten hebben. Dus dat is een beetje afhankelijk van de situatie, welke je welke weghaalt en welke je laat staan.
0: Hoe ziet de toekomst van het bos eruit?
5: Dat gaat er anders uitzien dan wat we nu te gewend zijn. Dus dat zal sowieso meer loof bevatten. Veel gevarieerder, klimaatbestendig bos. Daar is ook waar we naartoe werken. Veel meer gemengd van allerlei soorten door elkaar heen. Dat als er één boom een ziekte krijgt of een bepaalde plaag is, of het is te nat, of het is te droog, dan heb je altijd nog andere soorten die het bos houden. In plaats van dat je bos hebt van één en dezelfde soort. Hè. Als je bijvoorbeeld naar de Ardennen gaat, of naar Duitsland, heb je misschien ook wel eens gezien, heb je van die eindeloze sparrenbossen.
0: Ja.
5: En in één keer zie je dan van, hé, er zijn er een aantal dood, en er wordt steeds meer. Ja, en dan krijg je dus als je dus een heel veel van dezelfde soort aanplant, dan gebeurt iets, ja, dan ben je gewoon heel je bosklimaat meteen kwijt.
0: Ja, en dan wordt het een droge bende.
5: Ja.
0: Ja. Dankjewel Erik Schram van Staatsbosbeheer over de droogte in het Leenderbos in Zuidoost-Brabant en de rest van Nederland, mogen we wel zeggen. Dankjewel Erik.
5: Graag gedaan.

0: Welterusten, meneer de president van Boudewijn de Groot. En dat komt uit 1966. En Gert schrijft via de NPO Luister-app dat het nog steeds een nummer met actualiteitswaarde heeft, helaas. En het gekke is, dat vind ik ook, Gert. En ik heb dat een keer met Boudewijn de Groot besproken. En Boudewijn de Groot zei, dat is volkomen onzin. Het is echt, het gaat alleen maar over toen, over Vietnam en niet over nu. Maar ik blijf er toch bij, het gaat toch voor ons gevoel. De dichter kan wel gesproken hebben, maar wij hebben het gevoel erbij. Het gaat toch nog steeds over nu. Welterusten, meneer de president.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, we hebben er 1 week op zitten in de nieuwe periode. En het mooie is, alle 4 de deelnemers van vorige week wonnen een Bert op 5'je. Laten we die lijn lekker doortrekken. Te beginnen met de entreevraag. En dat is, hoeveel poten heeft een spin? Hoeveel poten heeft een spin? Nou, dat kun je doorgeven via de NPO Luister-app. Maar je kan ook bellen naar 0800-3000-555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: Karma Chameleon en Culture Club. En dan is het bijna 4:30. Eerst laatste nieuws met Suzanne de Vries.
1: Goedemiddag Henk-Jan. De Duitse politie heeft opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. De 9 explosieven lagen bij hoogspanningslijnen in de buurt van een transformatorstation in de deelstaat Sachsen. De politie zoekt een voortvluchtige klimaatactivist die achter eerdere aanslagen zou zitten. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergerbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. In het Zuid-Hollandse Hillegom is vanmiddag een man omgekomen bij een ongeluk met een trekker. Hij werd geraakt toen hij op de fiets zat. Het slachtoffer is een man van 66. En de kans is groot dat we dit Ilja Gort volgend jaar wat minder horen zeggen.
2: Niet slecht. Nee, lekker wijntje.
1: Ja, want Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste wordt in de afgelopen 30 jaar. De oorzaak is extreme droogte en hitte. Daardoor zijn wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op de één na grootste wijnproducent ter wereld na Italië.
0: Ik denk dat Ilja gewoon blijft zeggen, want zijn hele kelder ligt nog vol met wijn.
1: Oh,
0: dus die blijft het wel zeggen, maar erg is het wel.
1: Geen zorgen te maken dan, nee. Het weer dan nog. Het is zonnig en tussen de 24 en 30 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft wel overal droog. Vanaf morgen is het wisselvalliger.
0: Dankjewel, Suzanne. Tot zo.
1: Tot zo.

0: If You Leave Me Now, Chicago was dat. En help me even met duwen, want die deur zit vast. Mag een olietje in, hè? In de scharnieren. Ja, ja.
1: Het Smits-archief.
0: Zo. Het archief is weer open. En in het archief strand ik deze week op de weken na 8 maart 2003. Ja, het is voor mij een magische datum, 8 maart 2003. Dat was namelijk de datum dat 5 miljoen mensen keken naar hoe Jamai met 75% van de stemmen won van Jim in het programma Idols. Inmiddels hebben ze ook een achternaam en een enorme carrière in de entertainmentbranche. Jim Bakkum is musicalster, acteur, zanger en presentator. Afgelopen vrijdag was hij zelfs te zien als presentator van Tijd voor Max. En in die tijd werd er best neergekeken op de singles die van Idols-kandidaten werden uitgebracht. Maar wat niemand doorhad was dat de singlemarkt in alle landen waar Idols draaiden een enorme boost had gekregen door het aantal verkochte exemplaren. Step Right Up van Jamai Lohman verkocht meer dan 300.000 exemplaren in zeer korte tijd en stond 7 weken op nummer 1. Na 7 weken werd hij van de eerste plek afgegooid door runner-up Jim. Zijn single Tell Her kwam nieuw binnen op nummer 1. En ik weet nog dat we hem opnamen en dat Jim toen in de studio zei: ja, ik klink zo nasaal. Waarop ik zei: zo klink je altijd. Dat was weer niet de meest handige opmerking tegen een 15-jarig kind natuurlijk. Dat had ik toen allemaal niet zo door. Ik ging gewoon door. Ik zei gewoon wat ik dacht. En helemaal niet rekening houden met iemand zijn gevoelens. Gelukkig zien we dat hij er niet door beschadigd is. Want wat een geweldige carrière heeft hij vanaf zijn 15e gekregen. En hier begon het allemaal mee. Met Tell Her. Het finale lied voor Jim Bakkum van Idols 1.

0: De eerste single van Jim, die tegenwoordig gewoon Jim Bakkum heet. En we mochten geen Jim zeggen, nee, het was Jim. Laat dat duidelijk zijn. Tell Her. En vanaf Tell Her is maar een hele kleine stap naar Tell Me natuurlijk.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: Uit 1964, The Rolling Stones en Tell Me. En het is er tijd voor, hoor.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: Jola Aveling, goedemiddag. Oh, hallo Jola.
3: Hallo.
0: Ja, sorry, dat was helemaal mijn fout hoor. Jij zei al hallo en ik had gewoon je schuif dicht. Dus excuses daarvoor. Je komt uit Nooddorp.
3: Ja, klopt.
0: Ja, is het mooie wonen daar?
3: Ja, ik woon nog meer dan 50 jaar.
0: Oh, dan gemiddeld woont men 7 jaar in hetzelfde huis, begreep ik. Dus als je 50 jaar in Nooddorp. Allemaal in hetzelfde huis ook?
3: Allemaal nog in hetzelfde huis ook nog.
0: Wauw. Ja, nee, dan is het niet erg dat ik een keer na 3 jaar ben verhuisd. Want daarmee komen we dan gemiddeld nog niet eens op 7 jaar. Dus dat is helemaal goed. Zeg, wat zijn je hobby's, Jola?
3: Ja, al mijn hobby's, ja. Dat zijn lekker met vriendinnen weg, zussen weg, lekker varen.
0: Oh, heerlijk.
3: Heel veel varen doen we.
0: Heb je een bootje? En,
3: nou, niet een boot van mij, nee. Gewoon boottochten.
0: Oh!
3: Ja, gewoon boottochten. Dus we laten ons varen.
0: Riviercruises of zo?
3: De Silvermail heet dat, geloof ik. Dat is bij Dribbelen. Dan gaan we dan aan boord en dan de ene keer staat er een zanger op de boot. En
0: wat
3: de andere
0: leuk.
3: Keer kan je met de lunch 4-5 uur mee met die boot. En dan komt er uit de vloer een tafel met je lunch. En afgelopen zondag bij boerderij Geertje.
0: Ja.
3: Dat is een geitenboerderij in Zoetermeer. Dan zijn we 2 uur met een boot, ook met de schipper en degene die daarop vertelt, meegegaan. Dat was heel interessant.
0: Nou, wat heerlijk zeg.
3: Ja,
0: nou, we kunnen nog uren over praten, maar we gaan het spel spelen natuurlijk.
3: Ja.
0: Want de vraag was, hoeveel poten heeft een spin? En jij zei toen?
3: 8.
0: En dat is het juiste antwoord. En daarmee ben jij degene die de slimste mens gaat spelen. Ik ga het even uitleggen hoe het werkt. Is een van mijn collega's stelt een vraag. Daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord dat je geeft, goede antwoord, is goed voor 10 punten. Het tweede 20, het derde 30, vierde 40 en het vijfde 50 punten.
3: Ja.
0: Zo kun je dus steeds meer punten krijgen. En als je het niet meer weet, dan zou ik passen als ik jou was. Want iedere seconde die je over hebt van die 30 seconden die je krijgt, is goed voor 1 punt. En bij 40 punten of meer win je een Bert op vijfje. En hoe meer punten je verdient, hoe hoger je in het klassement staat om kans te maken op een finale plaats.
3: Oké.
0: Is dat allemaal duidelijk?
3: Ja, tot nog wel.
0: Nou, dan heb ik hier 4 NPO Radio 5 DJ's die staan te popelen. En dat zijn Bert Kranenbarg, Angela Groothuizen, Jan Paparazzi en Felix Murders. Waar zou jij een vraag van willen hebben?
3: Ik denk Angela Groothuizen.
0: Angela Groothuizen, hier komt ze aan. Luister goed.
4: Ja. Ik heb er één hoor. Ik kreeg hem in 2012 en daar ben ik nog steeds trots op. Natuurlijk ben ik niet de enige, maar toch, het is heel eervol. Wat weet je van het lintje?
0: Dus de vraag is, wat weet je van het lintje? Je tijd gaat nu in.
3: Het lintje, dat krijg je vaak doordat iemand anders jou benoemt. En voor een prestatie. En bijzondere dingen. Het lintje krijg je via de koning. Het lintje is een eervolle vermelding van de prestatie die je gedaan hebt. Het lintje is oranje, vanwege het Oranjehuis.
0: Nou, dat was... daarmee is het klaar, hè? De tijd was voorbij. Dus dan eens even kijken. Je had 2 antwoorden goed, namelijk een koninklijke onderscheiding.
3: Ja.
0: Oh, ik zie de verdiensten jegens de samenleving had je goed.
3: Ja.
0: En die heb ik dan gemist. Heb ik geen belletje? Ja, had ze. Kijk even naar de jury. 3 goed. Oh, sorry. Door een ander aangevraagd had je ook. Dus we zochten nog naar opgespeld en burgemeester. Maar want de burgemeester speelt hem meestal op, hè?
3: Ja.
0: Dus daarmee met 3 goede antwoorden heb je 60 punten. Je had geen seconde over. Dus 60 punten. Dat betekent dat jij wel een Bert op vijfje gaat binnenkrijgen. Die heb je sowieso gewonnen.
3: Oké.
0: En die komt zo snel mogelijk jouw kant op. Maar maken we daar wel even een afspraak over dat je wel thuis bent en dat je er even ruimte voor maakt. Want het is niet zomaar iets natuurlijk.
3: Oké.
0: Dat begrijp
3: ik
0: je wel.
3: Ik moet aan de telefoon blijven dan?
0: Nou, dat is sowieso handig, want we moeten het adres hebben waar de truck met het bed op vijfje naartoe moet rijden.
3: Ja.
0: We weten Nooddorp, alleen om hem daar al aan het begin van de stadsgrens neer te zetten,
3: nee,
0: dat gaan we niet doen, hè?
3: Er zijn vele in- en uitgangen.
0: Ja. Nou, goed. Even kijken, waar sta je in het algemeen klassement? Kijk ook nog even. 1, 2, 3, 4, 5e sta je in het klassement. Nou, dat is hartstikke goed. En we krijgen via Karin krijgen we nog... Nee? Nou, ik weet het niet. Ik ben vandaag nog bij het Geertje... Oh, ik zie nu! Ik ben vandaag nog bij het Geertje geweest. Oh, wat leuk! Kijk
3: nou,
0: eens aan.
3: Dat was gisteren dus.
0: Nou, maar Karin was er vandaag. Dus jullie hebben elkaar niet gezien. En toch hebben jullie hetzelfde ervaren waarschijnlijk.
3: Ja, heel mooi.
0: Goed zo. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Jola, dankjewel voor het meespelen. En gefeliciteerd met je bed op vijfje.
3: Dankjewel.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

enige dit jaar op het North Sea Jazz Festival, waar ze wel waren aangekondigd. En ik had er zo'n zin in om juist de Isley Brothers nog één keer te zien. Ik had ze al een keer gezien in Pepsi Stage, bestaat ook al lang niet meer. Maar wat wilde ik die nog graag een keer zien. Maar ze kwamen niet opdagen, ik weet niet wat de reden was. Maar ik draai ze graag met That Lady. Wat een wonderschoon nummer is het toch. Ik heb er nog eentje dit uur, tweede uur van Battle 5. Zijn we gewoon weer bij je terug na het nieuws. Maar dit is Tin Soldier van de Small Faces.

0: Doodaloo.
1: Libri vuurwerken. .nl.
2: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
3: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
2: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
11: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCV. Maar nu is het NOS-journaal van 5 uur met Suzanne de Vries.
15: Goedemiddag Henk-Jan. Hi. Een aantal verdachten van het geweld in Overasselt heeft een crimineel verleden. Het AD schrijft dat een paar van hen in het verleden betrokken is geweest bij ontvoeringen, maar ook bij vuurwapengeweld en oplichting. Ze ontvoerden een verdachte uit Amsterdam in 2024, een bejaarde man, om hem vervolgens te beroven. Een andere verdachte heeft een paar jaar geleden op een huis geschoten in Antwerpen. In totaal zijn er 35 verdachten aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. De Servische oud-generaal en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven. Onder de leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen vermoord. Vanochtend lag hij opgebaard in een orthodoxe kerk, zegt correspondent Thijs Kettenis. En daarna was er een dienst.
16: Vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht. Dat is een paar kilometer hier van de kerk vandaan. En daar is hij dan later vanmiddag bijgezet. En daar waren ook weer heel veel mensen bij aanwezig.
15: Mladic werd veroordeeld voor genocide en zat tot zijn dood vast in Den Haag. Bij de coronaverhoren met oud-premier Rutte ging het vandaag onder meer over de appjes van voormalig minister Grapperhaus en ook van minister De Jonge. Vorige week werden die voorgelezen in het verhoor en er werd niet al te sympathiek over collega's gesproken. Toch was Rutte er niet blij mee dat alles openbaar werd.
0: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dat is hun stijl. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
15: Woensdag gaan de verhoren verder. Dan komt Ernst Kuipers, toen van het Erasmus ziekenhuis. En FC Barcelona staat op scherp voor de komst van Feyenoord overmorgen in de Champions League. De club is bang dat Rotterdamse fans straks tussen de Barça-supporters op de tribune gaan zitten. Daarom worden de tickets en de ID's extra streng gecontroleerd. En ook tijdens het duel worden de tribunes goed in de gaten gehouden. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint nog droog, daarna is het regenachtig. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
14: Suzanne, dankjewel.
15: Graag gedaan.
14: Tot zo.
13: Bert op 5, Henk Jan Smit.

Herman van Veen was dat. En we begonnen de tweede uur van Bert op 5 met Funny Funny van Sweet uit 1971. En och, ik ben een beetje gespannen.

We begonnen de tweede uur van Bert op 5 met Funny Funny van Sweet uit 1971. En och, ik ben een beetje gespannen, want 25 september begint de theatertour Glory of Glamrock, waarin ik een verhaal over Glamrock vertel, begeleid door The Glamrocks, de Nederlandse band The Glamrocks. En 25 september staan we in Hoge Zand. Komt dat zien, zou ik zo zeggen, als je in Groningen woont. Voor ons is het ver rijden, maar als je in Groningen woont is het om de hoek natuurlijk. In Hoge Zand staan we 25 september in het theater. Ik zou niet weten hoe theater heet, maar komt alle The Glory of Glamrock. Ik heb een goed verhaal, denk ik, voor je. En dat ga ik nu niet vertellen, dat doe ik dan gewoon in theater.

0: Sinds Clearwater Revival. En dat heeft niks met glamrock of Suzy Quatro te maken. Suzy Q was echt een iemand anders dan Suzy Quatro, mogen we wel zeggen.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Nederland en Noorwegen gaan nauwer samenwerken om de Noordzee beter te beschermen. President Trump overweegt nog een naamswijziging door te voeren. De staat New Mexico moet New America gaan heten. In het Friese Museum Opsterland is afgelopen weekend een nieuwe tentoonstelling geopend, genaamd Koffer vol verhalen. En het zijn niet zomaar verhalen, want er worden vrouwen in het licht gezet die dit helemaal niet gewend waren. Namelijk dienstmeisjes rond de jaren 30 van de vorige eeuw. Suzanne van Loo is coördinator-conservator van dat museum Opsterland. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een tentoonstelling over dienstmeisjes. Ja, ik zou daar niet zo snel op komen. Hoe is dit idee ontstaan?
2: Nou, ik kwam er ook niet zomaar op. Maar het idee is gegeven door een bezoeker in het museum. Die een verhaal vertelde over haar moeder, die dienstmeisje was. En toen dachten wij, goh, wat een interessant onderwerp eigenlijk.
0: Ja.
2: Waarom gaan wij daar niet iets mee doen? Nou, dat deden wij vorig jaar met een lezing over het onderwerp. En die zaal zat vol. En 98% van de mensen stak hun vinger op toen ik vroeg, wie heeft er een dienstmeisje in de familie gehad? Dus, nou, toen dachten we, nou, dat onderwerp dat leeft vast. Dat is wel duidelijk. Daar gaan we iets mee doen.
0: En toen ben je verhalen gaan verzamelen. En dan moet je kiezen wat de beste verhalen zijn natuurlijk. Wat is nou een heel mooi verhaal dat in jullie tentoonstelling verwerkt is?
2: Nou, het mooiste verhaal is ons hoofdverhaal. Dat is het verhaal van Sophia van der Sluis. Een meisje uit Korendijk. Dat uiteindelijk woont met haar vier omkes in Korendijk. En op een gegeven moment de wijde wereld gaat bezoeken. Zonder iets te zeggen vertrekt. En een functie krijgt als dienstbode bij een Joods echtpaar in Amsterdam. Maar daar blijft ze niet. Want ze heeft altijd al een fascinatie gehad voor Sarah Bernhard. En laat nou net Sarah Bernhard op een gegeven moment in Amsterdam optreden. En in diezelfde week vertrekt Sophia naar Amsterdam. Is dit een verhaal wat met elkaar te maken heeft? In de familie gaat al jaren het verhaal dat ze bij Sarah Bernhard heeft gewerkt. Als naaister en kamenierster.
0: Wauw.
2: Dat is ons mooiste verhaal.
0: Dat
2: eigenlijk.
0: Is wel heel bijzonder, ja.
2: Ja.
0: Wauw zeg. En in de tentoonstelling zijn alleen Friese dienstmeisjes te zien, hè? Waar ze ook eindigen, maar ze moeten wel Fries zijn.
2: Nou ja, we hebben ons geconcentreerd eigenlijk op onze eigen regio in eerste instantie. Maar daar was, er kwamen nog andere verhalen ter oren en werd ons aangeboden. Ook door oproepen in de media en bij Omroep Friesland en in de krant. Dus ja, het onderwerp leeft. En
0: dan kies je uiteindelijk gewoon de mooiste verhalen.
2: Nou ja, de verhalen die ons het meeste aanspraken, dat klopt. En het is in de tentoonstelling te zien. En uitgebreidere verhalen over meerdere vrouwen zijn in een magazine te lezen die bij de tentoonstelling hoort.
0: En even, gaat het ook over onderdrukking van deze vrouwen? Of is het echt een mooi positief verhaal?
2: Niet specifiek over onderdrukking. Het is niet zo dat we daaraan voorbij gaan. Dat wordt ook wel genoemd in de tentoonstelling.
0: Ja.
2: Maar wij vonden het heel fijn om een keertje de kant te laten zien van krachtige vrouwen. Vrouwen die hun eigen leven gingen leiden en op avontuur gingen. Het was natuurlijk ook wel kommer en kwel in sommige huishoudens waar dienstmeisjes aanwezig waren. Maar niet altijd. Er zijn er ook die er heel dankbaar voor zijn en blij waren dat ze zo'n kans hadden. Of zeggen, ik heb er heel veel van geleerd. En zeker om een eigen huishouden te kunnen gaan voeren.
0: Ja, precies. En wat hoop je dat bezoekers meekrijgen nadat ze de voorstelling hebben gezien?
2: Nou, ik hoop vooral dat ze onthouden dat het een beroep wat altijd onzichtbaar was en zomaar er was als begrip, dat daar verhalen achter zitten en personen achter zitten met een eigen gezicht en identiteit.
0: Suzanne van Loo, coördinator-conservator, dank je wel voor je tijd en je uitleg.
2: Graag gedaan.

0: winnen op NPO Radio 5. Is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

C'est Jérôme. C'est moi. Uit 1974. En daarvoor hoorde je de nieuwe Ella Langley, Choosing Texas. Wat een geweldig nummer is dat. En ik had het net over de Glam Rocks. Nou, weet je, de Glam Rocks bestaat uit heel veel leden afkomstig van deze band. Het Goede Doel.

0: Vriendschap. En René zegt, Henk en Henk weten dat vriendschap een illusie is. Ja, dat klopt wel, René, daar heb je helemaal gelijk in. Het is 5:30, hier is het nieuws met Suzanne de Vries.
1: Goedemiddag Henk-Jan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Maar door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28.
0: Hadden ze dat niet beter kunnen doen in de vakantietijd? Nu is het zo druk en dan heb je meteen weer files.
1: Ze het toen even hadden gecontroleerd.
0: Lijkt mij wel, ja.
1: Ja, nou, we weten natuurlijk niet exact wat er aan de hand is. Het kan natuurlijk ook dat er een melding is geweest, waardoor ze zijn gaan kijken.
0: Het klinkt mij net een paar weken te laat.
1: Ja, zeker. Vier jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanochtend bezig en meldde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen het deden. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Er gaan defensiesystemen gemaakt worden voor Europese landen. Het bedrijf neemt ook de meeste medewerkers over van de Volkswagenfabriek. En wat hebben een groep schildpadden, Kung Fu Panda en Puk van de Pettenflat met elkaar gemeen? Nou, ze waren vanochtend allemaal vroeg uit de veren voor de laatste dag van de kermis in Volendam, waar het de bedoeling is dat je verkleed komt. Voordat het café vanochtend vroeg openging, zaten Puk en consorten al te wachten om naar binnen te gaan. Deze verslaggever van NH nam een kijkje en hoorde dat meerdere mensen hun stem kwijt waren.
2: De eerste dag was ik al weg.
3: Wij zijn Pluk van de Pettenvleet. Okay. En dit zijn mijn stampertjes.
4: Kung Fu Panda. Ja.
2: Hoe gaat het met je?
4: Ja, kan beter, maar goed. We blijven gewoon, hè?
2: Ja, je blijft gewoon
4: door.
1: Ja, gelukkig voor deze laatste persoon. Na vandaag zitten de 3 dagen kermis er weer op.
0: Lekker naar bed.
1: Het weer dan nog. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden dan nog wat kans op zon. Maar later gaat het regenen. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Suzanne.
5: Dit is tot 6 uur Bert op 5.

0: Blijft altijd fijn om de Everly Brothers op de radio te horen hier op NPO Radio 5. Je luistert naar Bert op 5. Lucille was dat.
1: Bert op 5, con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Ja, deze week heb ik gekozen om uitsluitend vrouwen in de Spaanstalige platen te draaien. En dan beginnen we met Rosanna. Rosanna is geboren op Lanzarote, een van de Canarische eilanden is dat natuurlijk. Begin 1996 stuurde zij een demo naar MCA, waar ze een platencontract kreeg. En haar natuurlijke talent voor het componeren en het uitvoeren van haar eigen liedjes maakte haar tot een van de succesvolste Spaanse artiesten van de jaren 90. 2 jaar nadat ze het platencontract in de wacht sleepte, bracht ze haar tweede album uit, getiteld Luna Nueva. Van dit album zijn in Spanje en Latijns-Amerika meer dan 1,6 miljoen exemplaren verkocht. Dat kun je gewoon helemaal niet voorstellen. 1,6 miljoen. Op dat album staat dit romantische Contigo. Oftewel, met jou. Dit is Rosanna.

0: Rosanna Contigo. En morgen weer een geheel andere dame die in het Spaans zingt.
1: Ni holandés ni francés, sino música española en Berto 5. Elegida por Genial.

blijft altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef je...

0: Blijft toch prachtig. Welcome by, Dan Warwick. Dan voor die ook nog de Spinners. It's a shame. En dan kijk ik naar de klok en dan zie ik dat het alweer 5:45 is.
1: Oh. De laatste ronde.
2: Oh. De laatste ronde in Bertel 5.
0: Wat vliegt de tijd toch? Ongelooflijk. Ja, we hadden het aan het begin van de uitzending over de Falcon Leap, een militaire oefening boven ons land. En de komende 2 weken gaat dat plaatsvinden vanaf vandaag. En Harm appte: goedemiddag Henk-Jan, er is ook een oefening voor de airborne dropping gaande. Kijk eens aan.
2: De laatste ronde.
0: En Peter, die hoorde mij zeggen dat president Trump de Amerikaanse staat New Mexico wil omdopen in New America. En Peter moest meteen denken aan zijn vakantie in Vietnam vorige maand. Hij laat weten, daar noemen ze de Vietnamoorlog de Amerikaanse oorlog. En niet andersom. Wat zou Trump daar ontzettend trots op zijn, dat het gewoon de Amerikaanse oorlog heet. Fantastisch zeg.
1: Hey, de laatste ronde.
2: De laatste ronde.
0: Ja, laatste ronde. Even terug naar vorige week woensdag. Toen hadden we het met Reinoud over zijn vondst van een trouwring in zijn wasserij, met daarin de inscriptie 5-4-1969 en de namen Anneke en Jacco.
3: Wellicht is daar iemand overleden en hebben ze op die manier een gedenkring daarvan willen maken.
0: Ja.
3: We hebben al via Facebook geprobeerd mensen te vinden. Helaas niemand kunnen vinden. En we hebben intern ook bij de klanten van onze wasserij hebben geïnformeerd van: goh, is er iemand die zegt van: hey, ik mis een ring?
0: Ja.
3: En zo ja, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
0: Ja, we hebben toen maar even onze collega Ron Kas van Adres Onbekend ingeschakeld. Ron belooft het zondag in de uitzending te behandelen. Ron, goedemiddag.
4: Hey, Henk-Jan, goedemiddag.
0: Hi. Nou ja, dat heb je gedaan. Je hebt woord gehouden. Dat is al heel fijn. Maar je hebt nieuws, hè?
4: Ja.
0: Is het goed of slecht nieuws?
4: Ja, nou ja, ik leg het even op de weegschaal. Goed, want er zijn twee dingen tegelijk aan de hand. We hadden Reinoud. Die hebben we in de uitzending gehad. Die was gisteren ook bij ons in de uitzending. Hij zegt, ik heb die ring al zeker een jaar bij ons. Want hij maakt die wasmachine schoon met zijn bedrijf. En ja, dat doen ze niet elke 2 weken. Dat kan er ook een jaar of misschien wel veel langer ingelegen hebben. Ja. Hij zegt, dat kan uiterlijk 20 jaar zo zijn. Hij zegt, dat denk ik niet. Maar wel een jaar, want we hebben hem al een jaar liggen. Dan reageert er een mevrouw en die zegt het volgende. Ik ben Anneke. Mijn overleden man heette Sebo, niet Jacco. Maar het is een sierlijke letter op die ring. Onze verloving, niet huwelijk, was 5 april 1969. Mm. Ik lag 6 weken geleden in het ziekenhuis in Groningen. En toen ben ik na de operatie mijn ring kwijtgeraakt. Ik heb mijn ring af moeten doen. Die heeft ergens gelegen en het had een heel ingewikkeld verhaal, maar met een washandje. Tegelijk is het in de was beland en nooit meer teruggekomen. Dus ik denk dat het haar ring is. Oh. Alleen, die wasserij is nu aan het uitzoeken hoe dat dan kan dat hij er al een jaar ligt als hij pas 6 weken geleden kwijtgeraakt is.
0: Ja, een jaar of minder?
4: Of... Ja. Ja, maar ja, wat ik nu denk, maar dat moeten we achterhalen. En gelukkig, ja, het is een beetje een tussenstand, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat er een soort afdeling gevonden voorwerpen moet zijn daar bij die wasserij. En dat er inderdaad een paar ringen ingelegen hebben. En dat ze zich misschien vergist hebben in de ring. Want de andere optie is natuurlijk dat er nog een Anneke is met nog een Sebo.
0: Of
4: Jacco. Ook 5 april 19, of Jacco. Ja. Waar 5 april 1969 in de ring staat. Maar ik vind dat zo toevallig.
0: Die kans is wel heel klein. Maar heeft Anneke de ring beschreven? Want daarmee, want hij ziet er... je kan één ding beschrijven waarmee je meteen weet of zij weet hoe die eruit ziet.
4: Nou, dat is een hele goeie. Zij heeft ons 3 foto's gestuurd, maar daar is het dan niet zo goed in. Want het zijn allemaal vage foto's waarop je nauwelijks een hand kan zien. Laat staan een ring. Daar is het niet zo bedreven. Op de laatste foto denk ik, het is een dubbele ring.
0: Ja.
4: Maar dat is dan weer een zwak puntje. Bij haar zat er een diamantje op. En nu zegt de meneer van de wasserij, er zit geen gaatje in de ring waar een diamantje zat. Maar een diamantje kan ook opgelegd zijn. Dus dat hij in de was eraf gedraaid is. Ja, het kan nog steeds. Ik zeg, het is hem.
0: Ja.
4: Maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Gelukkig hebben we wel weer 6 dagen. Want dan is het gewoon weer Adres Onbekend.
0: Zondag verder, Ron.
4: Ik ben er bang voor, maar ik kijk er ook naar uit.
0: Ik vind het heerlijk om een keer te zeggen, wordt vervolgd.
4: Ja, Ron Kast,
0: dankjewel. Zondag meer hierover. En ik ga zeker luisteren. Ik denk iedere Bert of Vijf luisteraar wil weten hoe dit eindigt. Dankjewel, man.
4: Ja, goed, alsjeblieft. Dag.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bert of Vijf.

Jay and the Americans. En dat was Cara Mia. En dat is de voorlaatste. Ik heb nog één plaatje. Morgen zijn we gewoon, gaan we weer verder met Bert op 5. Maar blijf luisteren naar NPO Radio 5. Want straks natuurlijk, na 6 uur, de avondstart. Met niemand minder dan Angela Groothuizen. Je hoorde er al in Slimste Mens. Maar nu bij de avond.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké. En waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
9: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
8: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
10: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
13: Dit voelt als
12: en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Straks de avondstart met Angela. Simone is een beetje ziek, maar we hebben geweldige muziek mee. We gaan eerst luisteren naar het nieuws van Suzanne de Vries.
19: Goedenavond, Angela. Een aantal verdachten van het geweld in Overasselt heeft al een flink strafblad. Dat meldt het AD. De groep bestond vooral uit Fransen en Nederlanders. En van de 11 Nederlanders hebben sommigen al eerder misdrijven gepleegd. Je hoort justitieredacteur Remco Andringa.
20: Een van de opvallendste verdachten die de krant noemt is een 23-jarige Amsterdammer die een paar jaar geleden in België al is veroordeeld voor een beschieting. Het doelwit was toen de familie van kickbokser Jamal Ben Sadiq in Antwerpen. Maar de daders schoten op het verkeerde huis en kregen daar 4 jaar cel voor. Een andere Amsterdamse verdachte was eerder betrokken bij een gewelddadige beroving van een bejaarde man.
19: In totaal zijn er 35 verdachten aangehouden. De politie heeft vandaag opnieuw onderzoek gedaan in de omgeving van Overasselt. Specialistische teams en de ME blijven daar ook de komende dagen nog zoeken naar bewijsmateriaal. De politie in Duitsland onderzoekt de mishandeling van een judoka. Die werd zaterdag na een wedstrijd geslagen door zijn tegenstander omdat hij een overwinningsgebaar had gemaakt. De judoka werd met een gebroken kaak en 2 afgebroken tanden in het ziekenhuis opgenomen. De sporter die de klappen uitdeelde wordt mogelijk voor de rest van zijn leven geschorst. SC Utrecht heeft de eerste verdachte geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld werd gegooid door supporters van SC Utrecht. En steeds meer opa's en oma's raken uitgeput. Ze halen de kleinkinderen van school en passen op, terwijl ouders moeten werken of andere afspraken hebben. En dat terwijl grootouders zelfs soms ook gewoon nog een baan hebben. Deze Belgische pedagoog deed onderzoek naar het fenomeen uitgeputte grootouders. In ons land doet 60% van de ouders een beroep op opa's en oma's.
0: Zij zijn er eigenlijk om de gaten in het systeem te dichten. En dat is eigenlijk een spijtige zaak, want de beschikbaarheid wordt een verwachting. Eigenlijk zijn er al best veel gezinnen die niet meer zonder die ondersteuning kunnen.
19: Ja, die druk voelen opa's en oma's ook, vandaar dat ze meestal gewoon komen opdraven. Het weer, vanavond wat meer bewolking en een graad of 17. Morgen eerst bewolkt, in de middag is het regenachtig. Het wordt dan maximaal 22 graden.
18: Dankjewel, Suzanne.
19: Graag gedaan.
13: De avondstart. Angela Groothuizen.

0: Ja, een goed begin van de maandag. Denk het aan vrijdag? Ik weet het niet, maar wel een lekker plaatje. De Easy Beats en Friday on my mind. Hartelijk welkom bij jouw maandagavondstart. Nou, ik zei het net al, Simone is helemaal niet lekker. Dus ik ben heel snel ingevlogen samen met Jury. Dus de hele vaste team is er niet, Jury. We kunnen er gewoon een puinhoop van maken en een feestje. Nee, gaan we niet doen natuurlijk, want Simone heeft weer een fantastische muziek. En die gaan wij de komende 2 uur uitserveren aan je. De beste evergreens. We gaan ook kennis maken met de gitarist van Katrina en The Waste. Ben ik heel benieuwd naar. En we bouwen weer een muzikale drieling. Nou, je kent het, hè. En we graven diep in de catacombe der vergetelheid. En...
1: Avondspreuk.
0: Ja, de avondspreuk van vandaag is van Garry Kasparov, de wereldkampioen schaken. Hij heeft ooit gezegd... Fantasie moet wel worden onderbouwd door nuchtere evaluatie en berekening. Ja, je bent een schaakgrootmeester of niet. Maar hij zegt, anders maak je je hele leven beeldschone blunders. Welk nummer past daarbij? Ik vind hem best lastig. Maar laat het me weten via de NPO Luister-app. Dan gaan wij lekker feesten. Beginnen met Kid Creole en de Coconuts. Stupid, ja.

0: De Eagles uit 1975 alweer. Take it to the limit.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Eind jaren 60 waren muzikanten als Eric Clapton en de Rolling Stones wereldberoemd. Maar hun grote voorbeelden die kwamen uit de Amerikaanse blues. En een van die helden was Howlin' Wolf. Na een concert raakte producer Norman Darin backstage aan de praat met Eric Clapton. En eigenlijk vanuit het niets vroeg hij: zou je eigenlijk niet een album willen opnemen met Howlin' Wolf? En daar hoefde Clapton geen moment over na te denken, want hij heeft volgens mij met iedereen muziek gemaakt. Hè? Ja, fantastisch. Hij haalde Bill Wyman erbij, de bassist van de Stones, en Charlie Watts, de drummer. En in mei 1970 kwam Howlin' Wolf naar Londen. En het resultaat, daar gaan we nu zo naar luisteren, dat is de London Howlin' Wolf Sessions. Had ik nog.

Ik vind dit zo'n leuk liedje. En ik word altijd uitgelachen door mijn vrienden. Maar Katrina and the Waves, met Walking on Sunshine. Ja, dat is toch gewoon het vrolijkste liedje wat er is. En het werd geschreven door de gitarist van de band. En die heet Kimberly Rue. Is wel een man. En hij speelde al in de eerste bezetting van The Waves, eind jaren 70. Maar toen nam hij even een detour langs een band. En die heette The Soft Boys. En die klonken zo.

De soft boys, volgens sommige popprofessoren zijn zij de inspiratie geweest voor de indie rock. En desalniettemeen, het werd natuurlijk helemaal geen succes. Want als je vaak de eerste bent, dan moet je de weg plaveiden. En dan iemand anders gaat met de winsten vandoor. En dat zag Kimberly ook gebeuren. En hij ging nu weer opnieuw in zee met The Waves. Maar wel met die geweldige Katrina erbij. Wat een goede zangeres. En de rest is gewoon geschiedenis. Op de draaitafel. En nieuwe muziek van Keith Urban en Michael McDonald. We Go Back. Bloedding.

0: Ah, Al Martino, Spanish Eyes, wat heb ik dat lang niet gehoord. Uit 1966. En ik start nu een instrumentaal muziekje in van Bert Kampfert en zijn orchestra. Want Al Martino hoorde in de jaren 60 deze instrumentale versie van de Duitse bandleider Bert Kampfert. En hij werd gelijk enthousiast. Moet je even luisteren. Het is ook een prachtige melodie. En er was ook wel een tekst bij, maar dat vond Al Martino helemaal niks. Dus hij belde met die Bert en samen huren ze een tekstschrijvers opnieuw in om alles te herschrijven. En voilà, de rest is natuurlijk geschiedenis. Zeg, ben je er klaar voor?
1: De muzikale drieling.
0: Ja, de muzikale drieling komt eraan. Drie platen. 1 overeenkomst, en je weet het, hè. Je mag een suggestie doen voor de derde in de serie. En dat kan je allemaal doen via de NPO Luister-app. En we gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Daar gaat-ie.

0: Ja, ze komen allemaal even langs. Nou, we begonnen deze muzikale drieling met Bill Haley en in Comments. Die heb je herkend natuurlijk, heel heel rock'n'roll. Daarna Truth and Salvage Go. Heel heel The Gang's All Here. En je hoorde hem dus, Garland Jeffrey. Heel heel rock'n'roll, waarin hij al die namen zingt. Maar het thema was duidelijk en dat was jullie ook heel erg duidelijk. Heel, oftewel gegroet. En op de achtergrond hoor je nu, even luisteren. Oh. Chubby Jackson, Big Band, heel heel, The Hurt's All Here. Mooi hè? En jullie zijn zo ontzettend lekker aan het appen met allemaal suggesties. Nou ja, over onze eigen Anouki natuurlijk. Anouk met Hail.
1: Hail to all of us.
0: Ja, en Erik en Vincent en Tiger Danny en nog een paar die kwamen hiermee aan. Ja, de Anouk is natuurlijk altijd leuk om te draaien. Tupac, Hail Mary, Pearl Jam, Hail, Hail, Hans en Gerrit, die hadden het erover. En er komt nog meer binnen uit Sister Act, komt Hail, Holy Queen.

0: En een cover van het liedje wat we al net draaiden. Heel The Gang's All Here. Het is geschreven voor de opera Pirates of Penzance uit 1897. En lieve mensen, ga even zitten, want hier ben ik zo dol op. We hebben een uitvoering van Irving Kaufman uit 1913. Zo goed, hier komt hij.
1: Hail, the gang's all here. What's the do to me there? What's the do to me there?
0: Oh, ik vind dit zo leuk. Dit is natuurlijk heel oud. Ietsje verser in het geheugen, maar ook best wel oud. Zijn hier de mamas en de papas. Words of Love.

0: Wat een ontzettende leuke herinnering is dit. Henny Vrienten en Herman Brood. Een beetje giechelend waren ze toen bij Top Op met dit liedje. Ze waren een beetje stoned, maar wat een leuk liedje. Uit 1984. Als je wint. Nou,
1: de avondspreuk.
0: Ja, die is van wereldkampioen schaken Garry Kasparov. En hij heeft ooit gezegd: fantasie moet wel worden onderbouwd door een nuchtere evaluatie en berekening. Anders maak je je hele leven beeldschone blunders. Ook goed. En er kwamen zulke leuke suggesties binnen. Nou, natuurlijk Vincent Weber, die heeft altijd prachtige suggesties. Novastar, Wrong, Kees. Die had het over Dave Davies, Too Serious. Gerrit over Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Maar we zijn gegaan voor Elvis Costello met Brilliant Mistake.

Elvis Costello met zijn heerlijke nasale geluid. Brilliant Mistake. Zeg, we gaan naar het nieuws, maar je mag even kiezen. Wil je deze van Bonnie Raitt? Erg mooi natuurlijk, deze. Maar ik heb er nog één. Ook lekker. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Want daar is een poll gemaakt of via onze Instagram. Hè? En dan gaan we nu er even uit met Play That Funky Music van Wild Cherry. Ah, lekker. Goed, die heupen maar even los, mensen.

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oh, maar altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM zegt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de arrestatie werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekend. Verslaggever Nicole Lefever.
13: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
12: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van FC Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer, veel bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. In het zuiden kan het eerst nog 24 graden worden. In de regen is het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: De avondstart. Angela Groothuizen.

Night Oil, Bats Are Burning. En dat is een politiek statement over het teruggeven van land aan de oorspronkelijke bewoners. In dit geval de Aboriginals. En die zetten hier toch maar mooi op de kaart. Een wereldhit werd dit. Peter Carrot, de zanger, die is de politiek ingegaan. Die heeft het nog geschopt tot minister van Milieu. Ja, het is niet de beste zanger van de wereld. Maar het heeft wel heeft indruk gemaakt. En ik denk dat hij het als minister net zo goed deed. Ja. Waarom niet? Hartelijk welkom hè, bij je tweede portie maandagavondstart. Straks hebben we weer een verse notenkraker van de huisband. En de avondster is deze hele week Bonnie Raitt. Nou, jongens, het is echt heel erg spannend. Want elke keer zien we hem, dan is de een voor, dan is de andere voor. Maar je mag dus kiezen tussen deze... Ook mooi hoor, jeetje.

Nou, het is heel spannend. Laat het weten via onze poll in de NPO Luisterapp of via Instagram @deavondstart. En we gaan eerst luisteren naar de Four Tops. Walk Away, Renee.

tijd voor mijn liedje. Zei Major Bill, pak die gitaar en zing hem maar. En hij was ook helemaal onmiddellijk verkocht. Ze namen het onmiddellijk op. En zo werd Hey Paula van Paul. En Paula uit 1963 een enorme hit. Hey!

0: Wings, Good Night Tonight. Wat een groep was dat toch ook. 1979 komt het alweer uit.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, we gaan weer een liedje toevoegen aan onze Spotify-playlist Catacombe der vergetelheid. Allemaal geweldige pareltjes. En als je hem wil beluisteren, je kan hem heel makkelijk vinden via nporadio5.nl/deavondstart. In 1963 zat producer Major Bill Smith met een stel muzikanten te wachten op zanger Amos Milburn. Maar die kwam niet. En toevallig waren er twee jonge muzikanten die heel graag... Oh meneer, heeft u

0: Wham! I don't want your freedom uit 1984.
1: De Avondster.
0: Ja, Bonnie Raitt. Nou, je hoorde me net al kleppen. Terwijl die prachtige Paul en Paula aan. Want ik was vergeten de schuif dicht te doen. Maar we waren zo opgewonden. Het was zo spannend. Elke keer dacht je: oh nee, het is Have a Heart. En dan was het weer Something to Talk About. En dat. Het is echt om en om. En we wisten even niet, wat gaan we nou doen? En toen kwam er nog een appje binnen. Ik denk, nou, is dat de doorslag? En toen hebben we Instagram nog eens even nagekeken. Nou, we zijn eruit, hoor. Bonnie Raitt. Het is zo'n artiest die laat zich helemaal niet in één hokje stoppen. Hardwerkende muzikanten. Blues, rock, country en soul. Ze nam het allemaal mee in haar muziek. Speelt heerlijk slidegitaar ook. En ze heeft die fantastische doorleefde stem. En vanaf de jaren 70 heeft ze dat langzaam die enorme reputatie opgebouwd. En nou, ze heeft ook Grammys en zo voor dat geweldige album gehad. En wij wilden natuurlijk van jullie weten, wat wil je horen? Was dat Have a Heart? Of was het Something to Talk About? En dan hadden wij eigenlijk een kleine voorkeur voor Something to Talk About. Maar we laten die app van een van de luisteraars, dat is namelijk Jan Holleman. Jan, jij hebt de boel. Jij hebt het beslist, dus we gaan luisteren naar Have a Heart. Moet ik even dat ding goed neerzetten, anders krijg je het verkeerde liedje te horen. Hier is Bonnie Raitt, Have a Heart. MUZIEK

Ja, de inkt was nog nat toen Marvin Gaye de studio inkwam om dit te zingen. En had de tekst voor zijn neus, maar ja, zo gek is dat niet hoor. Ik alle keren dat ik dat heb meegemaakt, dat je dat gewoon, dat liedje is nieuw. En dan ga je hem te plekken proberen zo goed mogelijk te doen. Hij had simpelweg helemaal geen tijd gehad om de woorden uit zijn hoofd te leren en om het te voelen. Maar goh, het is wel gelukt hè, how sweet it is. Zeg, het is tijd voor de notenkraker en hier is alvast een hint. Symbol of the dawn. A Symbol of the Dawn. Nou, straks hoor je het hele fragment in volle glorie. En dan kan je bellen met de studio. Maar we gaan even luisteren naar Tangerine featuring Venice. Bij

Santana, Let the Children Play uit 1977. Maar wat een lekkere Hammond-solo was dat. Dat hoor je toch niet meer zoveel. Oh, ik hou er zo ontzettend van. De Rode Kraker. En ja, onze huisband die gaat je weer uitdagen met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. En je weet, we zijn op zoek naar de titel, maar je moet wel bellen. Ik zag al een antwoord op... Oh, twee al. Ja, jullie zijn snel vandaag. Jullie zijn wakker en snel. Je moet wel bellen als je die fantastische sleutelhanger wilt winnen. 0800 3000 555. Nou, ben je er klaar voor? Hier komt-ie.

0: Ik zie allemaal telefoontjes. Deze was heel makkelijk, hè? Mag ik hem opnemen, Juri? Ja? Goedenavond, met Angela. Met wie spreek ik?
1: Met je Vossen uit Weert. Hallo, Angela.
0: Hi. Goedenavond. Nou, je was er snel bij. Wat denk je dat het was?
1: Hermits Hermits met No Milk Today.
0: Ja, het komt bijna niet missen, hè?
1: Ja, hij zit weer in de jukebox, dus dat herkenbaar.
0: Ja, het is echt zo'n... En de meest gedraaide evergreen ooit, geloof ik. Blijf jij even aan de lijn, dan gaan we zorgen dat je die sleutel hangen hebt. Dan ga ik even No Milk Today draaien.
1: Goed? Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Ja, dan denk ik toe.

Errol Hall en John Oates met Wait For Me. En weet je nog, vroeger als je dat singeltje kocht, dan wilde je ook ja, die B-kant, daar ging je ook van houden. Dit was de B-kant, heel andere koek. Ja, dat is heel iets anders. Vind ik eigenlijk wel leuker. Ik vond het andere een beetje, nou ja, oké. We gaan even naar New Orleans, 1955. Nou, de meeste van ons waren er toen nog niet, sommigen wel. Dichteres Dorothy Labostri werkt om rond te komen als serveerster. En ze gaat zo vaak als ik al naar blues en jazzclubs in het historische centrum van New Orleans. Dat is natuurlijk geweldig. En op een dag krijgt ze een onverwacht verzoek van een muziekproducer. Ja, zegt die Little Richard, wil dit nummer met me opnemen? Maar die tekst is veel te schunnig. Dat gaat toch niemand draaien op de radio? Wil je het alsjeblieft herschrijven, want ik heb het nu nodig. En dat had die vrouw in een kwartiertje gepiept. En het ging om dit nummer. Wow,

Ach, wat een stem. Kim Carnes, Better Davies Eyes. Weet je nog wel, die mooie ogen. Deze plaat kwam met 81 en we zijn er alweer doorheen. Morgen ben ik er ook, want ja, Siempie is niet lekker. Straks Gerja en de avond van 5 en dit is Bluff met Liefst uit Londen. Tot morgen, lieve mensen. Dag.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: echt prachtig. Liefst uit Londen van Bluff. Dag lieve mensen, tot morgen.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
5: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant!
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechtbank en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plotseling werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
15: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
14: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
16: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
14: De Duitse politie is een onderzoek begonnen naar de mishandeling. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij ongeveer 17 graden. Morgen bewolking, maar in het zuidoosten wat zon. Later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Oh, zo hé, wat een begin van de avond van 5. Vorige week zaten we nog in 2 voor de prijs van 1, de dijk. En soms heb je gewoon iemand nodig. Iemand die naast je staat. Iemand die met je meegaat. En vanavond is dat voor mij, Rob. Fijn dat jij er ook weer bent, Rob.
1: Ja, vind ik ook supergezellig.
0: Zal ik het muziekje even starten? Deze?
1: Oh, die ken ik wel.
0: Ja, dan praten we zo verder.

0: Zo is het maar net. Het is maandagavond, even over achten. En Robs is erbij. Dus ik kan het namelijk ook niet alleen.
1: Nee, gelukkig is radio teamwork, hè?
0: Ja, teamwork. Mensen denken dat jij, de presentator, die staat dan op de website. Maar jij staat er niet op. Nou, Rob, fijn dat jij er bent. Ik zou het niet kunnen zonder jou. En jij zou het dan weer niet zonder mij kunnen. Dus precies. Samen komen we heel end.
1: Ja.
0: En als we het samen doen, wordt het altijd zo 11 uur.
1: En ook de luisteraars horen erbij.
0: Precies, want zonder een luisteraar, ja, dan hoef je geen radio te maken. Als er niemand luistert, hoeven wij niks te doen hier. Dus fijn, de eerste appjes komen alweer binnen. En hartstikke gezellig, mensen. Ik zou zeggen, de NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open op deze maandag. Heb je ook zo genoten van het prachtige weer vandaag?
1: Ja, ontzettend.
0: Heerlijk, hè?
1: Wat een cadeautje was dat opeens.
0: Ja, weer. Wat ik zo lekker... Je ruikt de belofte van de herfst, want ik hou ontzettend van de herfst. En je ruikt dat die eraan zit te komen. En toch was het nog lekker warm. Maar warmte in september is anders dan warmte in juli. De 26 graden vandaag voelde anders dan 26 graden in juli.
1: Wat is dat verschil zo'n beetje?
0: Ja, het is minder warm. Of misschien ben je er gewoon aan gewend de hele zomer. Dat kan ook.
1: Dat zal het zijn, denk ik.
0: Ja. Maar ik vind hem heerlijk, dit soort dagen. Echt die Indian summer na zomerdagen. Voor mij mag dat nog.

0: komen, dat kan ook.
1: Dat zal het zijn, denk ik.
0: Ja. Ja. Ik vind hem heerlijk, dit soort dagen. Echt die Indian summer na zomerdagen. Van mij mag dat nog wel eventjes duren. En als het dan s'nachts lekker afkoelt, ja, dan ben ik helemaal blij. En laat maar eens weten, heb jij ook genoten vandaag van dat prachtige weer? Morgen wordt het geloof ik een beetje anders. Maar ja, weet je, dan slaan we ons ook allemaal weer doorheen. Wat gaan we vanavond doen? Nou, zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. En het is best een pittige plek waar hij vanavond staat, kan ik je vertellen. Maar je krijgt 3 hints, net als anders. En de eerste staat al voor je klaar. De komende uren, ze zijn gevuld met de allerfijnste muziek. En soms ontstaan de mooiste liedjes na de droevigste aanleiding. De dood van een geliefd persoon. Dat gold ook voor Bobby Hebb. Hij schreef het nummer Sunny naar aanleiding van de dood van zijn broer, Harold. En het werd een gigantische hit voor hem. En een van de meest gecoverde liedjes. Frank Sinatra, James Brown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Cher, Boney M. Allemaal brachten ze hun eigen versie uit. Maar ik ga natuurlijk voor het origineel.

tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Lekkere soul en jazz groove van Incognito. Die band uit Londen die maakte van Stevie Wonder's Don't You Worry About A Thing best wel een lekkere versie. Geen zorgen, gewoon lekker luisteren naar NPO Radio 5. En ze staan dag en nacht klaar voor een ander en ze maken door hun werk een enorm verschil in mensenlevens. Ik heb het over de zorgprofessionals. Vandaag zijn de 5 finalisten van dit jaar bekendgemaakt. En uit meer dan 800 nominaties koos de vakjury 5 professionals die ieder op hun eigen manier laten zien hoeveel verschil goede zorg kan maken. En vanaf vandaag kunnen wij allemaal stemmen. En op 6 oktober wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Nou, EO-presentator Annemar Zwart, zij zit in de jury en ze is betrokken bij die verkiezing en kan ons daar alles over vertellen. Goedenavond, Annemar.
1: Hoi,
0: hallo. Zeg, jij zit ook in die jury. Wat viel jou op aan die 5 finalisten toen je hun verhalen en die nominaties hoorde?
1: Nou ja, toch wel heel erg de eigenheid en wat iedereen meebrengt in zijn vak, wat echt uit de persoon komt. Dus een stukje mensheid, een stukje eigen initiatief, een stukje wat buiten misschien je functieprofiel valt. Iets wat je gewoon doet voor de ander omdat je mens bent en omdat je van je vak houdt en omdat je van de mensen houdt. Dat is wel hetgeen wat mij en ook wel de andere juryleden het meest heeft aangegeven.
0: Ja, want heb je een voorbeeld van iemand die zoiets deed wat eigenlijk buiten zijn of haar functie viel, maar die dacht van ja, maar dit doe ik omdat de anderen er beter van worden?
1: Ja, nou dat hebben ze allemaal wel. Okay. Een leuk voorbeeld daarvan is Roy. Die werkt als individueel verzorgende, zoals het dan heet. En die sprak een vaste bewoner die veel verzorgde. En die zei, ik zou toch zo'n zin hebben in een visje. Ik zou zo'n zin hebben in een visje. En wat doet Roy? Die gaat dan een bakje kibbeling halen de volgende dag. En die neemt dat mee.
0: Ja, heerlijk.
1: En een ander leuk voorbeeld is om rust op de groep te krijgen 's avonds bij mensen die moeite hebben met het idee dat het 's avonds wordt en met het ritme en ook last hebben van dementie, nam die bijvoorbeeld zijn badjas mee van thuis en ging die ook in zijn badjas rondlopen om een beetje de sfeer te creëren van, nou ja, dit zijn 2 voorbeelden van Roy, maar Samira die doet ook dingen, Ursula die heeft, ja, die doet ook prachtige dingen, die masseert bijvoorbeeld mensen die kanker hebben, dat doet ze vrijwillig.
0: Ja. Maar wat bijzonder, joh.
1: Ik heb ook weer mooie voorbeelden.
0: Ja, en ik hoor, het zijn mensen met allemaal verschillende achtergronden, hè, verschillende plekken in de zorg werken ze. Maakt het dat ook niet moeilijk dat je een beetje appels en peren vergelijkt? Want het gaat over een operatieassistente, verzorgende bij mensen met dementie, een thuiszorgverpleegkundige. Hoe kun je dat vergelijken met elkaar?
1: Ja, ik had er zelf helemaal niet zoveel moeite mee. Okay. Ik kom niet uit de zorg, dus dan kijk je er van een bepaalde afstand kijk je ernaar. En dan zie je vooral ook de mens die in die zorg werkt. En of je nou operatieassistenten bent of verpleegkundige bent of je werkt met mensen met dementie. Hè, je bent een verzorgende. Je bent iemand die altijd helpt en altijd aan het bed staat en op de meest kwetsbare momenten bij de mensen de handen vasthoudt.
0: Ja,
1: dat maakt je uitzonderlijk, vind ik sowieso al, van alle mensen die genomineerd waren, hoor. Want er waren inderdaad ongelooflijk veel inzendingen, meer dan 800. Ik vond het ook moeilijk wel om te kiezen, omdat er wel heel veel mensen zijn die allemaal iets bijzonders doen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Je laat eigenlijk heel veel mensen nu liggen, zeg maar, die het ook hadden verdiend om genomineerd te worden voor als zorgprofessional van het jaar. Maar goed, dat is nou één keer een competitie. Waarom? Want een van de redenen dat jullie dit doen is om die zorgprofessionals in de schijnwerpers te zetten, of niet? Om de zorg in de schijnwerpers te zetten. De waardering ervoor.
1: Ja, nou precies wat je zegt, de waardering. Want je merkt dat deze mensen helemaal niet van de schijnwerpers houden. Dus we hebben het ook niet straks over een winnaar. We hebben het over iemand die straks de ambassadeur wordt. Okay. Iemand die heel goed kan vertellen over het vak en echt laat zien wat het is en wat het behelst.
0: Ja.
1: En wij willen stiekem natuurlijk de mensen even in het zonnetje zetten. Maar deze mensen doen het vooral omdat dit gewoon bij hun past. En omdat ze hiervoor gaan en hiervoor leven.
0: Is de zorg nog altijd een roep? Weet je wat je vroeger altijd hoorde?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja.
1: Zeker wel.
0: Okay.
1: Ja, ik denk dat de druk op de zorg enorm is. En als je hierin ervoor gaat, dan moet je echt een hele sterke ruggengraat hebben. Mentaal, fysiek, op alle vlakken. Want het vergt onwijs veel van je.
0: Ja.
1: En je staat er elke dag, ook op de momenten dat je het zelf moeilijk hebt.
0: Ja.
1: En ja, dat is wel te gek.
0: Er zijn ook een paar mooie series, hè, geweest de afgelopen paar jaar over mensen in de zorg. Ik zie ons nog zo staan bij corona dat we allemaal gingen klappen voor de zorg. Weet je dat nog in het begin?
1: Ja, absoluut.
0: En
1: ja.
0: Die waardering, waar is die gebleven? Waarom is dat niet omgezet in, nou ja, betere salarissen, minder werkdruk?
1: Ja.
0: Wat denk jij?
1: Nou, Ja, nou, die waardering is denk ik wel voelbaar bij de mensen. Wij zijn allemaal in Nederland heel erg blij. En we mogen ook heel blij zijn met de mensen die in de zorg werken. En ik vind daarom ook dit initiatief zo'n mooi initiatief. Mm-hmm. Als je, nou, je hieraan kan bijdragen en de mensen die in de zorg werken een beetje een hart onder de riem kan steken. Ja, dan heeft het absoluut zijn doel bereikt.
0: Ja, wat mooi. Hey, vanaf vandaag mogen wij dus allemaal gaan stemmen. En dat kunnen we doen door eo.nl/zorg. Waar moeten wij nou op letten? Want ja, die keuze tussen 5 mensen. Ik heb al even zitten kijken. Ik vind ze alle 5 even sympathiek. En ze verdienen allemaal mijn stem. Maar hoe ga ik kiezen? Waar moet ik op letten?
1: Oh, ik weet het. Ja, ik vind het ook lastig. Nou ja, kijk, ik kan je een paar criteria meegeven waar je op zou kunnen letten. Je kunt kijken naar de onderscheidendheid. Heeft iemand een duidelijke missie of een drive? Heeft iemand echt een visie op het vak?
0: Hè? Dat
1: is dus
0: mooi.
1: Kan iemand ook eventueel nog daarna nog meer doen met wat hij zelf misschien doet in het vak, maar ook daarbuiten?
0: Ja.
1: En zet iemand bijvoorbeeld de zorg ook positief op de kaart? Zet hij zich in ook ergens in het land om erop te praten? Of voor een nieuwe generatie? We hebben het ook allemaal nodig dat er een beetje, dat iets een wervend karakter heeft, zou ook heel fijn zijn.
0: Hele goede punten die je daar noemt. Met die bril op ga ik er zeker nog een keer naar kijken. Want ik heb nog niet gestemd, maar ik ga het doen, absoluut. En dankjewel, Annemar. En 6 oktober, is het dan een grote tv-uitzending waarop de winnaar bekend wordt, of de ambassadeur bekend wordt gemaakt?
1: Ja, 6 oktober maken we de winnaar bekend. En stemmen kan vanaf vandaag tot 2 oktober. Dus ik roep op iedereen om te stemmen.
0: Ja.
1: Want dat zou fantastisch zijn als jouw favoriet er uiteindelijk tussen zit.
0: Zeker. Dat hij of zij die ambassadeur wordt van de zorg in Nederland. En stemmen kan dus op eo.nl/zorg.
1: Ja.
0: Dankjewel, Annemar.
1: Graag gedaan.
0: Oké, dag hoor.
1: Ja.

0: Hey Rob, wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand gezegd dat je er van hem of haar houdt, dat je hem waardeert, dat je blij bent met hem of haar in je leven?
1: Ja, het staat niet zo helemaal geprint in mijn geheugen zoiets, nee. Maar ik denk dat ik het wel regelmatig zeg. Ja, okay. Ik denk dat het wel belangrijk is. Ook.
0: Ja, want denk steeds, het ook, ja. Ja, denk het ook. En dan heb je helemaal geen ingewikkelde woorden voor nodig.
1: Nee, kan ook.
0: Af en toe even een arm om een schouder zeggen, hey joh, ik ben blij met jou.
1: Nou, dat
0: inderdaad. Hey ja. Rob, ik ben blij met je.
1: Ik ook met jou.
2: Waar is Bob?
0: Dan kunnen wij met een gerust hart door naar Marius Bob. Ja. Want die is best pittig vanavond, dat had ik al gezegd. Maar het is echt zo. Zal je altijd zien dat er zo meteen een goed antwoord binnenkomt binnen nu en 5 minuten. Maar goed, dan gaan wij daar weer een diepe buiging voor maken. Zoals we dat elke avond doen als dat binnenkomt. Dit is hint nummer 1.
3: Ik kwam hier min of meer toevallig langsrijden. Maar ben toch maar even gestopt. Want wat staat daar nou toch midden in het snelstromende water? Zou daar echt iemand wonen? Het ziet er op zich wel gezellig uit, maar wel wat eenzaam lijkt me.
0: Hint nummer 1. Ja. Ergens in Europa staat hij.
1: Ja, die loop ik nu op dit moment nog even vast bij. Ik heb nog geen idee.
0: Nee, nog geen flauw idee. Nou, misschien jij wel. Misschien doe je gewoon even een schot voor de boeg. Als je zit te luisteren en denkt, nou, ik weet wel een plek midden in de rivier. Of ja, het was een snelstromende rivier waar die stond. En daar middenin staat iets. En je zal er maar wonen, zegt hij. Nou ja, bedenk maar eens even wat het zou kunnen zijn. Misschien ben je er ooit wel geweest. Het zou ook kunnen. Als je het denkt te weten, stuur dan even een appje naar de NPO Luister-app. En dan gaat je antwoord, als die goed is, in de rode hoge hoed. En je hebt tot 10:30 de tijd ervoor.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

0: de voetjes om de vloer met Gerja Wolf. Dit is de avond van 5.
1: NPO Radio 5.

0: Het gaat morgen regenen, geloof ik, of niet?
1: Ja, dit is een beetje zo'n vooruitblikkende plaat. Ja.
0: Oh, het zal toch een mannen gaan regenen morgen, zeg. Hey. Ja, neem ik geen pluim mee. Ik zou zeggen, laat maar komen. Het is heel anders nu. Tijd voor muziek van Bob Dylan met een nummer uit 1965, Like a Rolling Stone. Met een nogal bijzonder ontstaan, want Dylan schreef eerst een enorme lap tekst van wel 10 tot 20 pagina's. En er moest dan uiteindelijk een liedje uit ontstaan. En het nummer is door heel wat artiesten gecoverd. Onder andere de Rolling Stones, Jimi Hendrix, Judy Collins en de Four Seasons. Moet luisteren maar eens even naar deze mooie compilatie.

Ja, mooi om te horen. Al die verschillende artiesten die zo'n nummer aanpakken. Allemaal op hun eigen manier. En ook in de studio werd trouwens flink gezocht naar de goede vorm. Eerst speelde Bob Dylan het nummer als een soort wals in driekwartsmaat. Maar pas toen het een stevige rockuitvoering werd, toen viel alles op zijn plek. En let straks vooral even op het orgel. Want dat wordt gespeeld door Al Cooper, die toen pas 21 jaar was. En eigenlijk helemaal niet voor die partij was uitgenodigd. Hij speelde spontaan mee en Dylan vond het zo goed dat hij wilde dat het orgel nog veel duidelijker te horen was. En die tekst gaat over iemand die alles kwijtraakt. Status, zekerheid, aanzien. Maar juist daardoor ontstaat ook een gevoel van vrijheid. En die beroemde eerste klap van de drums, die maakt meteen duidelijk, hier is Bob Dylan aan het woord. En we gaan eens even kijken, gaan we even terughalen, want dan wil ik je die klap laten horen. Hier is die Bob Dylan. En Like a Rolling Stone.

Norma Jean, she wants to be a movie star. Ja, dat willen wij ook wel eens een keertje. Hé, hey, we gaan de heel eventjes, we laten ons even bijpraten, wilde ik zeggen, door het nieuws van 9 uur. En ik wil ook even dit al laten horen, een applausje, terwijl ik de Spencer Davis Groep instart. Want het is weer zover. Goede antwoorden komen alweer binnen. We hebben nog maar één aanwijzing gehad. Rob en ik, wij wisten het gewoon helemaal niet. Maar jullie wel, die zitten te luisteren. Chapeau daarvoor. We hebben allebei al een diepe buiging gemaakt. En daar gaan we zo mee door. Straks krijg je de tweede hint. Gaat ook nog de avond van 5 douche aan. En de Spencer Davis Group, zij zingen ons naar het nieuws van 9 uur. Heel graag tot zo.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
13: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
12: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie snel verslechterd, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. Correspondent Fleur Lansbach.
18: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
17: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden. Er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis, maar correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
19: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
17: De Europese Commissie sprak zich vandaag fel uit tegen deze verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij ongeveer 17 graden. Morgen begint bewolkt. In het zuidoosten ook wat zon. Later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen is het 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Lang voordat de Bee Gees wereldberoemd werden met disco, waren Barry, Robin en Maurice al samen muziek aan het maken. En dit Spicks & Specks was een van hun eerste grote successen. Ja, ik ga het nog een keertje doen. Klappen.
1: Oh,
0: wat knap, hè? Oh, wat ontzettend knap. Wat hebben wij toch knappe luisteraars? Want er zijn echt al, nou, ik denk een stuk of 7, 8 goede antwoorden binnengekomen.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Na zo'n eerste vage hint, waarbij wij dachten, ja, dit kan echt op heel veel plekken zijn.
1: Dan zeggen we altijd, maar hoe dan?
0: Ja, hoe dan?
1: Ja.
0: Nou, mensen, leg even uit, hoe dan? Hoe weten dan jullie dit? En er zijn ook veel foute antwoorden binnen. Want even kijken, want er was een hele leuke, hoe heette die nou? Oh, er was iets, veel Duitse antwoorden komen binnen om de een of andere reden.
1: Super toll.
0: Super toll. Ze zijn aber nicht gut. Kijken, welke was dat? Die Pfalzen Faschen.
1: Oh, die Faschen.
0: Ja, oh ja, Pfalzen Grevenstein. Pfalz Grevenstein.
1: Er zit ook Falsch in, hè?
0: Ja. Ja, het is Pfalz. Misschien zeg je het helemaal goud. Pfalz Grevenstein. Een kasteeltje. Dat is het niet. Dus dat zeggen we er nu maar even bij.
1: Leute nicht.
0: Maar misschien heb je dan nog een tweede hint nodig. Nou, daar moet je gewoon even lekker blijven luisteren, want die krijg je van mij zo meteen. En ik moet nog even iets aanvullen, want vorige week belde ik naar aanleiding van de verkiezing van het mooiste kerkje van Nederland. Hadden wij iemand aan de lijn die daarover kon vertellen welke kerken daaraan meededen. En toen dacht ik, nou, vandaag is bekendgemaakt welke kerk het is geworden. En het is geworden de Antonius Abtkerk in Den Haag, in Scheveningen. In Den Haag, moet ik zeggen. Als je van buiten oogt, is helemaal niet zo bijzonder. Dan is het best een heel gewoon gebouw. Maar als je binnenkomt, dan valt je mond open en dan zie je een prachtig, groot, bijzonder mozaïek. En ja, misschien is dat wel een van de redenen geweest dat hij toch heeft gewonnen. Van buiten heel sober en van binnen, wauw.
1: Heb jij het gezien?
0: Ik heb het gezien, ja.
1: Oh, mooi.
0: Ik heb het gezien, ja, geweldig. Scheveningseweg in Den Haag. Als je er in de buurt woont, ga er eens even kijken. De Antonius Abtkerk, Rooms-Katholieke kerk aan het einde van die straat in Den Haag. Die heeft gewonnen. Nou, dat is wat dat betreft even alle hoe zeg je dat? Alle
1: huishoudelijke mededelingen. Ja, ja.
0: Daar zocht ik naar. Ik wou zeggen boekhoudkunde, maar huishoudelijke mededelingen, daar zocht ik naar. En wat gaan we verder doen dit uur? Nou, zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Kan je raden wat er gezongen wordt. En natuurlijk gewoon heel erg veel fijne muziek. Wat dacht je van deze? Zal ik hem maar gewoon instarten?
1: Ja, doe maar. Ja. Ik zie wat er gaat komen nu.
0: Ja, ik zie je kijken. Hou maar op met je geklets. Ja. De muziek, de familie Jackson op volle kracht. Can you feel it?

0: Heerlijk, Neil Diamond en Crackling Rosie. En daarvoor de Jacksons en Can You Feel It?
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: En als je vraagt, can you feel it? Nou, ik voel hem zeker. Heerlijk, die drive en het funky gevoel van de Jacksons. Dan staat de avond van 5 douche aan. En op de spaarstand, wees niet bang, hij staat op de spaarstand. We doen zuinig met ons water. Maar er wordt wel naar hartelust ondergezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. En ik begreep erop, maar dat weet jij beter dan ik, dat we die van de opgave van vrijdag nog een keer doen. Hè? Want hij was niet geraden vrijdag.
2: Niet geraden toen, nee.
0: En de regel is, dat is bij mij weten nog nooit voorgekomen. Afgelopen vrijdag dus wel. Als hij niet geraden wordt, dan schuift hij door naar de volgende dag.
2: Ja, ja dus, voor alles een eerste keer. Dus, ja.
0: Ik ben benieuwd. Kijken of ik hem ook zo moeilijk vind. Hier komt hij.
3: Do you gaze at your doorstep? Back you early there.
0: Oh, die is toch prima te doen? Ah, kom op mensen. Dat deze niet geraden is vrijdag, dat snap ik niet. Weet je, jullie weten waar naar een hele vage hint waar Bob staat vanavond. Geen enkel probleem. Ja. Maar dit? Dus ik zou zeggen, kom, luister hem nog even een keertje terug. En dan mag je bellen 0800-3000-555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En ik hoop dat ik jou zo aan de telefoon heb.

0: Ik ben zo blij dat mijn buren nog steeds met vakantie zijn. Want het volume hier blijft op maximaal staan. Ja, geweldig. Volgens mij, Brigitte, ben jij een van de luisteraars die meerdere keren per avond appt om te zeggen dat je zo ontzettend geniet van alle nummers. Leuk om te horen, hoor.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Een hele goede avond, Rob uit Elst.
2: Ja, goedenavond.
0: Dag. Hoe is het ermee?
2: Nou, goed.
0: Ja, heb je een fijne dag gehad vandaag met dat prachtige zonnige weer?
2: Wij zijn vanmorgen met de fiets op de trein gegaan.
0: Ja.
2: Van Elst naar Stavoren.
0: Wauw.
2: En daar zijn we op een fiets gestapt. Via Stavoren naar Warns.
0: Ja.
2: Van Warns naar Hemelen. En langs de boorden van de Morra naar Galmedammen.
0: Galmedammen, wat een prachtige naam.
2: Onder de tunnel door.
0: Ja.
2: Dan moet ik achter mijn vrouw fietsen, want ik kan dan niet meer met mijn zichtvermogen zelf. Lukt me dat niet meer? Dus ja. Ik fixeer me op het fietslampje van mijn vrouw voor me. Nou, en dan ga je er onderdoor, dan ga je richting Koudum. En dan ga je het Heidenskip in.
0: Een soort Elfstedentocht, maar dan op de fiets, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, dat heb ik ook wel geschaatst.
0: Oh, nou, geweldig.
2: En dan kom je bij een pontje.
0: Ja.
2: En dan moet je met het pontje over, kost je 1,50. En dan kom je Gaast neer en dan ga je naar Oudega. En dan ga je langs dezelfde spoorlijn waar je heen naar Stavoren bent gegaan.
0: Ja.
2: Een stuk langs die spoorlijn weer terug naar Elst.
0: Is dit gewoon heel een lange manier om te zeggen dat je ontzettend hebt genoten vandaag, volgens mij, of niet?
2: Fantastisch mooi weer. Ja, maar, het is in september ook zo mooi licht.
0: Ja, inderdaad. Hey, en ja. Nu zit je lekker uit te rusten van gedane fietstochten en naar de radio aan het luisteren. En je dacht het nummer te herkennen.
2: Het was niet zo moeilijk.
0: Nee, hè, vond ik ook. Vertel eens, wie dacht je te horen?
2: Elvis Presley?
0: Ja?
2: Are you lonesome tonight?
0: Kun je hem ook zingen toevallig of niet?
2: Are you lonesome tonight?
0: Nou.
2: Do you miss me tonight? I'm sorry for drifting apart.
0: Ja, applaus, hè? Hij is goed, Rob. Hij is helemaal goed, Rob. Hey, geweldig, man. Maar ik ga toch echt het origineel even draaien. Ik geef jou terug aan mijn Rob. Dan gaat hij jouw gegevens even noteren. En ik vond het heerlijk om jou even aan de telefoon te hebben. Mijn dag is meteen een stukje mooier geworden door jou te spreken.
2: Leuk.
0: Door je mooie verhaal en je prachtige gezang. Ik wens je nog een fijne avond, Rob. En
2: veel succes.
0: Dankjewel. En de boodschappentas van de avond van 5 komt jouw kant op. Dag, Rob. En hier is
2: bedankt,
0: The King.

0: Thea zegt op de app die Gilbert, wat blijft hij toch goed? Nou, inderdaad, nieuwe muziek van een man ook alweer op leeftijd. En hij zegt ouder worden, maar vooral niet netjes binnen die lijntjes blijven. Gilbert O'Sullivan, hij heeft een mooie muzikale gedachte over in Growing Old Disgracefully.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob? Hij staat nog steeds op een bijzondere plek ergens in Europa vanavond. En aan jou de vraag waar die staat. Dit is hint nummer 2.
2: Zojuist heb ik het even gecheckt bij de locals hier. Er woont niemand in dat huisje dat daar midden in de rivier op die rots balanceert. Het is gebouwd door zwemmers die in de zomer op die rots hun handdoekje neerlegden. Tja, dan is een huisje natuurlijk iets comfortabeler.
0: Dat is wel goeie. Als jij denkt te weten, stuur dan even een appje via de NPO Luister-app. En de winnaar die maken we na 10 uur bekend. Rond 10:30 zal het zijn. En wie weet win jij die mooie avond van 5 waterfles. En heb je nog geen idee? Nou, straks krijg je de derde en de laatste hint van Waar is Bob? Je hoort ze al op de achtergrond. Als er één band is die van funk een feestje kon maken, dan is het wel Earth, Wind & Fire. De mooie elementen. Hier zijn ze met Star.

0: Het was alvast een lekker makertje voor de Evergreen Week van de jaren 80 die eraan zit te komen. Eind deze maand, dan is het zover. Een week lang alleen maar de mooiste muziek uit de jaren 80. En Tambourine was een Nederlandse band rond zangeres Marianne van Wijnkoop. Met High Under the Moon hadden ze eind jaren 80 een mooi stukje Nederlandse popgeschiedenis te pakken. Ik laat je even wat horen. Ongeveer 10 jaar geleden werd de eerste Aziatische hoornaar, tegenwoordig heet hij geelpoothoornaar genoemd, voor het eerst in Nederland gespot. En hoewel de hoornaars bestreden worden, breidt de soort zich alleen maar razendsnel uit. En die beestjes die vormen een bedreiging voor de honingbij, maar ze kunnen ons ook mensen venijnig steken. En zo venijnig zelfs dat soms dodelijk afloopt, zoals vorige week in België. Daar overleed een man nadat hij meerdere keren was gestoken door de geelpoothoornaar. Nou, Twan Lucassen is imker in Zevenaar en hij is bestrijder van die geelpoothoornaars. Goedenavond, Twan.
1: Goedenavond.
0: Ja, joh, zijn ze echt zo, gevaarlijk?
1: Nou, als je ze zo tegenkomt, zijn ze niet gevaarlijker dan een wesp of een Europese hoornaar. Maar bij het nest zelf dan zijn ze veel defensiever dan andere soorten.
0: Oké, en hoe komt dat?
1: Dat is in het aard van een beestje. Ja, dat is hun gedrag.
0: Ja, ze beschermen gewoon hun eigen nest, nogal. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, want dat er nu in België iemand is overleden door zo'n aantal steken van zo'n hoornhaar, dat vind ik toch wel. Ik ga er toch in één keer anders naar kijken, zeg maar. Maar of maak ik me dan ongerust voor niks?
1: Ja, je moet. Je hebt ze waarschijnlijk gewoon niet zien zitten, het nest.
0: Okay.
1: Ja, en als je zo'n nest dan toch verstoort en ze zitten op het moment al redelijk in formaat.
0: Ja.
1: Ja, dan komen er gewoon honderden van die dieren op je af. Ja.
0: En is het dan vooral het formaat wat hem dan, zeg maar, gevaarlijker maakt dan onze Nederlandse bijen?
1: Als ze zo'n nest blijft hangen, want ze maken twee nesten, eentje tot ongeveer juni, juli, laag bij de menshoogte, zeg maar.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment verhuizen ze zich vaak hoog naar een boom toe.
0: Okay.
1: Maar ja, als ze dat niet doen, en ze blijven dus zitten vaak op een droge plek, schuur.
0: Ja.
1: Nou ja, dan vormt zich dat nest alleen maar groter tot uiteindelijk een skippiebol formaat.
0: Wow.
1: Ja, dan als je die verstoort,
0: dan ben je de klos.
1: Dan ben je de klos, ja.
0: Zijn in 10 jaar tijd, zie je ze in heel Nederland eigenlijk. Wat maakt nou dat ze zich zo snel hebben kunnen verspreiden over ons hele land?
1: Nou ja, omdat die nesten ook zo groot worden. Dan worden in zo'n nest, als je zo'n groot nest hebt, kunnen tot 500 koningen geboren worden.
0: Zo.
1: Nou ja, als daar 10% de winter overleeft, nou ja, tel maar uit hoe hard dat gaat.
0: Ja.
1: En je zit gewoon op factor 5 tot 7 wat dat vermeert per jaar.
0: Tjonge.
1: Dus het gaat gewoon extreem hard.
0: Ja. Ja. En ze voelen zich hier dus lekker thuis qua klimaat?
1: Ze zouden zich, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. En dan ben je zelf imker en bestrijder van deze geelpoothoornaar.
1: Ja.
0: En waarom is hij trouwens niet zo goed voor onze eigen bijen?
1: Nou ja, hij gaat echt voor de kast hangen. Wat de Europese hoornaar af en toe doet. Maar deze gaat echt gericht op voor de kast hangen. Waardoor bijen eigenlijk bijna dus niet meer durven uit te vliegen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, dus dan halen ze ook geen eten, stuifmeel voor hun eigen voedsel.
0: Ja.
1: Ja, en dan kan zo'n volk gewoon inklappen in de winter. Wanneer ze dus eigenlijk de opbouw voor de winter dus nodig hebben.
0: Dus gewoon een aantal van die geelpoothoornaars voor zo'n bijenkast, die zorgt ervoor dat zo'n heel volk dan in de winter zijn huis niet uitkomt?
1: Nee, eigenlijk niet. Want dat gezoem, dat vinden ze gewoon onprettig.
0: Ja.
1: En dat houdt ze binnen eigenlijk. Ja.
0: Is het reëel dat je het soort kunt verdrijven? Of is het eerder een kwestie van beheersen?
1: Nou ja, weggaan ze niet meer, dus het wordt beheersen. En eventueel maatregelen nemen voor de bijenkasten dan, zeg maar.
0: Ja. Okay.
1: Daar gaan we naartoe.
0: Ja. Ja. Want is die echt gevaarlijker dan onze gewone wesp? Daar wordt hij altijd mee vergeleken. Of is het echt?
1: Hij is niet per se qua gif of zo gevaarlijk. Want gif komt wel redelijk overeen met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Alleen ja, de hoeveelheid. Het is natuurlijk wel iets groter dier. Dus ja, er zit wel iets meer gif in. Maar je moet er niet allergisch voor zijn.
0: Nee,
1: en niet te veel steken oplopen.
0: Nee, en dat is dus die meneer in België overkomen.
1: Ja.
0: En hoe bestrijd je hem nou? Waar doe je dat mee?
1: Ik zelf doe dat als ze vrij hangen met een vriesspray. En als het hele grote nesten zijn, dan wordt dat met een krachtige stofzuiger gedaan.
0: Een stofzuiger? Dus je zuigt ze allemaal op, zeg maar?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En dan heb je ze in je stofzuigzak zitten en dan? Wat doe je er dan mee?
1: Ja, dan gaan ze in de vriezer ook. En dan slapen ze eigenlijk in de natuurlijke wijze in.
0: Ja.
1: En dan, na twee dagen ongeveer, dan is het wel klaar.
0: Ja. En dan heb je het echt over zo'n nest als een skippiebal, zei je, zo groot als een skippiebal.
1: Ja.
0: Stel je voor, ik word nou toch geprikt door een hoornaar. Waar moet ik dan op letten? En wat moet ik eventueel doen?
1: Ja, als je door ingestoken wordt, ja, je moet niet allergisch zijn. Maar ja, mensen weten dat vaak van zichzelf wel.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is het gewoon, als je echt allergische reacties krijgt, dan is het gewoon meteen 112 bellen.
0: Okay.
1: Eerst gewoon een inkoprikje, gewoon goed in een koelen. Mm-hmm. Gewoon rustig aan blijven doen. Ja. Want vaak spanning, geen hoge hartslag. Ja, vaak is dat dan.
0: Dat is weer niet goed, nee.
1: Ja.
0: Volgens mij ben jij iemand die een hele mooie, langzame hartslag geeft. Volgens mij ben je niet snel gek te krijgen, Twan. Klopt dat?
1: Nee, dat klopt.
0: Dus je bent de perfecte persoon om deze geelpoothoornaar te lijf te gaan. Dank je wel voor je toelichting en ik wens je er heel veel succes mee.
1: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag hoor.
1: Dag.

0: top 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat bij mij gewoon niet in.
2: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
2: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.
5: Zometeen nog een heel uur heerlijke avond van 5. We gaan even dansen. Even een klein walsje. Kom, daar gaan we. Dankjewel, Rob.

0: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
7: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen in het zuidoosten eerst nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. Tijdens de buien is het niet warmer dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Morgenochtend ook met de morning train, of niet?
1: Ja, morgen vroeg naar Schiphol en dan met het vliegtuig...
0: Eerst naar Londen.
1: Londen, dan naar Aberdeen.
0: Dan met de...
1: nachtferry naar Shetland.
0: Ja, geweldig. Beetje Rob naar het einde van de wereld. Ik hoor een nieuw programma.
1: Rob naar het einde van de wereld, ja.
0: Nee, maar mooi. Een beetje Floortje naar het einde van de wereld. Want je moet moeite doen om er te komen, maar dan ben je ook ergens. De Shetland-eilanden.
1: Ja.
0: Geweldig. En je gaat er op bezoek bij een bekende?
1: Ja, een vriend van mij die daar woont. En, ik ben er nog nooit geweest, dus...
0: Maar ik ben al wel een beetje jaloers.
1: Ja, ook,
0: ik ben wel een beetje jaloers op je.
1: Ik ben
0: heel benieuwd naar je verhalen en ook naar je foto's als je terugkomt.
1: Ja.
0: Ik denk dat het licht daar ook heel erg mooi is. Het is natuurlijk ruig, Schotland is ruig.
1: Ja.
0: En volgens mij zijn er geen bomen op Shetland. Maar dat...
1: Weinig bomen inderdaad. Ja. Dus, ik begreep ook van diegene waar ik naartoe ga... van kom maar niet na september, want dan wordt het een beetje te ruig.
0: Oké, dan weet je ook niet meer of je terugkomt, zeg maar. Want we hebben je wel weer nodig, hè, de week daarna. Dus,
1: precies, daarom.
0: Maar nu alvast een hele fijne tijd. Maar we hebben lekker nog eerst een uur te gaan.
1: Ja.
0: En dan ga jij lekker op vakantie. En wat gaan we dit laatste uur nog doen? Nou, zometeen natuurlijk Bob en zijn derde en laatste hint over de plek waar die staat. En er zijn echt heel veel goede antwoorden ook weer binnengekomen naar aanleiding van de tweede hint. Maar we missen nog jouw goede antwoord. En die wil ik heel graag binnenkrijgen. Dus ik geef je zometeen de derde en de laatste hint. En dan hoop ik dat jij ook nog even gaat appen naar die NPO-luister-app. Zometeen draai ik de man met zo'n zwoele stem. Als hij een telefoonboek zou inspreken, dan zou ik hem nog altijd kopen om daarna te gaan luisteren als audioboek. Geweldig. Ik heb het natuurlijk over Barry White met die zwoele stem. Maar eerst, Paul Simon schreef het nummer. Hij zong het samen met Art Garfunkel. En Hollywood maakte er een filmklassieker van. Ik heb het over Mrs. Robinson.

0: geef nou toe, Rob. Het is toch een heerlijke stem, of niet dan?
1: Ja, maar een heel telefoonboek, ik weet niet.
0: Nou ja, ik spreek zelf ook audioboeken in. Het is echt zo gevoelig. Ik kan echt een audioboek luisteren en binnen een paar regels weet ik of ik dit ga volhouden een heel boek lang om naar die stem te luisteren. Ja, ja. Dus ik hoop altijd maar als ik het zelf inspreek dat iemand dat fijn vindt om naar te luisteren. Maar deze stem, ja. Wat hij zou zeggen, maakt me echt helemaal niks uit. Als hij het maar is.
1: Als hij het maar is.
0: Als hij het maar is.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, in de jaren 70 was Leo Sayer bijna niet weg te denken van de radio. Met die opvallende krullen, weet je nog, die hoge stem. En zijn energieke optreden groeide hij uit tot een grote popster, met de ene hit na de andere. Ik begin zo meteen met deze die je nu hoort, When I Needed You. Maar welk nummer van Leo Sayer kan ik daarna voor jou draaien? Ga maar eens even op zoek in die platenkoffer die je in de hoek hebt staan, of in de cd-kast. Kijk maar eens wat jij van hem hebt staan, van Leo Sayer. En app je suggestie maar naar de NPO Luister-app.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak.

waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Blijft ontroerend, dit nummer. Altijd als ik het hoor, doet het iets met me. Geweldig. Laat me van Ramses Shaffi. Zanger, acteur en vooral een verhalenverteller. Het is misschien wel een van zijn meest herkenbare nummers. Vrijheid staat hierin centraal. Hè? Laat me toch alsjeblieft mijn eigen leven leiden.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint over de locatie waar Bob vanavond staat. En die derde hint, als je hem nog nodig hebt tenminste, die klinkt als volgt.
2: Dit opvallende rode huisje in de rivier de Drina met een groen dak is erg beroemd geworden. Het water stroomt er nu redelijk vriendelijk langs, maar het kan hier ook spoken. En dan is het wel eens pech, huis weg. Maar het wordt altijd weer opgebouwd.
0: Dat is mooi, het wordt altijd weer opgebouwd. Nou, dit was de derde en de laatste hint. Als jij het denkt te weten, laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. Dan heb je een kleine 6 minuten de tijd voor. En dan trekken wij een winnaar uit de rode hoge hoed. Dus speel je mee? Heb je een antwoord ingestuurd? Hou dan vanaf nu je telefoon in de gaten, want dan gaan wij jou proberen te bellen. Gaan we even nazomeren met James Blunt. Sommige liedjes klinken gewoon alsof de zomer er nog even in zit. En dat is precies het idee achter dit nummer van hem. Taste Like Summer. Hier is die, James Blunt.

koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Volendam op de wereldkaart, de Cats. Met die melancholieke harmonieën. En dat hele eigen geluid met Scarlet Ribbons.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor het goede antwoord voor ons spelletje. En ik ben zo blij voor jou, Thea. Goedenavond.
2: Ah, de Geria. Hi.
0: Nou, vakantieganger kan ik wel zeggen. Want je bent net terug uit Ameland.
2: Ja, oh, we hebben het heerlijk gehad.
0: Ja,
2: ik echt fijn.
0: Ik zag mooie foto's langskomen op de app en op Facebook. Ja, geweldig hoor. Ja, hey, wanneer ben je teruggekomen?
2: Gisteravond.
0: Oh, dus, zo, echt vers van de...
2: Vers van de pers.
0: Ja, vers van de boot. Hey, en wanneer begin je weer met zingen? Want jij zingt op een aantal koren.
2: Ja, morgenavond en donderdagavond. Oh. En ik heb woensdag toch tussendoor een concert van mijn oud-koor. Dus ik ben de hele week verder.
0: Jongen, jongen. En ben je een beetje, ben je goed bij stem? Of is het na de vakantie altijd even weer erin komen?
2: Ja, ik ga morgenmiddag weer even zelf repeteren. Ja. Even alles weer doorzingen en kijken. En ja, dat is wel heel leuk. Ja.
0: Even opwarmen en zo, hè? Ja. Nou, als je nog tips nodig hebt, ik heb ze altijd. Ik schud ze zo uit mijn mouw, zeg maar.
2: Ja, hey,
0: en je zat gewoon in je vakantie ook lekker naar de radio te luisteren, weet ik. En nu dus ook alweer. Waar denk jij dat is?
2: Ja, dan gewoon elke keer aan. Ja. Dat is wel leuk.
0: Nou, wat gaaf hoor. Ja. Mooi. Daar houden wij van dat soort luisteraars, hè? Hey, maar vertel eens, waar denk jij dat Bob vanavond staat?
2: Ja, even lezen, hè?
0: Ja, ga je gang.
2: Het huis op de Drina in Servië, nabij Bajina Pasta.
0: Oké, nou, ik vind het heel compleet.
2: En ik heb een fotootje meegestuurd van het huisje.
0: Oh, nou, die heb ik nog niet gezien, maar die ga ik zo even bekijken. Ik heb wel, je bent niet de enige die, er zijn meerdere foto's ingestuurd. Dus ik heb hem al wel gezien, maar ik ga die jou zo ook even bekijken.
2: Ja, dat
0: en als het goed is, dan win je die waterfles. En die heb je nog niet, hè?
2: Eindelijk.
0: Eindelijk. Een collectors item wordt het natuurlijk.
2: Een collectors item. Ja. Dan ben ik wel compleet. Dan kan ik roepen Keen of quartet.
0: Ja. Dan kan je gaan kwartetten met andere luisteraars van alle spullen van de avond van 5.
2: Kan ik maar Anneke doen. Anneke, de groeten bij deze.
0: Ach, nou. Dan gaat ze zo meteen waarschijnlijk appen van de groetjes terug bij deze vast. Ik ga eens even vragen aan Bob of het klopt wat je zegt. Ik denk het wel, hoor. Maar voor de zekerheid checken we het even.
2: Is goed.
3: De plek waar ik ben is... Het huisje midden op de rots in de Servische rivier de Drina bij Bajina Pasta.
0: Ja, hartstikke goed hoor. Goed uitgesproken ook nog. Dus mijn compliment, Thea. Hij komt jouw kant op de waterfles.
2: Nou, ja, heel erg leuk.
0: Ja, vind ik ook voor je. En ik geef jou even terug aan Rob. Hij zei het al dat ik het terug zou geven.
2: Ja,
0: en dan gaan we even je gegevens checken, zodat we zeker weten dat het naar het goede adres gaat.
2: Ja, oké. Okay. Fijne uitzending nog. En
0: dank je wel. Ja, dank hè. Tot de volgende keer. Dag Thea.
2: Dag,
0: okay,
2: daar.
0: Ja, dan ga ik door met een mooi verzoekje van een luisteraar. Aan het begin van de avond al. Hij zei, we zou je eens willen draaien David Gates en dan Cloud Suite. Gewoon omdat het zo mooi is. En want veel artiesten hebben zo eentje in hun leven gemaakt. Hè? Zo'n masterpiece. Zo'n nummer waarin ze zichzelf muzikaal helemaal uitleveren. Van voor naar achter en van binnen naar buiten. Nummers die een verhaal vertellen. Een liedje dat meestal langer is dan de gemiddelde single. En daardoor niet zo heel erg geschikt is voor de hitlijsten. En ook niet zo heel vaak op radio gedraaid wordt. Dan heb ik het over Fool's Overture van Supertramp, of Fifth of Fifth van Genesis. Nou, Pink Floyd heeft er ook een aantal van. En in die categorie hoort ook deze, Clouds and Rain van David Gates. Hier is die, 8 minuten lang.

0: kan ze nog goed herinneren, die summer nights deze afgelopen zomer. Want veel van die plaknachten waren erbij, dat je denkt, oh, mag het alsjeblieft wat cooler zijn. Maar dat is een beetje voorbij, gelukkig. Want dit was Marianne Faithfull. En daarvoor dus Cloud Suite van David Gates. En daar komen mooie reacties op via de app. Het is fijn om eens een keer de tijd te nemen 's avonds voor de wat langere tracks. Hoe mooi is dat, dat we dat kunnen doen in de avond van 5.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Nou, vrolijk, vrolijk. Niet altijd per se vrolijk. Maar het is wel een mooie muziek, de muziek van Leo Sayer. Hij zit vanavond in 2 voor de prijs van 1, de Engelse singer-songwriter. Vooral succesvol in de jaren 70. En in de jaren 80 werd het een beetje stil rond de man. En een comeback begin jaren 90, die mislukte helaas. En toch toert hij nog altijd, want dit najaar reist hij door Engeland met zijn tournee genaamd The Can't Stop Loving You UK Tour. En achter die vrolijke uitstraling zat ook een hele gevoelige zanger. En dat hoor je heel mooi terug in een nummer over iemand die je mist op het moment dat je hem of haar het hardst nodig hebt. Een lied over verlangen, over spijt en de hoop dat die ander er toch misschien wel weer een keer zal zijn.

0: More Than I Can Say, Leo Sayer. En wat wordt er gereageerd op de app naar aanleiding van zijn liedjes? En trouwens ook nog naar aanleiding van David Gates daarvoor. Nou, heel graag gedaan, beste mensen. Jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. Want het was weer een hele gezellige avond en het zit er al weer op. Het is omgevlogen vanavond. En het is jouw, de avond voordat jouw vakantie begint. Ik wens jou een hele fijne tijd, Rob.
1: Gaat helemaal lukken, dankjewel.
0: Ja. Ja, heb het goed op de Shetland Islands.
1: Gaat lukken.
0: Geniet ervan. En ik ben een beetje, dus in gedachten reis ik met je mee. Ik ben er nog nooit geweest, maar het lijkt me echt prachtig. Ik ben heel benieuwd naar je verhalen als je terugkomt.
1: Ik ga je helemaal op de hoogte stellen dan.
0: Dus kom veilig thuis. Je zei net, je gaat ook nog even een radiostudio bezoeken daar. Ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat in Schotland in zijn werk gaat. Of in Nederland. Ja, leuk. Hey, mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor alle berichten. Superleuk. We lezen het allemaal en we reageren waar we kunnen. En blijf vooral lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Als je nog niet genoeg hebt van de muziek tenminste. En of je nou aan het werk gaat zometeen. Misschien zit je in de horeca, in het hotelwezen. Ben je een bakker die vroeg moet beginnen. Of je gaat zo lekker slapen. Rob en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van

0: doe.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 11 uur, we beginnen met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. En dan nu het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp en daarbij werd een beveiliger gedood en 2 agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt en de politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: vitapro.nl/business.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Middernacht, het begin van dinsdag 8 september, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens de Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten opgehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. De seks vond plaats in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. De ene matroos had zijn vrouwelijke collega verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen bewolkt en in de middag regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

Rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemerlerveld en Almelo-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemerlerveld en Almelo-West een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.